Rory Block, Love and Whiskey. In 2007 stond Tom Jones in een uitverkocht Wembley Stadion in Londen tijdens het concert voor Diana. Dat deed hij samen met gitarist Joe Perry van Aerosmith en zangeres Joss Stone. Tot zijn 70ste verjaardag gaf Tom Jones 200 concerten per jaar. Tom Jones, If I Give My Soul.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Letter to You van Bruce Springsteen is het album van deze week. En de fans blijven Bruce Springsteen wel trouw, want het nieuwe album was een nummer 1 hit in Australië, Oostenrijk, België, Denemarken, Nederland, Finland, Ierland, Italië, Noorwegen. Had ik al gehad, geloof ik. Nee, had ik niet gehad. Engeland, Nieuw-Zeeland, Portugal, Schotland, Zweden, Zwitserland en Amerika. Kassa voor Bruce Springsteen. If I Was the Priest.

Bruce Springsteen, If I Was the Priest. Vanaf 2000 begon Tom Jones in toenemende mate nummers te zingen die niet commercieel waren, maar die uit zijn hart kwamen. In 2010 maakte hij het album Praise and Blame met nummers van Bob Dylan, Johnny Hooker, Billy Joe Shaver en dit nummer van Paul McCartney. Tom Jones, I Want to Come Home.

Tom Jones, I Want to Come Home. Musquet, dat is een formatie uit Drenthe rond Harry Musquet, de voormalige zanger van QB and the Blizzards. Hij stond in 1991 plotseling weer in de hitparade met een nummer van het album Cut Deluxe over een aan de alcohol geraakte vriend, Musquet, Brother Booze.

Musquet en Brother Boos. In 2010 ontstond er een rel rond de plaat Burning Hell van Tom Jones. Een nummer van John Lee Hooker werd door David Sharp, de baas van Island Records, neergezet als een sick joke. Hij gaf zelfs opdracht om het hele project stop te zetten. Hij had in zijn gedachten de Tom Jones gecontracteerd als hitzanger, als de man die heel veel geld zou verdienen voor zijn platenlabel. Maar Tom Jones trekt zich tegenwoordig helemaal nergens meer iets van aan. Die gaat gewoon zijn eigen gang. De oude, commerciële Tom Jones, die bestaat niet meer. Gelukkig maar. Tom Jones, in zijn laatste bijdrage. Nobody's fault but mine.

0: not his fault, but mine.
1: Tom Jones, Nobody's Fault, but Mine. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, Stedentechniek en Freek Medendorp, die coördineerde de playlist. 10 Years After, uit het Engelse Nottingham. Dat was de band van zanger-gitarist Elvin Lee, die ook de blues goed aanvoelde. Hij componeerde het zelf. 10 Years After, I Woke Up This Morning.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Zo op de scheiding van november en december maken wij een mooi muziekprogramma met heel veel nieuwe dingen. Muziek van Joan Osborne, van Jimmy Allen, Christine Veen, The Tips, een groep uit Nederland. We hebben muziek van Salomon Burke, Jeff Tweedy, Alan Finney, Danny Brooks, John Blues Boyd. Maar we begonnen met een blinde gitarist uit Amerika, Johnny Highland, de Honky Tonking Guitar Man.

veelgevraagde sessiegitarist Johnny Hyland, en die ook over zijn collega's zingt, of nou James Burton is of Albert Lee. Man die al op jonge leeftijd blind geworden is, maar desondanks een carrière maakt heeft in de muziek. En dat is toch wel geweldig te prijzen van deze man. Van deze Johnny Hyland van een nieuwe cd, The Chatham Sessions. Ook een nieuwe cd is die van John Blues Boyd, What My Eyes Have Seen. De man die komt gewoon uit de Mississippi Delta, uit Greenwood. In 1945 geboren, dus dat is echt al een oude baas, ding in de 70. Maar hij maakt nog steeds goed werk. Iemand die ook de zwarte bevolking zeer toegedaan is. In 1963 nam hij deel aan de Freedom Mars van dominee Martin Luther King. En hij steunde ook de beweging voor de burgerrechten en dat soort zaken. Dit is dus van een nieuwe cd van hem, What My Eyes Have Seen, een nummer I Heard the Blues Somewhere.

echte blues uit de Mississippi van deze oude baas John Boyd. John Blues Boyd. Met een nummer van zijn cd, What My Eyes Have Seen. Bij het orgel moest ik wel even denken aan Alan Price, die de titel van hij in de Animals speelde, The House of the Rising Sun en dat soort nummers. We gaan naar Texas en naar Canada. Want Danny Brooks, dat is de volgende. Die komt uit Canada, maar die woont alweer sinds jaren woont hij in Texas. Door maakt hij muziek en ook wel goede muziek. Onder andere geproduceerd door Johnny Sandlin van de Allman Brothers. Dat is niet deze cd, dit is een nieuwe cd. De cd Are You Ready? Het is een beetje een combinatie tussen zeg maar, soul en blues en rock'n'roll. Hij maakt die muziek samen met zijn partner, met zijn vrouw, Little Miss Debbie. En het nummer wat we gaan draaien, dat heet Jesus Had the Blues.

Van de nieuwe cd van Danny Brooks, de cd Are You Ready, was dit Jesus Had the Blues. En wie dan zingt, misschien had hij dat inderdaad wel. Ellen Finney, dat is een hele Amerikaanse naam, is ook in Amerika geboren, maar het is een man die al sinds jaar en dag in Zweden woont. En door zeer geroemd wordt. Hij heeft de Stockholm Blues onderscheiding gekregen. En hij heeft een nieuwe cd uitgebracht samen met zijn vriend Izzy Young. Ja, Izzy Young. En samen met iemand anders, Robert Evenson. Dus echt een combinatie tussen Amerika en Zweden. Ellen Finney, de cd die heet In a Blue Frame. En door van My Devil Turns Around.

Het klinkt niet echt Zweeds. Tenminste, voor zover ik weet hoe Zweeds klinkt. Maar het klinkt heel Amerikaans. Alan Finney, een Amerikaan in Zweden van zijn cd In a Blue Frame, My Devil Turns Around. Nou, echt Amerikaans, dat is Jeff Tweedy. De man van Uncle Tupelo en van Wilco. En ja, die al jarenlang weer zijn eigen muziek maakt. Hele mooie muziek. Een nieuwe cd, Love is a King. Al eerder wat van het draait in Harry's Blues. Maar nog een nummer. Samen misschien bij de Zeuns hebben dit deze cd gemaakt. Met Spencer en met Sammy. Jeff Tweedy met Natural Disaster.

Altijd mooie muziek van Jeff Tweedy. Van de nieuwe CD Love is a King, The Natural Disaster. Het is blues. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer 1961. Origineel van Solomon Burke. Het nummer Cry to Me. En de aanleiding is eigenlijk het verschijnen van een nieuwe CD van Miss Emily. Miss Emily, dat is Miss Emily Fennell uit Canada. Een blueszangeres, ja, ik kan zeggen blueszangeres. Een uitstekende zangeres in haar geval. Die de familie eerst in de voetsporen van Whitney Houston en Celine Dion een beetje drong weer. Maar later toch liever wat meer de kant op wilde van Ray Charles en Aretha Franklin. Allerlei prijzen in Canada. En door is een nieuwe CD van nu te komen. Een live CD, live at the Isabel. En heuruitvoering dus van Cry to Me.

Ja, om jaloezer te worden, dit soort muziek in tijden van corona. Lekker met een publiek erbij, lekker live op een nummer in de Isabel Club in Toronto. Miss Emily met Cry to Me. Het origineel is al een stukje older. Dit was in 2020, maar het origineel komt uit 1961, dus bijna 50 jaar geleden. Van Solomon Burke. Solomon Burke, de dikke zanger, ik durf het wel te zeggen, een dikke zanger. Hij overleed op 10 oktober 2010. Hij was onderweg naar een optreden wat hij samen met de Dijk zou gaan doen. En of hij toen in het vliegtuig overleden is of op het vliegveld, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval niet van de kom. De man die had al grote hits in de 50e jaren en de 60e jaren. Nummers, waar hij toen het niet bekend met de woorden is, Tonight's the Night. Got to Get You Off My Mind. Everybody Needs Somebody to Love. Een van zijn meest bekende nummers. Maar Cry to Me, dat is geschreven door Bad Burns. En dat was een singer-songwriter die allerlei andere hele bekende nummers ook geschreven heeft. Als Hang On Sloopy, Baby Please Don't Go, Brown Eyed Girl. Even kijken wat nog meer. Under the Boardwalk van de Drifters. Dus het komt uit een hele goede pen, dit nummer. Dit nummer, Cry to Me, in de uitvoering van Solomon Burke.

De originele uitvoering van Cry to Me, de compositie van Bad Burns met Solomon Burke uit 1961. Die Bad Burns, dan was ook de manager trouwens van Van Morrison, realiseer ik mij zo opeens. Vandoor dat hij natuurlijk ook vele nummers op zijn naam heeft staan die Van Morrison uitvoerde. Met Dem onder andere, van Here Comes the Night en dat soort dingen, Brown Eyed Girl. De derde uitvoering, dat is een hele bijzondere, want die is nog veel recenter eigenlijk. Die is uit 2018. Die komt van de cd Joy as an Act of Resistance. En die is van een Engelse band. Ja, bijna een punkband, een post-punkband, zo wordt hij omschreven. Een band die van John Beavers. Ik ken hem verder helemaal niet. Komt uit Bristol, uit die mooie badplaats door in Zuid-Engeland. En zij hebben in 2018 dus een cd gemaakt met hun versie van het nummer van, ik noem het maar, Solomon Burke, Cry to Me.

De derde versie was dat van Cry to Me van de Engelse band The Idols. En dat was het origineel van Solomon Burke uit 1961 en uit 2020. En dat was de aanleiding van de nieuwe cd van Miss Emily Fennell uit Canada. De cd Live at the Isabel. De Tibbs, daar gaan we naartoe. Dat is een band uit Nederland met Roxanne Hartog als zangeres. Een band die begon in 2012. Toen nog met Elsa Beckman als zangeres trouwens. En later ben ze met Paul Williamson de studio ingegaan. CD's maakt en door zijn nieuwe CD weer van Udicom. En dat is de CD Another Shot Fired. Hallo, titelstuk maar eens draaien.

Ja, het klinkt inderdaad als een schot. Ja. Another Shot Fired van The Tips, een Nederlandse band. En dit was het titelstuk. Jesus Made Up My Dying Bed is de volgende nummer. We hadden Jesus Had The Blues, maar in dit geval is hij een beddendomaakster. Made Up My Dying Bed. Christine Veen, die zingt het nummer en die speelt er ook de resonator gitaar op. De stalen gitaar zou je kunnen zeggen. Christine Veen komt oorspronkelijk uit Turijn, maar ja, is opgegroeid in Amerika. En ze klinkt alsof ze uit de Mississippi Delta komt. Dus een mooie combinatie eigenlijk. Het is een nummer wat oorspronkelijk van Blind Willie Johnson is. Ook al eens een keer uit te voeren door Dylan op zijn volgens mij allereerste LP. En later nog een keer door Led Zeppelin. Maar hier is de versie van Christine Veen. Jesus Made Up My Dying Bed.

Jesus Made Up My Dying Bed in de uitvoering van Christine Vane. Ben heel veel verschillende uitvoeringen van. Dit komt van de CD Old Played New van Christine Vane. Daar staat op nou ja, allemaal oude nummers die op nee uitgevoerd worden. Of het nou Preaching Blues is, of Benty Rooster Blues, of Cypress Grove Blues. Allemaal mooie bluesnummers in de versie van Christine Vane. Maar een eerdere uitvoering die bij de liefhebbers ook zeer wel bekend is, is de uitvoering van Led Zeppelin. Heet die In My Time of Dying van de LP, de dubbel LP zelfs, zegt technicus Laurens Braams. Groot liefhebber van Led Zeppelin. Physical Gravity uit 1974. Jimmy Allen en Brad Paisley, dat is de volgende. Jimmy Allen, dat is een, ja, wel wonderlijk eigenlijk, dat is een Afro-Amerikaanse countryzanger. Daarvan bent er niet zo heel veel. Charlie Pride was wel een bekende, die kwam trouwens uit de Mississippi Delta, maar die zong dus geen blues, maar country. En datzelfde geldt voor Jimmy Allen ook. Samen met een andere countryzanger, Brad Paisley, een nummer van de EP Betty James, Freedom Was a Highway.

Jimmy Allen samen met Brad Paisley van de EP Betty James, Freedom Was a Highway. We gaan naar Joan Osborne, een zangeres uit Canada. Uitstekende zangeres, maar ja, heel merkwaardig repertoire eigenlijk. Ze had veel succes met haar eerste album Realist en later The Little Wild One. Toen raakte ze een beetje uit de belangstelling, zou ik kunnen zeggen. Maar het bleef goed werk wat zij levert. Dit is alweer de tiende album wat ze maakt. De CD Trouble and Strife. En daarvan Boy Don't You Know.

Ja, best een leuk nummer dit van Joan Osborne, de zangeres uit Canada. Boy, Don't You Know, van de cd Trouble and Strife. Ik denk de volgende week nog een keer een nummer van draai. We besluiten zo met The White Buffalo. The White Buffalo, dat is een naam voor singer-songwriter Jake Smith. The White Buffalo, hij speelde onder andere in de serie Sons of Anarchy. En zijn single Come Join the Murder, die speelde daar een prominente rol in. The White Buffalo, dat is een nieuwe cd van u te komen. On the Widow's Walk. En we draait No History. Ik zeg naar hem dat Harry's Blues gemaakt wordt door Albert Haar. Qua samenstelling en presentatie. Techniek in handen van Laurens Braams. En hier is hij, The White Buffalo, met No History.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Producer Phil Spector overleed op 81-jarige leeftijd in de gevangenis in Californië, waar hij een straf van 19 jaar uitzat omdat hij de actrice Lana Clarkson met een pistoolschot in de mond doodde. Als producer was hij een fenomeen. Hij werkte met de Righteous Brothers, de Beatles, Ike en Tina Turner, Eric Clapton, Dion, Leonard Cohen en de Ramones. En ook dit was een productie van Phil Spector. John Lennon, Stand By Me.

John Lennon, Stand By Me. Thomas John Woodward uit Wales kennen we als de zanger Tom Jones. Hij is intussen 80 jaar, maar niet kapot te krijgen. En hij maakt steeds mooiere albums. En dat komt ook omdat hij alles kan zingen. Pop, rock, blues, country, soul, gospel. Je zegt het maar. Dit is een oude soulhit van Sam & Dave. Tom Jones, Hold On, I'm Coming.

Tom Jones, Hold On, I'm Coming. Het nummer is geschreven door blueszanger Little Willie John in 1955. En in 1968 werd het gecoverd door Fleetwood Mac. En dat was toen nog een bluesband met zanger-gitarist Peter Green. En het was helemaal niet zo'n grote hit. Het nummer bleef in Engeland op 31 steken in de hitparade. En in Nederland was het wel een top 10 hit. In 1973 werd het nog een keer uitgebracht. En toen werd het wel een top 5 hit in Engeland. Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad.

0: Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad. Tom Jones was jaren een commerciële, showy, iets wat kitserige zanger met in mijn ogen lelijke hits als Is Not Unusual, What's New Pussycat, She's a Lady en Sex Bomb. Maar tegenwoordig maakt hij muziek die hij zelf mooi vindt. En daarom loopt hij vandaag zijn rode draad door het programma. Tom Jones, Opportunity to Cry.
1: Just watch the sunrise on the other side of town. Once more I've waited, and once more you've let me down. This would be a perfect time for me to die. So I'd like to take this opportunity

Tom Jones, Opportunity to Cry. Het nummer werd in 1951 geschreven door Roy Hawkins en hij had er al een top 10 hit mee in Amerika. In 1969 verscheen de cover van B.B. King voor zijn album Completely Well en dat werd zijn grootste hit in Amerika, want hij haalde positie 3 op de Amerikaanse hitparade. B.B. King, The Thrill Is Gone.

B.B. King, The Thrill Is Gone. Tom Jones verdiende een vermogen. Tussen 1967 en 2011 trad hij bijna onafgebroken op in Las Vegas, waar de hotels en casino's kapitale uitkeren aan topartiesten. En daarnaast verkocht hij ook nog eens ruim 100 miljoen albums. Tom Jones, I Was Made to Love Her.

Tom Jones, I Was Made to Love Her. Bluesgitarist Albert Collins leerde zijn drummer Coco Montoya gitaar spelen. Had hij beter niet kunnen doen, want vervolgens was Coco Montoya 10 jaar de gitarist van John Mayall's Bluesbreakers. Daarna sloot hij zich in Arkansas aan bij de Cade Brothers en na 2 albums vond hij tijd voor een solo carrière. Coco Montoya, Someday After a While.

Coco Montoya, Someday After a While. Tom Jones werd in 1940 geboren in het mijnwerkersdorp Glamorgan in het zuiden van Wales. En blues en soul hadden als teenager zijn voorkeur. En zijn grote helden waren Little Richard, Solomon Burke, Jackie Wilson, Elvis Presley en Jerry Lee Lewis. Tom Jones, he was a friend of mine.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Letter to You van Bruce Springsteen is het album van deze week. En Bruce Springsteen is ook alweer 71 jaar, maar hij rust absoluut niet op zijn lauweren. Hij blijft sterke nummers schrijven en zijn doorleefde stem wordt steeds mooier en intiemer. Bruce Springsteen, One Minute You're Here.

Bruce Springsteen, One Minute You're Here. Tom Jones trouwde op zijn 16e omdat zijn eveneens 16-jarige vriendin Linda een kind verwachtte. En een maand na het huwelijk werd zoon Mark geboren. Linda overleed in 2016. Ondanks alle escapades van de zanger hield het huwelijk wel stand. Tom Jones, Keep on Running.

Tom Jones, Keep On Running. Bluespianist Eddie Boyd schreef het nummer in 1952 en het werd daarna door allerlei grote bluesartiesten gecoverd, zoals John Lee Hooker, Muddy Waters, The Yardbirds, Ike en Tina Turner, QB and the Blizzards, B.B. King, Luther Allison, Freddie King, Steve Marriott, Colin James, Eric Clapton en Kim Wilson. En dit is de uitvoering van Buddy Guy, Five Long Years.

Buddy Guy, Five Long Years. In 1963 werd Tom Jones zanger van Tommy Scott en de Senators. Hij werd ontdekt door producer Gordon Mills uit Londen, die meteen de artiestennaam Tom Jones bedacht en hem meenam naar Londen en een platencontract regelde bij Decca Records. Tom Jones, Wish You Would.

Tom Jones, Wish You Would. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braamstede techniek, Freek Medendorp coördineerde de playlist. BBM, dat was een superband die in 1993 gepresenteerd werd. Het was eigenlijk Cream zonder Eric Clapton en in zijn plaats speelde Gary Moore. Basgitaar Jack Bruce, drummer Ginger Baker, gitarist Gary Moore. Ze maakte slechts één album, Around the Next Dream, en toen was het weer afgelopen. BBM, High Cost of Lovin'.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Drie locaties staan vandaag centraal. Een katoenplantage, een begraafplaats en nog een begraafplaats, vlakbij een cotton gin. De wereld van katoen en rijst. De vruchtbare grond van de Mississippi Delta. De wereld van Robert Johnson en Charlie Patton. Beiden leefden aan de zelfkant van de samenleving. Speelden de Devil's Music, werden uitgestoten door kerk en gemeenschap en hadden anderzijds een geweldige aantrekkingskracht, met name op vrouwen. En daarmee tegelijkertijd bron van vele moeilijkheden. Robert Johnson vond zijn einde door vergiftiging, 35 jaar oud. Charlie Patton had vele vrouwen. Zijn hart begaf het op zijn 47ste. Het graf van Charlie Patton ligt ergens bij Holly Ridge. Robert Johnson is begraven in Greenwood, maar zijn grafmonument staat nabij Morgan City. Bluesliefhebber Skip Henderson had er de hand in dat beide bluesgiganten in steen worden herdacht. Dockery Farms was een van de grootste en bekendste plantages in Mississippi. Van de plantage ging de katoen naar de cotton gin, waar de pluizige bollen ontkorreld worden. Het grootste gevaar voor de katoenteelt was de boll weevil, een insect dat de hele oogst kon vernietigen. Dat was vroeger. Nu, mei 1993, Highway 8 tussen Rollville en Cleveland.
3: Een vogel op de achtergrond op wat, wat vroeger een plantage was.
4: Ja, dit is de bekende Dockery plantage. We staan hier ook voor een gebouw waar wat landbouwwerktuigen in opgeslagen zijn. Maar het bedrijf is buiten werking. De Dockery Farms. Opgericht in 1895 bij Will Dockery. Van 1865 tot 1960. En John Rice Dockery. 1906 en 1982. Er schijnt er nog een neef van die mensen uit zijn leven of zo. Waar Billy Gibbons nog weer een ontmoet heeft in Chicago. Die toch wil proberen om hier dit spulletje een beetje. Om het een beetje zo te laten dat het niet geen rossel gestolen wordt. Daar zie je ook een bordje aanhangen van de 2000 gulden de beloning voor degene die aan deze prop die deze property vernielt en zo, als je die arresteert en zo.
3: Ja, het moet een beetje in de authentieke staat blijven eigenlijk, hè?
4: Ja, kijk, daar heb je nog een soort van vijvertje, riviertje. Kijk, hier hebben waarschijnlijk die mensen gewoon. Kijk, hier hebben zo, denk ik, die slaven gewoond, hè? Daar heb je nog een paar huisjes. En daar, kijk, de kerk is er ook bij.
3: Ja.
4: Hoewel die wel wat recenter is.
3: Het is een dorpje op zich eigenlijk.
4: Ja. En die mensen hebben waarschijnlijk daar gewoond. Door het hek heen, daar ergens achteraf of zo.
3: Ja. Nou, over welke mensen heb je het, hè?
4: Ja, dan heb ik het over die Dockery's dus. De eigenaar van die plantage.
3: Ja, ja.
4: En die mensen, dat waren dus de slaven. En een heleboel beroemde mensen uit de blueswereld die hebben hier gewerkt of geleefd. Onder andere familie van Howlin' Wolf, Staples, de Pop Staples van de Staples Singers en zo, die familie. Ja, en eigenlijk nog veel meer. Ik bedoel, want al die families waren weer familie van elkaar. Dus er zijn ongetwijfeld al die andere mensen zijn hier ook langsgekomen. Robert Johnson heeft hier zonder enige twijfel ook gespeeld. En Charlie Patton. Wel, die zijn hier niet zo ver vandaan zijn ze, staat een monument. Dat is ook op een kilometer of 20. Ja. Ja, het is eigenlijk, wat ik al zei, een stuk zo groot als de provincie Drenthe waar alles gebeurd is. En dit is een van die uitermate historische plaatsen. Dockery. Farms.
3: Komt die nogal eens in de muziek terug, de naam ook of niet?
4: Nee. Die naam niet, maar wel in alle boeken over blues. Dus, ja. Ik kwam voor het eerst tegen in The Devil's Music van het bekende naslagwerk over blues. En daar zie je dan in staan bij Roelville. Dus dat is het plaatje wat hier enigszins achter ligt, waar dus veel gespeeld werd ook. Daar was de Dockery-plantage. Nou, en het plaatje wat hier enigszins achter ligt, waar dus veel gespeeld werd ook. Daar was de Dockery-plantage. Nou,

0: Zo worden wel meer inrichtingen genoemd. Maar hier is het het plaatsje pas, want daar was het, daar was ook een inrichting en vandaar waarschijnlijk die.
1: Zou je dat een beetje kunnen vergelijken met wat wij in Drenthe vroeger kenden in de vorm van de, ja, de bedelaarskolonies? Venusen.
0: Frederiksoord misschien, ja. Dat zoiets.
1: Ja. Veldzicht bij, ja, bij Balkbrug.
0: Ja, dat lijkt me wel.
1: Mensen,
0: ja,
1: die, ja, die eigenlijk geen inkomen hadden, die maar wat rondzwermen, die soms ook wat deden wat niet mug, en die dan door in terecht kwamen.
0: Ja, dat lijkt me wel, ja.
1: Dat moet je bij die bluesmensen ook een beetje voorstellen eigenlijk, ja?
0: Ja, ja, zeker.
1: Parsons Farm.

0: Nou, dit is Dockeries. En dat was gewoon een kapitalistische onderneming. Een bedrijf.
1: Ja.
0: Met slaven.
1: Ja.
0: En door werken die mensen.
1: Ja, die mensen, deze twee mensen zijn allebei dood. En het bedrijf is ook buiten, niet in functie meer.
0: Ja. Maar grappig trouwens, alles... dat zo'n gitarist van ZZ Top, dat die zich zoveel muiten getroost daarvoor.
1: Ja, ja. Dat die man ontmoet heeft ooit op ergens in Chicago, las ik. En dat hij is met die... Met is een oom of een neef van die mensen. Het is in ieder geval een vrij dichtbij. En daar behoort het geloof ik nog aan, ja. Die familie. En dat die een beroep op hem gedaan om dat toch een beetje in orde te houden.
0: Nou, en dat, het is in ieder geval gebeurd dat er een mooi opschrift komen is.
1: Ja.
0: Ik heb het idee dat nog niet zo heel old is.
1: Nee.
0: Wordt het allemaal heel netjes opstiet van de Dockery Farms. Gevestigd in 1894 bij Will Dockery en Joe Rice Dockery.
1: Ook alweer Rice, hè? Dat is net Willie Rice Miller en...
0: Sunny Boy.
1: Ja, yeah. En nu heb je Joe Rice Dockery.
0: Dus niet zo verwonderlijk trouwens, want
1: in
0: het was
1: een rijstland,
0: hier een dus gebied waar veel rijst verbouwd, ja, wordt. Want we kwamen ook net weer langs een soort sawa's, waar als hier de rijst op verbouwd wordt.
1: Er was een prachtig sproeivliegtuig hier overheen ging. Geel vliegtuigje. Misschien 15, 20 meter van de grond komt hij ineens over je heen en laat hij dat los.
0: Een soort horzel.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is de hedendaagse tijd, hè?
1: Ja. Vroeger toen frat de weevil het op.
0: De bolweevil.
1: De bolweevil.
0: Ja. Ja, de schorst die maar hier ook roken.
1: Ja.
0: En het milieu, dat

0: Heb je hier naar mijn idee wat minder in de regen dan dat in Nederland het geval is?
1: Nou, ze hebben strengere milieuwet in Amerika als in Nederland.
0: Nou, als ik zag een paar dagen terug hoe achter een garage de afgewerkte olie en zo nog gewoon de sloot in loopt.
1: Ja,
0: dan is de controle, is dan is de controle misschien hier wat minder.
1: Ja, nou ja, zo'n groot land, dat lijkt me ook heel moeilijk. Maar als ik toch die bomen hier zo allemaal bekijk, dan groeit het hier toch een stuk beter dan bij ons. Want veel...
0: Het is hier een barre vruchtbare streek natuurlijk. Hè?
1: En het is ontzettend vochtig hier.
0: Ja. De lucht is ook barre vochtig.
1: De lucht is barre vochtig.
0: En laat.
1: Het is drukkend hier.
0: Ja.
1: Zo druk maak je het in Drenthe praktisch nooit meer. Ja, eens keer als een beste onweersbui zit of zo. Ja.

0: Was ist das für ein Vögel?
1: Ich weiß nicht, was ein Vögel
0: ist. Hey, vielleicht mal.
1: Ja, vielleicht sicher mal. Hey.
0: Mitten ins Feld.
2: Eigenlijk alweer helemaal midden in het veld. Lopen wij hier van een verharde weg af naar een kerkje. Ongeveer hetzelfde als bij het graf van Sonny Boy Williamson zag. Alleen deze ziet er nog goed uit. Of je gebruikt wordt of niet, daar kunnen we zo weer naar kijken.
0: Vlakbij Morgan City. Iets ten zuiden van de grote weg tussen Greenwood en Greenville.
2: Ja.
0: Ja.
2: De Mount Zion Methodist Baptist Church. Morgan City, Mississippi. Dus het is toch Morgan City. Dit wordt erbij. Op de kaartje staat Quito. Maar voor zover ik weet, is dat de hoofdstad van Bolivia of zo hier. Pastor Reverend James Radcliffe Jr. Donations to support the Robert Johnson Memorial.
0: Dan ben je weer goed.
2: Dan ben je weer goed. Zion Memorial Fund, Post Office Box.
0: Ja.
2: 1059, Clarksdale, Mississippi.
0: Kerk is gesticht in 1909.
2: En hier is een heel klein kerkhof bij. En hier links, vlakbij de grote weg, daar is dan...
0: Ja, maar dat is zoiets.
2: Ja. De Robert Johnson Memorial. Nou, Robert Johnson is ongeveer de meest beroemde zoon van Mississippi. Tenminste wat de blues betreft. En nou, dit ziet er tenminste nog... Oh, maar is het Nederlands te zeggen, christelijk uur.
0: Ik vrees alleen dat ze de foto hier eraf gehaald heeft.
2: Ja. Er ligt een drumstok, een plectrum en een briefje. Wat staat er eigenlijk op?
1: Moeilijk leesbaar.
2: I lost a note of memorial this special day. A remembrance of deep away. Passed away. Moeilijk te lezen.
0: You spent.
1: Dat is moeilijk te lezen.
2: De
1: ja.
2: Deep. Staat er nog iets achterop? Ja, inderdaad. Maurice of?
1: Ja, dat is moeilijk.
2: 528. 28, dus dat is ook
0: nog 2 jaar geleden. Het is 2 jaar geleden is die hier neergelegd, ja. Memorial Weekend. Ja, dat klopt, want maandag dan is het Memorial Day. Dat betekent dat het Memorial Weekend is. En ja, daar staat een naam bij, maar ik kan niet vinden.
2: In ieder geval, hier staat dan op het monument. Ja, het is een monument en graf, dus natuurlijk.
0: Het is geen graf, hè, want nee. Hij ligt hier niet begraven, hè? Dit is een ja.
2: Oh ja, de, maar die begraafplaats is ook niet zeker.
0: Is niet helemaal duidelijk, nee.
2: Ja, dat is alleged. Maar hier is dan het monument. Hij is in Greenwood geboren, overigens. En Robert Johnson, king of the Delta blues singers. His music struck a chord that continues to resonate. His blues addressed generations he would never know and made poetry of his visions and fears.
0: En dan gaat het.
2: Verder hier. You may bury my body down by the highway side. This memorial erected April 20, 1991. 20 april 1991.

0: En hebben allerlei mensen uit Amerika in diep respect en appreciatie voor de people en de culture van de Mississippi Delta. Die hebben gedoneerd dat dit hier kwam. En dan staan verder al zijn tekst erop. Dat wil zeggen zijn titels van de nummers. Van Love in Vain tot aan Crossroads. Tot Me and the Devil, Hellhound on My Trail.
1: Stones on My Pathway, ja. Yeah.
0: Born in Hazelhurst staat hier dus.
1: Hazelhurst, Copier County.
0: Brief staan zit daar Robert Johnson left en nog eens legacy. Een korte periode, maar hij is heel jong gestorven dus. Preserved for the ages by Bad Columbia Recording Company. En ja, the body of his work is considered. Dus het lichaam van zijn werk, dus het framework dus. Is het meest krachtige in zijn soort. Een jagend en lyrisch portret van een humane menselijke geest.
1: De menselijke geest, ja. Ja, is toch heel anders dan
0: dan bij Sonny Boy.
1: Dan bij Sonny Boy, ja.

0: heel klein kerkhof liggen, ongeveer 50 mensen. Nog niet eens, denk ik. Eerder 20, 25. Maar niet overal staat een steen bij waarschijnlijk.
1: En inderdaad, vlakbij de weg, ja? Highway 7.
0: Highway 7, ja.

0: Moet je met de auto naartoe of?
1: Ja, nee, je moet daar.
2: Ik zal hier wel even.

0: Ligt zo te zien nog op de originele plek. Een van de weinige stenen hier eigenlijk op Kerkhof.
1: Nou, dit is weer gewoon zo'n steen die door die mensen daar neergezet is.
0: Ja, ja, die kunnen we zien.
1: Het is dezelfde steen als dezelfde toestand als bij Sonny Boy en bij Robert Johnson. En nou ja, hier staat het ook, Charlie Patton. The Force of the Delta. Foremost performer of early Mississippi blues, whose songs became a cornerstone of American music.

0: God that day.
1: Ty si nou nahoru, to schedla cenné hys. Anders staan is die hele fabriek hier achter in beweging. Het is niet bepaald een rustige plek.
2: Nee, dus,
1: dat was Patton ook niet zo'n rustige man, hè?
2: Nee, misschien hebben ze hem daarom ook wel. Hij was niet. Een wild leven leefde hij. Maar dat leefde Robert Johnson ook, dus. Er zit niet veel verschil in tussen Johnson en Patton. Misschien dat ze daar ook
1: in hun tijd niet zo geëerd worden.
2: Nee.
1: Trainen 40 jaar geworden. April 1891. April 1934. Charlie Patton.
2: Het fotootje zit hier nog wel op, die allemaal niet, maar hier ligt niks bij. Dus.
1: Ja.
2: Hij is in een rangorde, schijnt voor de mensen iets minder te weten.

0: John Fogerty van Creedence heeft hier nogal een bijdrage hier.
1: Die heeft en die Skip Henderson weer. Ja. Ook, voor die Sonny Boy.
0: Ja. Nee, voor Robert Jons. Sonny Boy was toch van Trapper Records.
1: Ja, maar die Skip Henderson heeft dat toen dat klant dan.
0: Ja, het onderhoud daarvan. Ja, dat is mooi.
1: En die andere, ja. Die Johnson is dan die, die wordt onderhouden door de mensen in de state. Die hebben allemaal gedoneerd.
0: Ja. Wat niet vrolijk van dit soort dingen, hè?
1: Nee. Ja. Het is gewoon. Mensen zijn echt weggestapt en als je dan ziet in verhouding van wat voor naam ze hebben, is het heel vreemd. En dat het van overheidszijde ook niet geen enkele waardering is, is ook helemaal niet. Anders had je toch op zijn minst dwars aan gedaan. Van Louis Armstrong staat wel een fantastisch groot park en een fantastisch standbeeld, dit en dit en dat. Die appelleert natuurlijk aan heel veel publiek.
0: Toeristische attractie.
1: Deze mensen natuurlijk niet, maar ik bedoel, zijn wel de voorlopers van de muziek van Armstrong geweest. Dus, ik bedoel, Rembrandt die hang je toch ook niet ergens in een Annaveense knaal neer of zo.
0: Maar die wordt ook pas wat later erkend, dacht ik, of niet?
1: Ja, Rembrandt niet. Rembrandt werd direct erkend in zijn tijd. Die was helemaal niet arm.
0: Hmm.
1: Die had zelfs, ik weet niet hoeveel mensen aan het werk. Maar, stil, ik bedoel. Ja, wie weet je dan, Karel Appel of zo. Maar ik bedoel, dat is toch een verschil. Ik bedoel, er wordt niks mee gedaan. Dat vind ik jammer. Het is een soort van rejection of their own culture.
0: Ja, misschien moet het wel van buiten afkomen.
1: Ja, maar ik bedoel. Ja, wat moeten wij er verder mee? Wij kunnen er ook niks aan doen. We kunnen alleen maar constateren dat het zo is. En, als in Nederland zoiets zou gebeuren, dan zou je er wat aan kunnen doen met elkaar. Maar ja, er zijn dus enkele personen die er wat aan doen, maar het is natuurlijk in verhoudingsgewijs, het is helemaal niks.
0: Ja. Maar is dat een reden om er niks aan te doen?
1: Ja, als je het niet weet, dan kun je er ook niks aan doen.
0: Ja. Ze zullen een donatie willen geven?
1: Dat weet ik niet. Nee, eigenlijk niet. Ik zou wel, zoals het museum in Klaaksdeel wel en zo. Maar ik vind dat dit is een taak van de Amerikaanse overheid, van de Amerikanen, niet van mij. Ik bedoel, de blues, de muziek leeft op te houden en zo, en de aandacht daarvoor, kun je het beste naar Klaaksdeel gaan, dat heeft veel meer zin. Ik bedoel, daar in de overzicht, daar staan het ding mooi bij elkaar en dan word je ook, daar heb je meer aan. Hier, het enige wat je kunt doen is er iets meer van maken als het is. En zorg dat die man fatsoenlijk, punt, stop.

0: Allemaal muziek uit dezelfde omgeving eigenlijk van Morgan City in Belzona. Dit was Elmore James, al wat modernere uitvoering. Ja, en daarvoor de bekende mensen, Harry.
1: Ja, Charlie Patton en Robert Johnson, want daar ging deze uitzending over. En het was allemaal muziek die opgenomen is omstreeks 1927 tot aan 1930 ongeveer, 1934.
0: Ja.
1: Ja, en nog een stuk van Bucker White. Dus dat waren de 4-5 artiesten die we gedraaid hebben in deze uitzending. Grootdeels echter over Charlie Patton en Robert Johnson.
0: Deze aflevering van Harry's Blues die maakt weer door Rego Meijer, techniek, samenstelling en presentatie, Albert Haren, Harry Musquet. Ja.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Voor het eerst werd dit jaar het Mississippi Crossroad Blues Festival gehouden in Greenwood. Voorheen het Robert Johnson Memorial Festival. Met onder andere Taj Mahal, Robert Lucas, Catfish Keith en John Hammond.
4: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
6: Harry Musquet hoorde John Lee Hooker voor het eerst op de zender The Voice of America. Disjockey Willis Conover draaide een nummer in zijn programma Jazz Hour. En vanaf dat moment was Harry Musquet een trouwe fan. Dit is een compositie van John Lee Hooker. QB and the Blizzards. I can't quit you, baby.

0: No matter how hard I try, just can't quit you.
1: QB and the Blizzards, I Can't Quit You Baby. Blueszangeres Ruth Brown is als wijn, hoe ouder, hoe beter. Dit nummer nam ze op als 70-jarige en haar stem vertoont nog geen enkele slijtage. Ruth Brown, Good Day for the Blues.

Roots Brown, Good Day for the Blues. Bobby King en Terry Evans, dat zijn twee gospel, soul en blueszangers. Ze waren jaren de zangers van de Wright Cooder Band. Dit komt van hun album Rhythm, Blues, Soul and Grooves. En beide heren waren tevens actief als soloartiest. Bobby King en Terry Evans, One Way Ticket to Memphis.

Bobby King en Terry Evans, One Way Ticket to Memphis. En Peoples, dat was de ster zangeres van High Records uit Memphis. En ze brak door met haar hit I Can't Stand the Rain. Ze is een product van producer Willie Mitchell, maar een paar jaar geleden werd haar carrière abrupt afgebroken door een beroerte. En Peoples, Read Me My Rights.

Peoples, Read Me My Rights. De Smoking Joe Kubek Band, dat is de band van gitarist Joe Kubek uit Dallas. En hij was een kettingroker, ook tijdens optredens, vandaar Smoking Joe Kubek. Hij kon totaal niet zingen, Benoist King was zijn vocalist. De Smoking Joe Kubek Band, Play On Little Girl.

Smoking Joe Kubek Band, Play On, Little Girl. Rory Block uit New York begon in het clubcircuit van Green is Village samen met Bob Dylan, Dave Van Ronk, Eric Anderson en John Sebastian. En dit was haar enige hit, Rory Block, Love and Whiskey.

Rory Block, Love and Whiskey. George Thorogood uit Delaware toert al een jaar of 40 door Amerika met keiharde recht voor zijn raaprock. Dit is een compositie van blueszanger Homesick James en het komt van het album Move It On Over. George Thorogood and the Destroyers, Baby Please Set a Date.

0: might be too late.
1: George Thorogood and the Destroyers, Baby Please Set a Date. Mikey Honeycutt, dat is een blueszangeres uit Louisiana en ze begon sterk met haar debuutalbum Soul Deep en daarna werd er nauwelijks nog iets van haar vernomen. Mikey Honeycutt, Come On in This House.

Mikey Honeycutt, Come On In This House. Jim Suller en Monkey Beat, dat is een bluesband uit Dallas met zanger-gitarist Jim Suller. Hij begon bij de Stray Cats, speelde bij Overlord, The Roadhawks en The Homewreckers. En daarna speelde hij jaren bij George Thorogood en The Destroyers. Maar intussen heeft hij ook alweer 16 albums met zijn eigen band gemaakt. Jim Suller en Monkey Beat, Little Boy Blue.

Jim Suller en Monkey Beat, Little Boy Blue. Barbara Lynn uit Texas was een begenadigd gitarist. Producer Ron Levi hoefde nooit een studiogitarist in te huren. Ze had een hele grote hit in Amerika met If You Lose Me, You Lose a Good Thing. En dit komt van haar album So Good. Barbara Lynn, Sweet 16.

Barbara Lynn, Sweet 16. John Mooney uit Louisiana was een protégé van blueslegende Son House. Hij geldt als een tovenaar op de slide gitaar. Dit komt van zijn album Late Last Night en hij toert nauwelijks, maar hij blijft Amerika bestoken met sterke albums. John Mooney, Late Last Night.

John Mooney, Late Last Night. De Soul Queen of New Orleans reisde helemaal naar Memphis om daar met songwriter en producer Dan Penn het album My Heart's in Memphis op te nemen. Emma Thomas, Blue in the Heart.

Emma Thomas, Blue in the Heart. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Monty Amundsen, dat is een gitarist uit Oregon. Hij was heel erg populair in het clubcircuit in Eugene en Portland. En hij toerde in het verleden zelfs regelmatig door Nederland. En hij organiseerde in Amerika het project Sultans of Slide met 5 slide-gitaristen. Hij heeft 16 albums gemaakt en dit komt van zijn album I See Trouble. Monty Amundsen, Oh Johnny Why.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Weer een uur lang muziek met onder andere Coco Montoya, Ellie Venables, Cat Dansé, Joanne Parker, de NECD van Joe Bonamassa, de Sidekicks. En we beginnen met Rick Vito. Rick Vito, vooral bekend als gitarist van Fleetwood Mac in de periode 1987 tot 1991. Maar hij heeft een mooie, nee, solo-cd gemaakt. No Mojo on My Side, uit 2014. No Soul Shaker. En hier is

Uitstekende gitarist en een goede cd ook. Dit Soul Shaker, 2019 van Rick Vito. De man die ooit speelde in Fleetwood Mac. De volgende is van eigen bodem, van Drentse bodem. Althans voor een deel, de Sidekicks. De drummer door van Wim Ensinger. Die woont in Aarsen aan de Bijlerstraat. Dat is vlakbij de studio van Radio Drenthe. Ze heeft een nieuwe single uitgebracht in deze coronatijden. Vind ik toch altijd weer knap dat dat gebeurt. En die is al weer hoog binnenkomen in de Nederlandse, nou, top 40 in ieder geval. Ze hebben een mooie website waar het allemaal opstiet. Keep the fire burning.

Misschien wat minder stevig, maar wel mooier. Wel mooi, de Sidekicks met Keep the Fire Burning. Dat past wel mooi in deze tijd van het jaar. Een beetje de kolde tijd, maar ook de coronatijd. Jongens, zorg dat je het vuur die brandende houdt. Ik weet niet of ze nog speelt binnenkort een keer. Ik ben niet zo volgelegen. Het meeste stunt in februari. Ik dacht 27 februari. Op de agenda ben je van slag. Geen borgen, maar of dat deur gaat, even goed in de gaten houden allemaal. We gaan naar Joe Bonamassa, een man die ongelooflijk veel speelt. Ook samen met allerlei andere artiesten ook heel veel opnames maakt. Nou, weer een nieuwe cd maakt, vorig jaar, Royal T. En door van Savannah.

Joe Bonamassa Savannah van de nieuwe cd van hem. Royal Tea, een mooie titel trouwens van de cd, want die kunt ook een beetje anders uitspreken, dan is het Royalty. Van de opbrengst van de cd. Opgenomen in de Abbey Road studio van voormalig van de Beatles in Londen. Samen uiteraard weer met Reese Winans op keyboards. Joanne Parker, een zangeres uit Minneapolis, die misschien wat minder bekend is, maar wel een uitstekende zangeres. 2018 was haar debuut Hard to Love. Het is een beetje in de sfeer van de gospelmuziek, zou ik kunnen zeggen. Maar het hangt er wat tegen aan. Out of the Dark, dat is de nieuwe cd en dit is het nummer. Carry On.

best een goede zangeres. Joanne Parker. Van de CD die... Wat ik net een stuk van draaide. Carry On. Carry On, maar dat is niet de CD. De CD die is Out of the Dark. Het blijft een beetje in die sfeer. We gaan naar Cat Danser. Of Cat Danser. Ik denk dat het Cat Danser is. Ze komt uit Canada. Een vrouw met een wat masculine stem. Wat donker stemgeluid. Maar wel de muiter weer. Het One Eyed Open, dat is de nieuwe CD die net uitgekomen is. Dit jaar zelfs, 2021. En het nummer Why I Like It Done.

keer wat mannelijke stem, een beetje bijzondere stem heeft ze. Er wordt wel eens de vergelijking gemaakt met Patsy Cline, de countryzangeres die op vrij jonge leeftijd in het is overleden. Die had ook een beetje dit soort stem. En die stem die is ook gebruikt, de stem van Cat Dancé, voor een tributeband van Patsy Cline. Houd er in de gaten, Cat Dancé. Harry's Blues, daar lust hij naar. Daar hoor je dit soort muziek in. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En het nummer dat is dit keer I Shall Be Released. Bekend geworden door de band in 1968. Stond op hun eerste LP, Music from Big Pink. Compositie van Bob Dylan, maar die heeft het voor 68 niet op een nummer. Die nam het pas in, geloof ik, in 1971 op. Maar de eerste uitvoering die wij laten horen, die is van Chris Thomas King. En Chris Thomas King, dat is een zoon van Tabby Thomas. En de kenners, de mensen die Harry's Blues wel eens vaker geluisterd hebben, die hebben eens eerder gehoord van Tabby Thomas. Dat is de man die woont in Baton Rouge, die woonde in Baton Rouge. Waar Harry Musquet en ik in 1993, John LeGrand was er ook bij, op bezoek geweest bent in zijn Tabby's Blues Box. Dit is een zoon ervan dus, de tweede generatie, Chris Thomas. En die heeft de naam King er blijkbaar aan toegevoegd, Chris Thomas King. Die heeft een cd opgenomen met als titel Angola. En Angola, dat is de naam van de grote staatsgevangenis, de beruchte staatsgevangenis in Louisiana. Angola State Prison. En doorop stiet de versie, de originele compositie van Bob Dylan in de uitvoering van Chris Thomas King, I Shall Be Released.

De meest recente versie van I Shall Be Released van de cd Angola van vorig jaar van Chris Thomas King. Chris Thomas King trouwens, een man die ook veel acteert. En, ook wel in muziekfilms, in de film over Ray Charles bijvoorbeeld. Ray, daar speelde hij Lowell Fulson in. En in de film Oh Brother, Where Art Thou, daar speelde hij Tommy Johnson in. Dus ja, een man die zowel muzikaal als qua acteur nogal aan de weg timmert. Chris Thomas King. We gaan naar het origineel. Dat is van de band. In 1967 geschreven door Bob Dylan. Maar in 1968 door de band op de plaats zet. Music from Big Pink. Een legendarische LP. Kun je toch denk ik rustig zeggen. De man die dat opnam. Richard Manuel, Rick Denko, Levenhelm, Garth Hudson en Robbie Robertson. Het origineel van I Shall Be Released.

Dit was de eerste uitgave van I Shall Be Released in 1968 op Music from Big Pink. Ik wil niet zeggen dat het de eerste opname was, want die was al eerder. Die was in 1967 toen F. Dylan het opnam samen met de band. Later bent die opname bekend worden onder de naam The Basement Tapes. Die ben in 1991 uitgebracht, de volumes 1 tot 3. 1, 2, 3. En een remix ervan die is later nog weer uitgebracht in 2014. En Dylan heeft het natuurlijk ook zelf nog wel een keer opgenomen. Maar dat was pas in 1971. De derde versie, nou dan kun je de keuze maken uit tientallen versies die je er uitgebracht bent van dit nummer. Het is een ontzettend vaak gecoverd. Van Paul Weller tot dan Bobby McFerrin, Black Oak Arkansas, Zac Brown Band, nou noem ze allemaal maar op. Ik heb een keuze voor de versie van Marion Williams. Een uitstekende zangeres. Een beetje gospelzangeres. Die later zong bij de Famous Ward Singers. Dat was een geweldige gospelgroep in het zuiden van Amerika. En zij heeft dat opgenomen in 1971 op de LP The New Message. Haar versie van I Shall Be Released.

Drie versies van I Shall Be Released. De eerste uit 1968 van The Band, van Music from Big Pink. En de tweede in de volgorde van de titelnummer was van Marion Williams, die je net hoorde, van de LP The New Message uit 1971. En de meest recente die is van de nieuwe CD van Chris Thomas King, de CD Angola. We gaan verder met nog weer een nieuwe CD, ook uit 2021 zelfs, van een jonkie, Annie Venables. Ze is nog maar begin 20 jaar. En dit is al de vijfde CD die zij uitbrengt. Texas Honey, dat was de CD waar zij een paar jaar terug met deur brak. Dit is de CD Heart of Fire. En daarop speelt Kenny Wayne Shepherd, die speelt er ook op met. Op dit nummer, Bring on the Pain.

Ja, dan ben je zo jong en dan speel je zo samen met Kenny Wayne Shepherd. Annie Venables van de cd Heart on Fire. Het blijft nog even in Amerika bij in dit geval wat bijzondere muziek. Bijzondere muziek, want dat is van Early Times and High Rollers. En ja, wat is dat nou weer voor een band? Die koort dan zomaar aardig tegen. Het is een soort straatartiest, zou je kunnen zeggen. Een man die in de New York, in de East Side van New York doorspult. Een beetje op de straat en dat soort, bij dat soort gelegenheden. Niet helemaal onbekend, hè, want Papa Chubby die speelt op de cd ook mee. Dus dan ben je niet helemaal niks meer. Early Times and High Rollers, dat is de naam, de artiestennaam waaronder hij dat uitbrengt. En de cd die heet The Corner. Nou ja, dan ben je op de straat inderdaad. En het nummer dat is Come On, Let's Ride.

best knappe muziekvereniging die als, zeg maar, min of meer op de straat leeft. Alhoewel, of het woord is, ik weet het niet. Dit is de informatie die de pers erbij geeft. Early Times and High Rollers, dat is de artiest. En Come On, Let's Ride, komt van de cd The Corner. En daarmee binnen wij bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Brams. En we hebben nog wel een heel mooi nummer eigenlijk tot besluit. Een nummer van Coco Montoya. Coco Montoya die eigenlijk ooit ontdekt is door de Albert Collins. En toen was hij nog drummer trouwens, Coco Montoya. En Albert Collins die hoorde hem. En die zei, jong, je moet gitaar gaan spelen. En die heeft hem het gitaarspel eigenlijk bijgebracht. En niet alleen het spel technisch, maar ook de liefde voor het gitaarspel. En ook de liefde voor de blues, denk ik wel. Vandoor dat hij later speelde in de band van Albert Collins. En ja, toen kwam een keer weer een ander iemand die kwam langs. Dat was John Mayall. En die hoorde Coco Montoya spelen. En die zei, ah joh, je moet bij de Bluesbrekers komen. Nou, toen heeft hij een tijd bij de Bluesbrekers gespeeld. Tot halverwege de 90 jaren van de vorige eeuw, denk ik. En toen is hij gewoon zelfstandig op de solo-touren gegaan. Maakte al geregeld door LP's. Eerst op het Alligator label en tegenwoordig op het Duitse Roof label. Dit is een cd uit 2020. De cd Coming in Hot, Coco Montoya. En met een nummer van Albert Collins. Lights are on, but nobody's home.

0: Nederlands in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Bobby Gentry stapte plotseling uit de muziek en liet zich nooit meer in het openbaar zien. Maar ze zal ongetwijfeld financieel onafhankelijk geweest zijn dankzij haar wereldhit Ode to Billy Joe. Bobby Gentry in the Ghetto.

Bobby Gentry in de ghetto. De Drentse blueszanger B.J. Heger is uitgegroeid tot een regionaal cultfiguur. En hij werd onlangs 75 jaar, maar hij staat nog met beide benen in de blues. De B.J. Heger Blues Band, All Round Man.

B.A. Hagen Blues Band, Allround Man. Ronnie Hawkins uit Arkansas woonde en werkte het grootste deel van zijn leven in Canada. En toen zijn begeleidingsband The Hawks verder gingen als The Band, bleef hij keurig op de been. Ronnie Hawkins, Blue Moon of Kentucky. A blue moon.

Ronnie Hawkins, Blue Moon of Kentucky. Eddie Harrington uit Chicago bedacht zelf zijn artiestennaam Clearwater, omdat er in Chicago ook al iemand rondliep die zich Muddy Waters noemde. Eddie Clearwater, I came up the hard way.

0: Eddie Clearwater, I Came Up the Hard Way. Warren Smith uit Mississippi had een structureel alcohol- en drugsprobleem. En nadat hij een apotheek overviel in Alabama, ging hij 18 maanden de gevangenis in. En de man die was waanzinnig populair in Engeland, maar hij leefde er maar op los. En in 1980 overleed hij aan de gevolgen van een hartinfarct. Hij werd slechts 47 jaar. Warren Smith, I Can't Stop Loving You.
1: I can't.

Warren Smith, I Can't Stop Loving You. Brian Lee, dat is een blinde bluesgitarist uit New Orleans. En hij is een bewonderaar en tevens een vriend van Albert King. En op zijn album Memphis Bound coverde hij een oude hit van Albert King. Brian Lee, I'll Play the Blues for You.

dikke, ultieme verhalenverteller. Het is geen sympathieke man, hij gedraagt zich doorgaans uitermate arrogant. Maar zijn nieuwe album is weer uitstekend, tenminste als u van singer-songwriters houdt. Tom Russell, The Dram House in Gutter Street.

Tom Russell en ik kondigde dit nummer aan als de Dram House in Gutter Street, maar het moet dus zijn Gutter Lane. Torbjörn Riesager, dat is een onderwijzer uit Kopenhagen en die leerde via een buurman de blues kennen. En intussen runt hij een van de beste bluesbands in Europa. Dit komt van zijn album Here I Am. Torbjörn Riesager, Heart of the Night.

Torbjørn Risager, Heart of the Night. De formatie Highwaymen bestond uit Waylon Jennings, Chris Christofferson, Willie Nelson en Johnny Cash. Dat was een superband, maar de reactie van het publiek was heel afwachtend. En na een paar albums was het alweer afgelopen. Highwaymen, True Love Travels on a Gravel Road.

0: You sure pick pretty, Glenn.
1: Thank you, Ern.
2: Highwayman, true love travels on a gravel road. AJ Plug, dat is de bluesdiva uit Katwijk. En ze maakt het afgelopen jaar furore op alle bluesfestivals in Nederland. En sinds kort heeft ze een hele goede band. En we gaan er ook nog heel veel van haar horen. Want dit is een juffrouw met een echte strot en daar ben ik gek op. AJ Plug, Crazy for You.

AJ Plug, Crazy for You. George Jones, dat was een prachtige man, maar een notoire alcoholist. In Amerika kreeg hij de bijnaam No Show Jones, want meestal was hij te dronken om nog op te treden. Hij was een paar jaar getrouwd met Tammy Wynette en hij was een groot countryzanger. George Jones, Peace in the Valley. Oh,

George Jones, Peace in the Valley. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Ruben Este deed de techniek, Freek Medendorp die coördineerde de playlist. We gaan eruit met Walter Trout, en dat is een veelzijdig gitarist. Hij begon bij soulzanger Joe Tex. Toen zat hij jarenlang bij Kent Heat en hij zat nog veel langer bij John Mayall's Bluesbreakers. Maar ook als soloartiest is hij heel succesvol. Walter Trout, Common Ground.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De 30ste jaargang is dit alweer. In 1991 begon Harry Musquet en ik met Harry's Blues. Tot 2011 Harry Musquet en vanaf die tijd doe ik het alleen nog. En met heel veel plezier, omdat er veel mooie nieuwe muziek in zit. Van Dan Penn, van Cat Riggins, van de Dirty Knobs, van Kirk Fletcher en van de Mark May Band. Maar we begonnen uiteraard met een nummer van QB and the Blizzards, Another Day, Another Road.

Uit 1967, Groeten uit Grollo, dat was de LP Another Day, Another Road. En in Grollo is ook het museum, het QB and the Blizzard Museum, waar hij naartoe kunt gewoon elke vrijdag, zaterdag en zondag is het, ondanks de coronatijd, maar is het wel los en kun je door prachtige dingen bekijken, belusten en ook huren. Dan Penn, dat is een man uit Amerika, een singer-songwriter, kun je hem zo noemen, ik weet het niet precies. Hij is vooral bekend als componist eigenlijk. Samen met Chips Moman schreef hij een prachtige nummer, Dark End of the Street, Do Right Woman, Do Right Man. Maar ook nummers voor de Boxtops, grote hits als The Letter and Cry Like a Baby. Maar zo af en toe maakt hij solo-cd en de Dirty Know ook. De man die is ondertussen al bijna 80 jaar, maar maakt een hele mooie ding. Living on Mercy, dat is de titel van zijn nieuwe cd. En dit is Edge of Love.

De man die een regelmatige gast was in de Fame Studios in Alabama. De studio van Rick Hall. Die nou een nieuwe cd uitgebracht heeft. Dan Penn, de cd Living on Mercy. Erg, erg goede cd. Emma Swift is een singer-songwriter uit Australië. Ook een radiopresentator door zo. Een eigen show in Amerika. Of in Australië met Americana. En ze heeft een cd uitgebracht die eigenlijk de combinatie van de naam, die zeggen het eigenlijk al wel. Blonde on the Tracks. Nou, dat is een combinatie van Blonde on Blonde en Blood on the Tracks van Bob Dylan. Het is een cd met alle mooie nummers van Bob Dylan in haar eigen uitvoering. Blonde on the Tracks. En door van het Dylan-nummer Queen Jane Approximately.

Emma Swift met een cover van Bob Dylan, Queen Jane, van de cd, de nieuwe cd van haar, Blonde on the Tracks, Emma Swift. Geen familie trouwens van Taylor Swift, de Amerikaanse countryzangeres, die geweldig veel succes heeft. En nou trouwens wel een mooie cd uitgebracht heeft, de cd Folklore. Misschien door een andere keer een nummer van. We gaan naar Cat Riggins. Cat Riggins is geen onbekende in Drenthe. Meermalen opgetreden hier. Onder andere bij Hofstegen in Grollo. Waar 29 augustus ook een prachtig concert was met Erwin Java. En met meer mensen erbij. Phil B was er onder andere bij. En uiteraard Sam Sean Webster was erbij. Geweldig concert. Maar ja, helaas, het kan allemaal niet zo best meer. Giet allemaal in kleine schaal, giet het verder. Zowel bij het keerpunt in Spiekeboer. Bij de Amer, dan is het de Buden op het terrein. En ook bij Verslag in Borger. Cat Riggins, een dame uit Miami, uit Florida, wordt vaak begeleid door Erwin Java. Vorig jaar was zij onderdeel van de tour die Johan Derksen organiseerde. Dit is een nieuwe cd van haar, de cd Cry Out, en daarvan Son of a Gun.

Cat Riggins met Son of a Gun van de nieuwe CD Cry Out. En het is echt een power cat, Cat Riggins. De Dirty Knobs, dat is niet zo'n hele bekende band, maar als ik zeg Mike Stapleton, of Mike Campbell, ik haal tweeën door elkaar, Mike Campbell, dan weten de liefhebbers het wel. Dan hebben we het over de gitarist van de Heartbreakers van Tom Petty. En hij werkt vaak samen met Chris Stapleton en dan hij ze bij elkaar. De Dirty Knobs, dat is een groep rondom Mike Campbell. Daar komt een nieuwe cd van uit en dit is het titelstuk ervan en dat is echt de maat weer. Reckless Abandon.

Ja, de sound van Tom Petty en de Heartbreakers is nog wel een beetje te herkennen in dit nummer Reckless Abandon van de Dirty Knobs. Geen wonder dus, Mike Campbell, dat is de gitarist, en Chris Stapleton, dat is een van de componisten. En samen hebben zij deze compositie gemaakt. Titelstuk van de nieuwe CD van de Dirty Knobs, Reckless Abandon. Je luistert naar Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie nummers. En dit keer niet drie nummers die dezelfde compositie, maar drie nummers die allemaal rondom hetzelfde thema gaan. En dat heeft ermee te maken dat in Amerika, ja, er is nogal wat aan de hand in Amerika. November presidentsverkiezingen in Amerika. Black Lives Matter in Amerika. Elke dag hoor je daar eigenlijk wel over. Maar wat is nou de achtergrond van het hele verhaal? Nou, ik heb daarvoor afgelopen zomer een paar hele interessante boeken gelezen. Deze waarheden van Gilles Lepore en over de democratie van Tocqueville. En als hij dat leest, ja, dan merk je toch eigenlijk wel dat het in Amerika allemaal draait om de rassenscheiding, de segregatie. De plek van de zwarten in Amerika die door altijd deur eigenlijk betwist wordt. En waardoor de bluesmuziek eigenlijk weer voor te komen is. Black Lives Matter heeft alles te maken met bluesmuziek. En degene die in bluesmuziek geïnteresseerd bent, die bent eigenlijk, denk ik, ook automatisch in Black Lives Matter georganiseerd. Jim Crow Blues, dat is het nummer waar ze het in de eerste twee draait. En Jim Crow, dat waren de wetten die juist ervoor zorgden dat de zwarte mensen die op een gegeven moment uit slavernij vrijgelaten waren, maar die niet dezelfde rechten kregen. Het was in die tijd zo dat een zwart mens in Amerika, die had maar voor 60% stemrecht. Ja, een blanke 100%, een zwarte iemand 60%. En de zwarte mensen die mogen niet op dezelfde plekken weer worden als de blanke mensen waren. De segregatie. Nou, dat was allemaal het gevolg eigenlijk van wetten die door de verschillende staten uitgevaardigd worden. Apart onderwijs voor de zwarte mensen, aparte bussen voor de zwarte mensen, aparte. Nou, alles apart. Je kunt je niet voorstellen eigenlijk van dat in een land zo gebeurd is. En dat noemde men de Jim Crow-wetten. De rassenscheidingswetten. Dit is Led Belly, de man die de zwarte man in Amerika die heel veel protestmuziek gemaakt heeft, zou je kunnen zeggen, die nogal strijdlustig was, door ook nog wel eens een keer voor in de bak terecht te kwam. Zijn versie, zijn eigen compositie, de Jim Crow Blues.

0: please get together, break up this old Jim Crow.
1: De Jim Crow Blues van Leadbelly, waarin hij de rassenscheiding aan de kaak stelde. De volgende ook, dat is Odetta. Odetta is ook een Afro-Amerikaanse gitariste, componiste, maar ook een hele militante activiste voor de burgerrechten. Ze is in 2008 overleden. Ze zit wat meer in de sfeer van de folkmuziek. Blues en jazz en negro. Dat hoort allemaal eigenlijk een beetje bij elkaar. Een beetje in de wereld van de jonge Bob Dylan, Joan Baez, Janis Joplin, dat soort mensen. Haar versie van de Jim Crow Blues, Odetta.

Jim Crow Blues in de versie van Odetta, uitgebracht in 2001 van de CD Looking for a Home. En Jim Crow, dat was een figuur in een tentshow eigenlijk. In een

Franklin D. Roosevelt, president van Amerika. Een activist, maar die wel geaccepteerd werd. Niet de lastpost die Leadbelly was, maar de wat meer gearriveerde, geaccepteerde activist. George White, met nummer uit 1941. Heel mooi, mooie spul trouwens, want het is het verhaal van de trein, de Jim Crow Train.

0: Damn that Jim Crow.
1: Ja, Damn That Jim Crow. Dat zei George White in 1941. Hij verzette zich ook tegen die rassenscheiding, die rassendiscriminatie. En dat leeft nog steeds in Amerika. Sterker nog, dat leeft steeds meer in Amerika. En geen wonder trouwens, want het verleden heeft dat ook uitgewezen. De grote burgeroorlog die in de 19e eeuw in Amerika west heeft tussen de zuidelijke staten die de slavernij niet wilden afschaffen, die wilden vasthouden aan de ongelijkheid, dat mensen niet gelijkwaardig geboren werden. En de noordelijke staten die dat wel wilden, die burgeroorlog die heeft in Amerika meer dan 750.000 doden opgeleverd. Dus kun je nog een interne oorlog in Amerika met 750.000 doden. Het leeft nog steeds, hol het in de gaten wat er in Amerika gebeurt. We gaan naar Kirk Fletcher, een geweldige gitarist. Nee, een cd is er van nu gekomen, de cd No Place to Go. Kirk Fletcher, No Place to Go.

titelstuk van de nee CD van gitarist Kirk Fletcher, No Place to Go. De man die ooit speelde bij de Fabulous Thunderbirds en de Menace Boys, maar die ook vooral veel begeleidingswerk deed, onder andere voor Eros Ramazzotti en voor Joe Bonamassa. Kirk Fletcher. Vorige maand, 20 augustus om precies te wezen, overleed Justin Townes Earl op 38-jarige leeftijd. Zoon van Steve Earl. En net als zijn vader was hij ook ernstig verslaafd aan zowel alcohol als aan drugs. En door is hij waarschijnlijk ook aan overleden. Helaas, in dit geval, de appel die valt niet ver van de stam. Maar ter herinnering aan de mooie muziek die hij nalaten heeft. Een nummer van de cd South Front Street. Dat is zijn jongste cd en door van de Harlem River Blues.

eerbetoon aan Justin Townes Earl, de man die op 20 augustus overleden is. En dit is het titelstuk van de cd Harlem River Blues uit 2010. Ik zei zo straks wat anders, maar ik had het even verkeerd. Justin Townes Earl, zijn middle name Townes, dit is een hommage aan de geweldige singer-songwriter Townes Van Zandt. Too Slim and the Tail Draggers, dat is een power trio eigenlijk, zou je wel kunnen zeggen, van Tim Lamford, Zach Kessick en Jeff Fowler. Samen met nog twee anderen erbij hebben ze een lekkere blues rock cd gemaakt, The Remedy, en daarvan Keep the Party Rolling.

Too Slim en de Tail Draggers van de NECD, The Remedy. En hun remedie in deze tijden van corona is Keep the Party Rolling. Zodat hij er een beetje schik in houdt, dat is misschien wel goed ook. De Mark May Band, een naam die me niet zo heel veel zei, maar toen ik een beetje ging kijken wat hij allemaal gedaan had. Hij verspeelt bij de Dickie Betts Great Southern Band. Hij heeft een goede band om zich heen verzameld van mensen die speelden bij de Black Crowes, bij John Mayall, bij de Allman Brothers. Een nieuwe cd is toch van nu te komen en dit is de titelstuk daarvan. De Mark May Band met Deep Dark Demon.

Uitstekend gitaarwerk van de Mark May Band van de cd Deep Dark Demon. We zijn er weer aan het eind van deze eerste aflevering van Harry's Blues in het 30ste seizoen. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Björn Brouwer. We hebben nog één nummer te gaan en dat is ook wel een speciaal nummer eigenlijk. Want Peter Green die overleed in juli, de man die Fleetwood Mac mede oprichtte. De man die geweldige nummers maakte als Albatross, Man of the World en ook dit nummer. Oh Well, Part 1, Fleetwood Mac.

0: Adeline Stokgrollo, Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Bluesgitarist Joe Louis Walker uit San Francisco coverde een nummer van Eric Clapton met James Cotton op mondharmonica en Derek Trucks als tweede gitarist. Joe Louis Walker, Roll It Over.

Angel Louis Walker, Roll It Over. Cedric Burnside, dat is een kleinzoon van R.L. Burnside uit Holly Springs, Mississippi. Hij is 39 jaar en hij treedt nu in de voetsporen van zijn beroemde grootvader met het fonkelnieuwe album Benton County Relic. Cedric Burnside, Ain't Gonna Take No Mess.

Cedric Burnside, Ain't Gonna Take No Mess. Glenn Hansard uit Dublin maakt deel uit van de band The Frames en het duo The Swell Season. En hij toerde onlangs als voorprogramma van Eddie Vedder door Amerika. Dit is van zijn soloalbum Rhythm and Repose, Glenn Hansard, High Hope.

0: sierde.
1: Glenn Hansard, High Hope. David Gogo, dat is een bluesgitarist uit Canada. En de man maakt structureel goede albums, maar hij blijft maar een marginale artiest. En hij maakte van een oude James Brown hit een mooie bluesballad. David Gogo, This is a Man's World.

David Gogo, This is a Man's World. Big Mama Thornton kwam uit Alabama. Ze was de dochter van een baptistenpredikant. En ze begon in de Hot Harlem Review. En later trad ze op als de New Bessie Smith. Ze maakte deel uit van de Johnny Otis Rhythm and Blues Caravan. En uiteindelijk ging ze verder als Big Mama Thornton. En Elvis Presley coverde Hound Dog van haar in een ver verleden. Ze overleed in 1994. Big Mama Thornton, You Did Me Wrong.

Big Mama Thornton, You Did Me Wrong. Tommy Castro, dat is een bluesgitarist uit San Jose, maar hij opereert al jaren vanuit San Francisco als Tommy Castro en de Painkillers. Het is een klassieke bluesband, maar hij stopt heel regelmatig wat soul in zijn blues. Tommy Castro, Sex Machine. 1, 2, 3.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Buddy van Billy & Buzz is het album van deze week. En Billy van Billy & Buzz is Billy Swan. En die had in 1974 al een nummer 1 hit in Amerika met I Can Help. Later was hij ook nog de producer van Polk Salad Annie, die grote hit van Tony Joe White. En hij was jaren de basgitarist bij Chris Stottersen. Dit nummer werd ook door de Beatles gecoverd op het album Beatles for Sale. Billy & Buzz, Words of Love.

Lucky Peterson under my thumb. John Mohead komt uit Memphis, maar hij verhuisde naar Clarksdale in Mississippi en daar begon hij een band met Johnny Neal en die kennen we nog van de Allman Brothers Band. En deze John Mohead maakt schitterende albums, maar ze zijn nooit een commercieel succes. Son of the South.

John Mohead, Son of the South. Papa Chubby is de King of the New York Blues. Hij toert voortdurend. Hij maakt jaarlijks een mooi nieuw album. Hij is niet kapot te krijgen. En hij bewerkte een oude hit van Otis Redding. Papa Chubby, I've been loving you too long.

Papa Chubby, I've been loving you too long. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek en Jan Damme coördineerde de playlist. Otis Clay uit Mississippi begon bij de gospelgroep The Voices of Hope. En hij ging naar Chicago en daar werd hij blueszanger. Maar in de jaren 90 keerde hij toch weer terug naar de gospel. In 2006 is hij overleden op 73-jarige leeftijd. Otis Clay, Since I've Been Loving You.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: James Charles Rogers werd geboren op 8 september 1897 in een buurtschap ten noorden van Meridian in Mississippi. Als zoon van een spoorwerker groeide hij onder moeilijke omstandigheden op. Zijn moeder overleed toen hij 5 of 6 jaar was. Hij trouwde jong, scheidde snel, werkte in tentshows en bij het spoor en leed aan tuberculose. In 1927 maakte hij zijn eerste opname voor Victor onder de naam Jimmy Rogers. Zijn bijnaam, The Singing Brakeman. Het hoogtepunt van Rogers' carrière viel samen met de Depression, de grote economische recessie van eind 20, begin 30er jaren. Met Hank Williams, die op 1 januari 1953 overleed, was hij de grondlegger van countrymuziek. Jimmy Rogers overleed op 26 mei 1933, 35 jaar oud. De muziek van Jimmy Rogers lag op de grens van country en blues. Hij werkte met blueszanger Robert Nighthawk en countrystar Gene Austin. Rogers was een genereus man, weinig zakelijk. Hij moest vaak tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Zijn laatste opname maakte hij 2 dagen voor zijn dood in New York. Hij werd begraven in Meridian. Daar staat ook zijn standbeeld. Jaarlijks herdenkt men in zijn geboorteplaats de sterfdag van de grote zoon. Daar staat ook zijn standbeeld. Jaarlijks herdenkt men in zijn geboorteplaats de sterfdag van de grote zoon.
3: Wel, we staan hier in het Jimmy Rogers Memorial Museum. En op de achtergrond horen we Jimmy Rogers zingen. De T for Texas Blues. Nou zit er niet zoveel real blues in Jimmy Rogers. Hij was meer bekend om zijn stijl van country zingen, waar ook een boel in gejodeld wordt. Dit museum dat is ongeveer een 30 meter lang en ongeveer zo'n 20 meter breed. En er staat van alles in opgeslagen. Vanaf de laarzen van Jimmy Rogers en zijn scheergerij tot aan de songs die hier voor me liggen. Dus de uitgebrachte songs op het papier zelf. Foto's van zijn vrouw. En de piano. En daar werd de muziek dan op gecomponeerd. Verder zien we een oude draaitafel met zo'n hoorn erop, zoals je bij His Master's Voice dan ziet. Zijn laarzen liggen hier. Zijn gitaar, die staat zijn Martin. Die is apart voor hem gemaakt. Die staat in een kluis aan de overkant. En het leuke ervan is dat aan de achterkant op de kast, op de klankkast staat thanks. Dus als het nummer afgelopen was, kon hij hem zo omdraaien. En dan het publiek daar geklapt had, dan liet hij zo dat thanks zien. Dus dan hoef je niet iedere keer als een gek te schreeuwen, weet je wel. Nou, verder staan hier een soort van koffer. Van die grote koffers, van die hutkoffers, waar je dus als je met een schip ging of zoiets, dat je ging verhuizen, daar deed je al je kleren in. Nou, als hij op tour ging, dan zaten al zijn kleren daarin.
4: Jimmy Rogers was een man die bij de spoorbeheer werkte, de Singing Brakeman. Daar zit ook nog een heel apart
3: spreekkarretje, ja.
4: Dat is eigenlijk een fietsie wat over de spoorlijn giet. Waar de werkers zich mee transporteren.
3: Die hendel kun je dus op en neer bewegen. Ga je dus over de rails heen. Je ziet het wel eens in westerns en zo. Nou, verder liggen hier een aantal tools. Dat zijn werktuigen waar hij mee gewerkt heeft. Kijk, die brake clubs. Dat zijn een soort van baseballachtige voorwerpen. Used by any brakeman and switchman to tighten handbrakes on railroad cars. Dus om het allemaal vaster te maken. Wat er verder nog een hoeks en bars van metaal. Een grote schep waar waarschijnlijk de stokers de kool mee in de machine gooiden. Nog een paar hele oude Gibsons. die speciaal Gibson gitaar, die speciaal door Jimmy Rogers voor zijn vrouw eigenlijk ontworpen zijn.
4: Hij is niet oud geworden, Jimmy Rogers. In 1935, 26 mei 1933 is hij overleden. Morgen is het 26 mei. En dan wordt er bij zijn graf ook een dienst gehouden. Dan is het precies 60 jaar geleden dat hij overleden is.
3: En er is hier in Meridian dus een festival aan de gang. Vanavond is er in de Best Western is een soort van songwritersavond. Waar je gewoon naartoe kan gaan. Dat is vrije entree. En die Doc Dougherty, waar we net mee spraken, die gaat daar ook naartoe.
4: En verder in de stad treedt nog op. Meestal naar St. Paul, Overstreet en Fred Noblock en dat soort mensen.
3: Ja.
4: Kunnen we zeggen, Harry, dat deze muziek, ja? Ja. U de 20e jaren hebben het dan eigenlijk over dat hij zong. En dat hij vanuit de arme blanke kant, want dat was zijn achtergrond. Ja. Hij had zelf tuberculose, heb ik over gezongen, de TB Blues. Is ook aan overleden in 1933. Is dit een beetje, ja, kun je dit blanke blues nu?
3: Ja, maar hij gebruikt niet, hij gebruikt geen 12 bars chorus eigenlijk. Wat hij gebruikt is toch meer de country kant op. Hij gebruikt af en toe wel een blues schema, maar dan is het toch met meer een witte country inslag en zo.
4: Want het aantal songs van hem, die wordt dan wel

0: In de titel aan de duid met de TB Blues en ja, dat soort dingen.
1: Maar het zal dus waarschijnlijk wel gaan over de inhoud van de woorden en zo. De tekst. Dat het niet zo. Kijk, de TB Blues, tuberculose of blues, dat is natuurlijk. Daar leed hij aan en dat heeft hij geschreven. En zit er meer in de tekst, denk ik, dan als in de muziek.
0: Het is muziek waar jij niet veel affiniteit mee hebt, hè?
1: Ik ben daar te jong voor, moet ik eerlijk zeggen. En hoewel ik al niet meer van de jongsten ben ik, is dit toch nog weer een beetje van voor mijn tijd. Ik ken het ook niet van vroeger.
0: Het zullen hebben over muziek van Hank Williams, dan ligt dat wat anders.
1: Ja, ook Hank Williams. Hank Williams staat iets dichterbij, maar staat ook vrij ver van mij af. Dus wat dat betreft, zit ik toch meer aan de zwarte kant van de zaak.
0: De white man's blues, dat.
1: Spreekt mij wel aan, maar ja, ik ben er nooit zo ingedoken.
0: Het is aan jou voorbij gewoon.
1: Ja. Je kunt niet. You can't have it all.

0: liedje van weemoed en verlangen dit, hè?
1: Ja.
0: De Mississippi and You van Jimmy Rogers.
1: En ja, stilistisch lijkt het een beetje op de oude muziek van Paul Oliver, de jaren 30. En een beetje, doet me ook een beetje denken, schematisch, een beetje aan de Louis Armstrong Hot 7 en zo. De eerste periode van Louis Armstrong.
0: Het is ook die tijd natuurlijk, hè? Eind 20 jaar, begin 30 jaar. Toen leefde Jimmy Rogers. Het was een man die veel met de spoor te maken had. Zijn vader werkte bij het spoor. Hij werkte zelf kort bij het spoor, maar hij kon het niet volgen. Op zijn 24e is hij door aan het ophouden. Vandoor het nummer van Jimmy Rogers, maar in de uitvoering van Boxcar Willie, Hobo's Meditation. Iets wat ik bij die tijd hoorde, dat midreizen.
1: Ja, de depression time had je toen. Dus dat was de drooglegging had je toen in die tijd. En je had de bulten zwervers, zou ik maar zeggen. Die noemden ze daar dus hobo's of boomers. Dat waren dan spoorwegwerkers die overal heen trokken. En die hadden geen vervoer en probeerden dan op die boxcars. Dat zijn dan de goederentreinwagons te springen en van hier naar daar te komen.
0: Wat in dat gesprek ook wel even naar voren kwam. Ja, mensen in die tijd die hadden nog niet de medische voorziening die als er vandaag aan de dag bent. We klagen vandaag aan de dag wel eens wat. Maar dat vergelijk met vroeger een Jimmy Rogers die dan tuberculose had. Later een Hank Williams.
1: Ja, Hank Williams die iets in zijn rug had en daardoor ontzettende pijnen leed. En op een gegeven moment altijd veel alcohol tot zich nam. En ook morfine en dergelijke, waardoor die pijn dan minder werd. En die man was eigenlijk helemaal geen addict, zoals zo vaak geschreven is. Maar hij is dus eigenlijk, doordat hij altijd pijn had, is hij daaraan begonnen. En als hij wat later was geboren, hadden ze die kwaal kunnen verhelpen. Maar dat mocht helaas niet zo zijn.
0: Hetzelfde is met Jimmy Rogers ook het geval geweest. In mei 33 was hij in New York. Voorzien alle lessen opname. Eigenlijk kun je amper meer, maar het is toch gebeurd. 24 mei ben de lessen opname gemaakt. En 26 mei was toen ook al met hem gebeurd. Whipping That Old TB, een nummer van Jimmy Rogers, wat we doorvuren, Lorden Hurten. En ja, Waiting for a Train, een van zijn bekendste nummers. Een van zijn meest gekopieerde nummers ook. In de uitvoering van Sammy Walker. Soms waren wij in Meridian in een theater door zo, want het was een festival. Het was 60 jaar geleden, precies op de dag dat wij er waren dat Jimmy Rogers overleden is. En dat was een hele toestand hoor.
1: Dat was een soort van songwritersavond en wij wisten ook niet precies waar we terecht kwamen. We kwamen een prachtig mooi oud theater terecht, maar het was nog alleen moeilijk om er binnen te komen, hoewel wij een access hadden. Stonden er allemaal van die cowboy-achtige politieagenten met zware pistool of revolvers op de heup. En
0: het was veel blank geweld of zo.
1: Ja, tenminste zo zag het eruit. En wij kwamen dus in een soort van artiestenruimte waar dus allemaal wat oudere gezettelde burgers van Meridian rondliepen. En waar ik me niet echt op mijn gemak voelde, want ik wist niet precies wat ik zeg. Hoe ze bovendien niet zo'n kenner van die muziek. Maar dat is een heel vreemd sfeertje eigenlijk. Misschien wel te vergelijken met de redneck sfeer van vroeger. Ik bedoel, het publiek daar is toch duidelijk anders bij de country muziek als bij de blues. Hoewel de artiesten, geloof ik, niet echt zo'n houding hebben. Ja. Maar het wordt wel daarmee geassocieerd. Nou, er zaten 6 mannen op een rij op het toneel. 6 bekende country singers en die speelden dan allemaal een liedje.
0: Ja, Paul Overstreet was erbij, Paul Davis, Fred Knobloch en Ine die jij haalde maar de weer van.
1: Ja, Mac McAnally, dat vond ik heel goed en wij stonden dan in die hal en daar zaten die mensen dan te spelen. En iedereen kwam aan de beurt en vertelde dan hoe ze zo'n liedje geschreven hadden. En dat klonk echt fantastisch, één zo'n mannetje. En hier is Mac McAnally. This is Rick thinking about farmers.

0: Wat is vroeger het verschil tussen, dat nog zo over de afgelopen paar dagen bekijkt, tussen Louisiana en New Orleans en Mississippi?
1: Ja, New Orleans is natuurlijk een grote stad en veel vertier. En als je dan Mississippi in rijdt, dan naast Slidell, dan daar is de state line, dan

0: ziet. En veel, heel veel verkeer is er ook niet. En ja, we zijn dan in...
1: Het is wel het is een heel vochtig en warm gebied hier, ja, Mississippi.
0: Het hele zuiden, Louisiana en Mississippi is vochtig gewoon. Omdat het toch het deltagebied is van de Mississippi en die andere rivieren allemaal. Maar we gaan nou... We komen van Meridian, waar het Jimmy Rogers Museum was. En waar ook onder andere de Peavy fabriek staat. Een fabriek van muziekinstrumenten, wel bekend bij muzikanten.
1: Nou is Mississippi een staat waar veel gekleurde mensen wonen, veel zwarte mensen wonen. En waar ook uiteraard blanke mensen wonen. Je ziet hier nog een duidelijke scheiding, ja?
0: Ja, wat mij opviel gisteravond, die Jimmy Rogers songwritersavond, dat daar geen enkel neger was. En dat het typische, dat die country songwritersavond typisch een blanke aangelegenheid was.
1: Met heel veel politie erbij aanwezig?
0: Ja, overdreven veel, maar misschien vonden die mensen wat ze geïnteresseerd of zo. Dat weet ik niet precies. Tegen ons waren ze in ieder geval heel vriendelijk. We kregen direct een button waarop stond special guest. We konden overal dus lopen en in de hal en alles konden we doen daar. Maar het valt mij wel op dat er dus dat alles wat hier gebeurt, het smerige werk en het moeilijke werk gebeurt door negers en de blank vermoeden ze daar niet mee of hebben de leiding daarover. Dus dat was trouwens in Louisiana ook al zo, hoor, vond ik. Daar zit te weinig verschil tussen, lijkt me. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat zo'n film als Mississippi Burning, dat gevoel heb je wel een beetje.
1: Dan binnen wij maar reizigers natuurlijk hier. Wij trekken door het land en wij zien wat en zo af en toe dan spreek je eens een paar mensen.
0: Ja, en bovendien, die weg waarover we rijden, daar is ook heel weinig, je ziet heel weinig huizen. Af en toe een plaatsje, maar daar houdt het dan ook al gauw mee op. Druk verkeer eigenlijk ook niet. Het is eigenlijk het echte platte land. Wat wegen die zich helemaal recht door het landschap bewegen en die loodrecht op elkaar staan. En, het wegennet is trouwens uitstekend. Je kunt snel van de ene plaats naar de andere komen. En, maar ja, het is een typisch countrygebied.

0: Nou, echte hedendaagse country muziek van Randy Irwin van de LP Cowboy Rhythm uit 1988. Een compositie van Jimmy Rogers in de Jailhouse Now. Nou, dan met, was dat een blank uitstapje vandaag, Harry?
1: Ja, dat was echt een uitstapje naar het gebied waar dan deze

0: eigenlijk ja, een white man's blues gemaakt wordt.
1: Van de swamps in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Blues is echte live muziek, dan komen alle emoties het best tot hun recht. Dit wordt dan ook een uurtje live blues. Dit is een opname van QB and the Blizzards uit 1968 in de Rijnhalle in Düsseldorf. Met Eelco Gelling op gitaar, Herman Brood piano, Jaap van Eyck basgitaar, Dick Beekman drums en Alexis Corner als gastgitarist. Het nummer is geschreven door Eddie Boyd. QB and the Blizzards, 5 Long Years.
3: This one is dedicated to Eddie Boyd. It's called 5 Long Years.

0: Thank you very much. Thank you very much indeed. You're very kind of you. Thank you.
1: QB and the Blizzards, 5 long years. De band van gitarist Greg Koch begeleidde blueszanger Melford Milligan tijdens een live optreden voor de radio in Milwaukee. Het is een compositie van Sam Cooke. Melford Milligan, Changes Gonna Come.

0: Milford Milligan, Change Is Gonna Come. Het komt van het album Killin' It Live van bluesgitarist Tommy Castro uit San Francisco. Het album werd opgenomen tijdens concerten in New York, Californië, Michigan en Texas. En Tommy Castro schreef het nummer samen met bluesgitarist Joe Louis Walker. Tommy Castro, Loose, Loose.
1: Dream of coming to Pauling, New York without playing a low-down funky blues.

Castro, Loose Loose. Hij komt van het album Blues Alive van gitarist Gary Moore. Het album werd opgenomen tijdens een live optreden in de Hammersmith Odeon in Londen. Het is een eigen compositie. Gary Moore, Story of the Blues.

Gary Moore, Story of the Blues. John Mayer nam zijn live album Try op in New York met basgitarist Steve Jordan en drummer Pino Palladino. En hij kopieerde het format van Stevie Ray Vaughan, die altijd met basgitarist Tommy Shannon en drummer Chris Layton speelde. John Mayer, Gravity.

John Mayer, Gravity. Junior Wells, dat is een mondharmonica-speler uit Chicago. En hij is zo'n klassieke bluesartiest. Hij nam zijn live-album Junior Wells and the Aces op in Boston. Het nummer is geschreven door Amos Blackmore. Junior Wells, I Don't Know.

Junior Wells, I Don't Know. Rita Chiarelli, dat is een Canadese blueszangeres en ze heeft Italiaanse roots, maar in Italië trekt ze geen volle zalen, in Duitsland wel. En daarom nam ze haar album What a Night Live op in het Duitse Regensburg. Rita Chiarelli, Tupelo.

Rita Chiarelli, Tupelo. Joe Bonamessa nam zijn album A New Day Yesterday op in Fort Wayne in Indiana met basgitarist Eric Scar en drummer Kenny Cram. Joe Bonamessa, If Heartaches Were Nickels.

0: Joe Bonamessa, If Heartaches Were Nickels. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Fleetwood Mac nam het album Preaching the Blues op met Christine McVie Perfect op piano, de twee gitaristen Danny Kilwar en Jeremy Spencer, basgitarist John McVie en drummer Mick Fleetwood. Fleetwood Mac, Teenage Darling.
1: Teenage Darling. Thank you.

0: 1966 van de LP Desolation, Cuby in the Blizzard, Just for Fun. Arie Renders, ja, dit gaat helemaal over Grollo eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: En als geboren Grollowenaar, dan weet jij wel over wie het allemaal giet.
1: Ja, zeker. Vertel eens. Dat weet ik zeker. Want dat kwam ook zo. Toen Harry die kwam in. Toen Harry in Grollo kwam, dus in. Toen hij dat huisje huurde.
0: Ja.
1: Dan kan ik nog wel even vertellen hoe dat zit. Want Harry die was vaak in Grollo. En die wou graag in Grollo wonen. Nou, daar moest hij zeggen van er is nog een huisje te huur in de Veurstreek. Hij zei: moet je naar die boeren of vrede nemen? Nou, ik zeg, stap maar in, dan ga je met mij met. En dan gaan we even kijken wat die boer ervan zegt. Nou, ik zeg, ik heb hier iemand die wil de ruzie van je huren. Ik zeg, hij zegt, wie heeft je gestuurd? Ik zeg, Hermas hier, caféholder. Nou, hij zegt, 25 gulden in de maand, niet afbreken en niet in de brand steken. Zeg, dan mag het.
0: Nou, zo is gebeurd.
1: En zo is gebeurd, ja.
0: Ja, zo kwam je aan de Veurstreek
1: te wonen. Zo kwam mij aan de Veurstreek te wonen. En toen zegt hij, Harry, van, dan moet je ook even je buren kennen. Dus in de vertelling vooral van die buurman, ene buurman, die had een kind verwekt bij een andere vrouw en, en zo, dat was nogal een roddelschandaal toen in die tijd in Grollo. En nou ja, en maar later zeg Harry, ik heb een liedje over geschreven zeggen. Nou, dat was Just for Fun dus. Was, ja, ja. Dat was mooi, ja. Ja,
0: ja, Harm Hofstegen, de caféholder, kwam er ook in voor, hè?
1: Die kwam er ook in voor, ja. Hij noemde, want anders was dat de Kwerwes natuurlijk. Hij zegt, nou ja, en dat was ook zo. Harm en Grietje, dat waren echt, echt een vriend van Harry.
0: Ja, ja.
1: En eerst kreeg je er wel rood, ik jongens met lang haar en zo, weet je wel. Van, en ik woonde in een grote woon. Maar Harm en Grietje die waren ontzettend wies met die jongen. Grietje die heeft zoveel bescheiden aan. Ze heeft gezegd van trek je kleren eens uit en trek eens andere kleren aan en zal ik het wassen.
0: Ja.
1: En ik kreeg eet met en alles weet je wel. Dus ja, het was geweldig. Eerlijk geworden, een mooie titel.
0: Jij bent geboren en getogen in Grollo.
1: Ja, ik ben in 1945 geboren in Grollo. Mijn vader die had een mijn vader en moeder die had een smederij. Ik had nog geen zuster, die was 7 jaar ouder. Mijn zuster die woonde in Bijl, die is 7 jaar ouder als ik. En ik trouwde met Roland Mulder, die had al die tapijtzaak en gediende toestand. Maar ja, ik ben, mijn hele leven heb ik

0: heb ik in Grollen woont. En ik ben dus in. Ik ben eerst als babyvader, omdat die smid was.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment scheen de boer er allemaal met uit. En dan ben ik dus. Ben logisch bedrijf begonnen.
1: Mm-hmm.
0: Met mijn vrouw. En daar hebben we 34 jaar dan met mannen 3-4 personeel. En toen was ik gezet van, dan kreeg ik suiker. En ja, toen had ik niet zoveel zin meer aan. Ik zeg in 58, toen was ik 58, zeg ik verkoop de zaak. Ja, dan zeggen ze, oh, dit en dat kan het allemaal wel. En ja, ik zeg, maar het giet wel deur. Nou, dat heb ik toen verkocht. En toen ben ik dus, nou, dat is alweer 12, 13 jaar alleen over. Dus nou, ik ben nog goed zwemmer, dus het bevalt me goed.
1: Lekker op pensioen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: We wilden hem terug en zo naar Grollo 1964.
0: Ja.
1: Toen was jij 20 jaar, zeg maar.
0: Ja.
1: Toen kwam Harry Musquet, die kwam in Grollo wonen.
0: Ja.
1: Hoe werd er in Grollo ting aanking? Ting zo'n bluesmuzikant,
0: ja.
1: Zo'n popmuzikant.
0: Niemand niet zo leuk natuurlijk, hè? Want de mensen denken van, nou, wat doet die jongen daar? En laat ze maar gaan werken en zo, weet je wel.
1: Mm-hmm.
0: En dan wat lang worden, zo harder dan in die tijd, ja. Maar ja, dat bleef ook een zo hangen. Tot ze allemaal Harry wel een beetje kennen, verscheiden mensen kennen wel. Ja, dat is toch wel een oorige jongen en zo. Die praat met iedereen en ging kapsonig en dit en dat.
1: Ja.
0: Dus en toen ging het eigenlijk wel goed, ja.
1: Ja, ja. Hij mengde zich wel onder de bevolking.
0: Hij mengde zich onder de bevolking en hij... Hij was heel vriendelijk en heel aardig en zo. Ja. En nou, dat scheelde wel natuurlijk bij verschenen. En dat was toch zo klaar, hè? Dat was toch zo rond.
1: Jouw eerste muziekkeuze, want een gast in Harry's Blues die maakt altijd zijn eigen muziekkeuze. Dat is een nummer van John Lee Hooker, One Bourbon, One Scotch, One Beer.
0: Ja, ja, die heb ik opgezegd omdat ik dat zelf een mooi nummer vind. Maar ja, misschien was ook iemand wild van John Lee Hooker. En dit nummer hebben we dus ook al opgenomen. Maar die zong ook wel vaak op concerten en zo. Dan zong hij dit met de band, zong ze dit ook. Door hem, ja, ik vind het zelf ook wel een mooi nummer.

0: John Lee Hooker, 1966. Het origineel is trouwens van Amos Wilburn, uit 1953. Het nummer is heel vaak gecoverd. Arie die zei het al, ook wel door Harry Musquet.
1: Ja.
0: Maar een van de bekendste covers is denk ik ook die van George Thorogood en de Destroyers. Arie, in 1964, toen kwam QB, die kwam in Grollo op. Wanneer ben jij bij de band betrokken geraakt eigenlijk?
2: Nou, hij zegt tegen mij van, god Arie, die jongen kunt altijd niet wachten. Die wil altijd niet, wil je niet wel weekends met ons met? Als chauffeur.
0: Okay. Maar
2: was niemand van de jongens die in de Ribbewies zat. Niemand. En nou, ik zei, dan moet ik even overleggen met mijn pa en moe. Ik zei, en als dat kan, dan wil ik dat wel. Dan, yeah. Die hadden er geen probleem met. Dus zodoende ben ik chauffeur.
0: Nee, want ik bedoel, je was ja, een zoon van de middenstander, zeg
2: ja,
0: maar.
2: Ja.
0: En hij dan ja, gaat optrekken met dat soort volk.
2: Ja, daarom. Dat was nou, niet zo eenvoudig in zijn dorp natuurlijk. Hè. Maar toen ze Harry allemaal wat beter leren kennen, was dat ook allemaal wel goed. Maar ja, ik ging er wel veel met hem. Ja. Maar ik zat er vaak, in mijn vrije tijd zat ik vaak bij Harry in het boerderijtje.
0: Ja.
2: En er kwamen allerlei figuren kwam er rond en zo. Maar afijn, toen ben ik begonnen met te rijden. En de instrumenten waren wel in de boerderij. Maar dan moet je die jongens van Asnal en dan moet je ze overal wegzoeken. Maar er is wat. Oh. Als je dan naar Utrecht moet of je moet naar Gouda of weet ik veel, of Rotterdam. Overal moest je weghalen en dan weer terug en dan had je de instrumenten erin. En we zijn ook allemaal op zo op één manier, want je hebt een buzzie.
0: Ja, wat voor buzzie had je dan?
2: Nou, zo'n Volkswagen buzzie weet je wel, van in die 65 en nog ouder, denk ik. Dus, en als je dan alles ingepakt was en iedereen met zo zitten, en dan kun je het net allemaal. Ik was nog niet zo kalibreerd dat ik nog ben, maar in ieder geval, dat ging allemaal net aan. Maar als je dan s'nachts terugkwam, alles inpakken en s'nachts terugkwam, nou, dan was wel... Ja, dan tip met tegenwind, dan kun je niet aan dat 65 zonder kilometer per uur. Dus dan ben je uren onderweg, hè?
0: Ja, ja,
2: riep
0: ja,
2: je wel.
0: Ja,
2: ja. Dus in ieder geval... maar ja, dan kwam wel eens een muur of half, vier uur weer terug. Ja. En dan moet je de jongens in huis brengen. Dan weer een Harry in huis brengen.
0: En, maar gingen we dan ook nog een manager met of een road manager?
2: Nee,
0: of?
2: Nee. Ik heb, Jan was toen...
0: Jan
2: Venhuizen was toen manager, maar die heb ik zwart nooit zien. Die ben buiten zich als daar.
0: Nee.
2: Dus heel wel wat optreden regeld hebben mogen vat.
0: Ja.
2: Maar hij bemoeide zich ja, verder bemoeide zich naar, maar ik heb zwart nooit zien. Nooit.
0: En wie moest dan afrekenen met de zaalholder dan?
2: Nou, dat deed denk ik een van de jongens, want ik weet nog wel.
0: Okay.
2: We speelden in Oost-Resselse Brug. En dat was al die volle zaal, smiddags en s'avonds.
0: Ja, bij Van Dahl.
2: Bij Van Dahl. Dat was een geweldig succes bij die boerenmenskies. We kregen door een soep en uitsmidden en allemaal. En dan kregen ze voor die 600 gulden, weet je wel. Nou, dat was toen al een boel geld in die
0: 600
2: tijden.
0: Voor twee optredens?
2: Ja, voor twee optredens.
0: Ja, ja.
2: Dat vinden jullie al een boel geld, hoor.
0: Ja.
2: Nou, dat beurde Harry dan of zo, weet je wel. En dan dat werd een beetje verdeeld. Maar ja, de instrumenten moeten ook allemaal betaald. Hoe dat verder gaan, is dat ook nooit meer moeite, vind ik ook.
0: En de consumpties moesten allemaal betaald worden, toch?
2: Nou, die was er wel die moest gratis, hè?
0: Oh, die kregen ze er gratis bij?
2: Ja, die kregen ze gratis bij, ja.
0: Ja, ja, want ja. Ik kan me zo voorstellen, dat werd ook nog wel wat geconsumeerd.
2: Ja, behoorlijk veel geconsumeerd. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, er moest altijd wel een kratje bier staan en ook wel wat frisdrank natuurlijk aan water en zo. Mm-hmm. Dat, nee, dat was allemaal wel goed geregeld. Overal waar ze optraden was dat wel oké.
0: Okay. Ja, want one bourbon, one scotch en one beer.
2: Ja, one beer.
0: Dat gold ook wel voor hun, hè?
2: Ja, inderdaad, ja. Ja, ja.
0: Leila van Eric Clapton, de akoestische uitvoering in dit geval, dat is ook een keuze van jou, Eric Clapton.
2: Ja, ik vind Clapton ook een man die zo geweldig goed gitaar kan spelen. Geef er niks van gitaar als je hem in hand geeft. Hij kan overal spelen. En ja, dat ben een van de toppers van de wereld. Hè. Ik kan maar zeggen dat je zo kunt gitaar spelen. Dat vind ik klasse. En ik vind Leila een heel mooi nummer. Ja.

0: De akoestische versie van Leila uit 1992 van MTV Unplugged. Maar het origineel dat was uit 1972 van Derek en de Dominos. En Clapton die schreef het nummer trouwens omdat hij was verliefd op de vriendin van George Harrison, op Patty Boyd. En het was puur liefdesverdriet waarom hij dit schreef.
1: Ja,
0: heb jij het liefdesverdriet van Harry Musquet ook mee te maken of niet?
1: Ja, toen hebben we toch dat nummer geschreven van Window on My Eyes.
0: Ja, Somebody Will Know Someday.
1: Ja, Somebody Will Know Someday. Ja, ik weet dat het ontzettend gelukkig was met 10 jaar lang met Mip.
0: Ja.
1: En daar was het ook goed kapot van. Ja, toen hoefde dat... me ook niet meer. Ik was echt, zo herken ik hem niet meer toen, dat weet ik nog wel.
0: Ja, ja.
1: Hij was echt, echt ziek van, ja. Maar ja, daar ging ook weer over en hij bleef maar doorschreven met Mip. Wel weer verschillende nummers en zo allemaal, weet je wel. Dus dat ging allemaal wel door. Maar ja, ik weet niet hoe lang ze toen zonder zin hebben. Hij is ook weer een hele poos bij. Deze vrouw, ja.
0: Hoe ja, de laatste Davina.
1: Ja, Davina, daar is ook al meer dan 20 jaar bij was.
0: Ja, zeker. En doorfilm bij Mariska Kok natuurlijk.
1: Mariska Kok ook, ja.
0: Je vertelde net hè, dat jij als chauffeur met de jongens metgang. Je haalde het hele spul op, de apparatuur en de jongens.
1: Ja.
0: Dan ging je naar een optreden toe.
1: Ja.
0: Was jouw functie alleen maar chauffeur? Je hoefde niet op te bouwen? Je was...
1: Nee. Ik hoefde niet helemaal op te bouwen. Ja, ik sleepte wel hier allemaal wel. Ik was ook een sterke kerel. Ja, dus ik sleepte hier allemaal wel naar het toneel toe. Maar ze moeten zelf maar inplukken en alles en zo. Want ik kon maar zeggen, daar had ik geen kick op en al die snoeren. En die jongen werd precies iedereen misschien eigen zelf klaarzetten en zelf inplukken. Weet je wel.
0: Ja.
1: En dan, dan samen weer allemaal weer naar die auto inslepen. En er was maar één manier, paste dat erin. Als dat iemand anders deed, dan kon dat niet. Want je hebt volkswagenbezin. Je moet er met mannen 6 subs wat erin. Ik kon maar zeggen. Ja, we zijn allemaal een handige kereltje, dus dat kan dat. Maar het is. Moet je nou niet meer aan denken, zo op pad moet.
0: Nee, daarom. Ik zit me dan een beetje voor te stellen van.
1: Ja,
0: nooit zo'n optreden, jong, allemaal hartstikke zwieter. Een bult de drank op, ongetwijfeld.
1: Ja, ook nog wel.
0: En dan moet je dan weer terug van Utrecht.
1: Ja, iemand terug. En zie veel in slaap. En ik was de kap erbij, hem weer wel. Ja. En dan zit je zo 2,5 uur, 3 uur te sturen. Dan ben je ook niet hard, gewoon 60, 70 kilometer. Ja, dat kun je niet. Nou, dan wil je die jongen gisteren naast brengen en dan weer terug. Nou, dat was wel eens 4 uur dat je weer terug kwam met het boerderijgie.
0: Ja.
1: Zwinters, dan verloren nog graag als 7 maag weer wel.
0: Ja.
1: En dan heb ik nog soms de pech, of geluk weet ik ook nog zeggen, maar dan heb ik langs om 3-4 meter voor de deur. Maar die was een beetje ontspoord. Die kwam met Harry Musquet, die was toen en opkomen, die was wel erg bekend.
0: Ja.
1: En Harry zei, dat wil ik niet, ik stuur ze direct weg. Ik zei, nee, die moet hier helemaal opwarmen hier in Ruzie. Ik zei, je hebt mijn kachel aan. Ik zeg, en dan kun je ze verder van zes wel weer wegsturen. Dan kun je ze met de eerste bus weer naar Assen naar het station.
0: Oh, ja, ja.
1: Nou ja, maar daar rulde hij niet van. Dan moet je eigenlijk niet te veel van hebben. Dat is veel meer van een met, hoor. Maar nou, zo hangt het dan, weet je wel.
0: Maar, met jouw postuur kun je ook wel een beetje een bodyguard wezen voor de jongens.
1: Ja, nou, dat heb ik ook wel best. We hebben ook wel eens in zaal optreden, zoals in Groningen ook wel. Ook zo'n trotje waar ze toen nog les had. Stond ik in het museum en daar zegt er iemand tegen mij van, god, ik kwam vroeger van dat trotje. Nou, ik zeg, dat vond ik altijd niet zo'n leuke tent. Ik zeg, want het publiek die was het toneel op en het was al een beetje agressief. Allemaal. Ik vond het helemaal niet zo leuk. Maar dan stonden we met mannen 6 sub, stonden we chauffeur en dan ging het wel goed.
0: Ja.
1: Allemaal wat grote kerels en ik ook ertussen. Ik zeg, dat viel er wel met. Maar. En ook speciale nummers, als ze die zingen, dan werd het publiek weer helemaal gek, weet je wel. En dan, dan was het toneel op.
0: Ja, ja.
1: En dan moest je tegen halen. Want... Het was al niet zo dik loon en als ook naar rommel kapot maakt, dan kost het nog veel meer geld.
0: Ja,
1: en dan,
0: precies.
1: Dat komt niet goed. Hè?
0: Nee, want waren die optredens, waren die een beetje ruig? Hoe gingen die optredens van Cube in the Blizzard?
1: Ja, nou, alle nummers niet, maar ze hebben wel nummers. Ik speelde toen ook wel een boel rock en muziek en zo, zoals Johnny B. Good en weet je wel, en zulke dingen. Nou, dan ging het er behoorlijk aan weg, hoor. En dan hard dan en zo, dan werd wat drank in de man bij het publiek en dan, dan was het wat gek, hè? Zo gaat het dan, ouwe. Ja.
0: En was er nog verschil in het publiek, als je dat zo over Nederland bekijkt?
1: Nou, in die tijd was het allemaal wel jeugd, hè?
0: Ja, ja.
1: Die nou inmiddels dus ook 60 bent, dat is al 45 en 60 bent. Maar in die tijd was dat was wel in trek, hoor, want we kregen toen overal volle zaal, hoor. Kijk, en toen, dan praat je alweer over later, maar toen had hij dus die Edison kreeg, ja. Toen was Grollo een bekend dorp in één keer, weet je wel.
0: Bezienswaardigheid.
1: Ja, en toen kregen ze ook met optredens ook veel meer publiek en zo.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat scheelt toch wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Too Blind to See, dat is het volgende nummer wat hij graag wilt draaien in deze uitzending die live vanuit het Drents Museum komt.
1: Ja.
0: Waarom is dat een mooi nummer?
1: Je bent in verschillende oefeningen.
0: Ja.
1: Ik weet ook of een van zijn eerste denk ik al, maar ik weet niet van welk jaar dit is. Maar in ieder geval, ik vind het een mooi nummer. En dan, ik heb het nummer, luister ik dan vaak met Heijers, met een mondharmonica. Weet je wel, die ook overleden is?
0: Jean Le Grand.
1: Ja. En met Peter van Soest als trompetist toen weer. Dat vind ik nog het mooiste nummer. Die draai ik nog wel vaak als ik in het museum sta. Dan draai ik die van normaal 3-4 keer daar. Zo.
0: Ja. Dat is de latere versie. Ja. Dit is de eerdere versie met de blazers erbij.
1: Oh ja.
0: Om hebben die later in Amerika toen bij je voegd.
1: Ja, zo, ja.
0: Cuban Blizzard, Too Blind to See.
1: Ja. All right.

0: de LP Too Blind to See uit 1970. Je luistert naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Opnemen in de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum met de gast Arie Reinders uit Grollo. Geboren en getogen in Grollo. Chauffeur van QB and the Blizzards in die beginperiode, zeg maar, Arie.
1: Ja.
0: Waren de mensen in Grollo nou een beetje... Zaten er wat liefhebbers van bluesmuziek bij eigenlijk? Of,
1: Nou, helemaal niet zoveel hoor. Nee, helemaal niet zoveel. Ik had ook nog nooit zoveel van bluesmuziek gehoord en dit en dat. Maar dan had ik, Harry heb ik dat, die heeft mij dat geleerd. Hij gaf me eens een LP van Erik Beurdon. Hij zei, moet je die eens luisteren naar. Dat is een mooi nummer en zo. Er zitten mooie nummers op. En door heb ik echt... Toen later gaan we mij nog eens een andere LP. En die heb ik nog steeds, geloof ik. En in ieder geval toen zeggen van, dan moet je het nou luisteren. En ja... En zo bedoelde ben ik van de blues gewoon al echt wel, want ik vind gitaarmuziek sowieso al geweldig natuurlijk en een goede pianist ook. Maar zoals dit, nee, ik vind dat, ik ben echt van de blues. In de blues kun je alles kwijten. Je kunt je verdriet in kwijten, je vreugde en als je wat in de stress zit, draai maar eens, of in de auto, draai maar eens een bluesplaat en je bent er zo weer bovenop.
0: Zo
1: denk ik erover, ja.
0: Ja. Hoe lang heb je dat gedaan eigenlijk, dat chauffeuren van... Van de band van QB and the Blizzards?
1: Nou, en alleen maar weekends en dan een jaar lang. En dan, ik ben ook nooit met een buitenland geweest of zoiets. Maar ik heb wel... maar in ieder geval, later heb ik nog wel een keer weer reden, weet je wel. Toen was ik nog niet getrouwd. En toen was dus Herman Brood er ook bij.
0: Oh ja.
1: Die ook. Maar ja, dan heb je ook wat. Als je die op moest zoeken, maar dan wist niemand waar Herman Brood was. Nou, dan moest je overal naartoe. En dan,
0: het was nog de tijd dat geen mobiele telefoons hadden. Dus,
1: helemaal niks. Nee. Ja. Bij Jimoe was er niet, in een café was er niet, bij Jan Dekker was er niet. Nou, ik wist ook niet meer waar je zoeken. Maar dan moest je dat doornummer eens zijn. Nou. En dan moet je dan weer een jak en dan moet je weer bijvoorbeeld in Holland te weten, weet je wel.
0: Lukte dat altijd?
1: Nou, we waren ook wel eens te laat. Maar ja, dat moeten mensen maar accepteren. En dat accepteren ze ook wel. Maar ze staan wel op bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb nog wel later wel eens gehoord. Dat vertelde Hans Kins mee. Toen was die chauffeur. Want dan, die jaar daarna naar Hans Kins Ribbewies. En die is toen chauffeur geworden.
0: Yeah.
1: En Hans zei, we gaan een keer naar richting Grauw of Jouwre, weet ik veel, die kant op. Met mijn spul. En misschien is dat achter mij zeggen. En die tikte me achter in de kop aan. En ik tikte me in de kop aan. En dan zegt hij misschien, dan moet je een keer maar opbal, anders stap ik. Nou, dan gewoon aanpakken en dan zeg ik, toen stapte ik, hij zegt, het is misschien eruit. Nou, Harry eruit en ze rijdt verder. 2 kilometer verder, ze denkt, we gaan toch maar weer terug, want dat komt niet goed zo.
0: Nee.
1: Is het er niet meer? Was het er iemand niet meer? Nou, het hele concert is overgegaan. Ze bent zo doorgegaan naar Assen en ze zat heel bij Jappie Dekker.
0: Ja.
1: Ze hebben vooral, weet je wel. Ja, zo, dat interesseert dan ook niks. Dat kan allemaal, hè.
0: Ja,
1: dat kan eigenlijk niet, maar je laat wel zo met mensen zitten natuurlijk, hè.
0: Ja.
1: Dat was wel even wat te veel. Jongens...
0: Het was niet altijd pijs en vrij.
1: Nee, moet je niet breken, nee.
0: Ja.
1: Nee, dat was ook wel eens trammelant, hoor. En heel gewoon in Harian ook wel eens vaak lawaai, hoor. Dat is,
0: ja.
1: Ja, natuurlijk wel eens weer goed. Of ik, jongens, kom op, je bent een gezonde jongens en gezonde kerels. Ze zitten ook de zeuren en het is eigenlijk... Maar ja, ze heeft dan allebei op een streep, weet je wel. En Harry was er ook maar zo. En, maar goed, zo ging dat dan alles.
0: Dat contact met Harry en ook met Eelco, zo, dat is wel een blim, ook door Norwell toch?
1: Jawel.
0: Hmm.
1: Ik zie ben wel een beetje trammelant in elkaar gaan en jij weet het net zo goed als ik. En hij is toen nog bij de Golden Ear geweest, nou naar iemand niet geweest moet, nou was helemaal niks.
0: Hmm.
1: Want dit is natuurlijk ook een van de beste van de wereld, zo is gewoon zo. Hij was een geweldige gitarist, die Eelco Gelle. Maar ja, ze waren het wel eens niet eens. Maar ja, later is dat wel... Ja, dat is ook wel eens wat best met misschien een neurode geluk dan nieuw door later toen er allemaal een nieuwe CD presenteren of zo wat, of een andere opening of andere of dit. Dan was er wel in zat van, maar ja, omdat hij heel goed was ook nog zo aan de drugs en er is een verkeerde man bij hem, die zat hem voor zijn drugs. Dus het was allemaal niet zo pijs en vrij allemaal, maar nou, de laatste jaren ging het toch wel weer goed.
0: Hmm.
1: En nee, dat was allemaal prima. Ja.
0: Still Got the Blues van Gary Moore, dat is... Dat is jouw volgende keuze. Dat ligt misschien wel een beetje voor de hand, want gitaarmuziek.
1: Ik heb altijd Timmy vrouw gezegd, want ik vind dit zo'n mooi nummer. Ik heb Timmy vrouw gezegd, als ik nog een keer kom overlieden, dat gebeurt echt een keer. dan draai maar Still Got the Blues, want dat vind ik een mooi nummer. Ik vind ook een geweldige gitarist natuurlijk, die Gary Moore. Maar ik heb een DVD van, er was een groot concert van Gary Moore. En hij had 2 gasten, Albert Hammond en Albert Collins. En die man die zegt van dan in Engels van where he come from, weet je wel, van waar komt zo'n man vandaan die zo kan gitaar spelen. Maar die man die tikt ongeveer in 4 minuten ongeveer, of in 1 minuut ongeveer 50 keer aan en hij heeft 400 keer, weet je wel, zo met zijn gitaar. Nee, daarom vind ik dat een heel mooi nummer van Gary Moore, ja.
0: Still Got the Blues.
1: Ja.

0: De stevige gitaarblues van Gary Moore uit 1990. Man die beide navolgingen kreeg en heeft later met mensen als Walter Trout en Papa Chubby en Joe Bonamassa en dat soort mensen. Een beetje de stevige kant van de blues. Dan geef hem terug naar Grollo, Arie Renders, de gast in deze uitzending. De aanwezigheid van Harry Musquet in Grollo in die tijd, 65 tot 71. Ja, dat heeft Grollo ook nog wel wat betekend, denk ik.
1: Ja, zeker wel. Ja, hij... ja. Dus ik kwam al die jaren dat ik er woonde, kwam ik er geregeld s'avonds. Ook gewoon in de week. En ik ben altijd bevriend met hem geweest. Maar voor Grollo betekende dat wel zoveel dat...
0: Er kwamen ook allerlei mensen op bezoek.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, er kwamen verschillende artiesten op bezoek. Ja. Ik heb hier wel niet illusie waar het allemaal niet kwam. Maar heel veel, Van die BN'ers weer wel, allemaal televisiemensen en zo. En,
0: ja, maar er kwam ook een zwarte blueszanger uit Amerika, ja. die kwam naar Grollo.
1: Ja. Eddie Boyd. Ja. Eddie Boyd kwam. En dan weet ik nog wel, de jongens van Hofstede, die waren toen nog, zeg maar, een jaar of 7, 8 of zoiets.
0: De kinderen van de caféholle.
1: Ja, de kinderen van de caféholle. En die Eddie Boyd, die gaf die jongens een hand. En die jongen die keek direct naar de hand of ik zwart was, weet je wel. Ja, mooi was dat. Was prachtig.
0: Was de eerste neger in Grollo.
1: Was de eerste neger in Grollo, ja.
0: Ja.
1: En toen ze dus die 24.000 LP's verkocht hebt, van Groot naar Grollo was dat denk ik. Daar moest een gast dus zoeken, ja. Ja, ja, kwam dus, John Mail kwam dus. Hè.
0: Ja, ja.
1: Ik stapte naartoe, ik zeg tegen Harry Boris, John Mail. Hij zegt, moet je boom in Arnebal kunnen zeggen. Zat hij boom in Arnebal, die John Mail weer.
0: Wat was hij bij toen?
1: Ja, dat was ik bij, ja.
0: Zo.
1: Ja, ja.
0: Dat is een mooie foto trouwens.
1: Ja, dat was een
0: hè?
1: Mooie foto, ja. Toen stond ik erbij. Ik zeg, zat boom in, toen werd die jongen allemaal, en toen heb ze foto's gemaakt. Ze hebben die jongen ook boom erin gegaan en zitten daar.
0: Ja.
1: Maar ja, dan praat je ook over 40 jaar terug, ja. Toen was er ook een jong kerel. Ja, die is nou 81.
0: Ja, maar die speelt nog altijd.
1: Die speelt nog.
0: Ja?
1: Ja. Ik had laatst de mensen in het museum en die zegt tegen mij van... ik had het over dat het John Mail was. Ja, dan is er laatst nog een Enschede in een optreden geweest. En hij had zo gezegd van... nou, hij treedde 46 dagen eigenlijk gewoon op met 2 dagen rust.
0: Ja.
1: En dat het dus 81 was. Hij zei, maar hij had wel gezegd van... hij was op tijd gestopt met de drugs en met de drank. En dan kun je het volhouden.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, ja. Maar ja, dan blijkt daar ook nog natuurlijk 3, 4 vrouwen mee voor de alimentatie maar naar betaald. Dus hij mag ook nog wel even deur, denk ik.
0: Hij heeft een beetje een duur leven.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Muddy Waters, dat was een... Harry had op zijn slaapkamer een aantal foto's hangen van mensen die hij bewonderde.
1: Ja.
0: Dat was John Lee Hooker.
1: Ja.
0: En dat was B.B. King. En dat was Muddy Waters.
1: Ja.
0: Het volgende stuk wat jij u gezegd hebt, dat is van Muddy Waters.
1: Ja, ja. Ja. Hij had altijd over... ik heb in Grollo over die verteld, toch? Ik zei, misschien die had ook van Muddy Waters. Nou, ze keek me aan, ze had er nooit van gehoord, weet je wel?
0: Nee.
1: Ik zei, ik heb een CD van gehoord, of een LP, ik weet niet meer van Muddy Waters. Ik zei, maar die is hartstikke goed. Ik zei, misschien vind je ook, die vind je ook geweldig goed. Net als hij vond Jolly Hooker goed. Net wat je zegt.
0: En Howlin' Wolf van dit.
1: Ja, Howlin' Wolf ook. Ja. En Muddy Waters ook. En daar heb ik ook wel wat nummers van overnemen, ja.
0: Man's Boy.
2: Oh yeah, everything gonna be all right this morning. Oh yeah,

0: Madness Boy van Muddy Waters uit 1955 is het opgenomen in Chicago. En bijzonder eigenlijk dat Little Walter, de vaste mondharmonica speelde, die speelde hij niet op met. Want die was toen net 14 eigen platen op tournee.
1: Oh, ja.
0: Madness Boy is eigenlijk een reactie op een nummer van Bo Diddley, I'm a Man. Daar reageert hij ook op. En ook nog een beetje op Hoochie Coochie Man van Willie Dixon. Dat zit allemaal in dit nummer.
2: In het nummer verwerken.
0: Ja. En dat Chicago, daar binnen wij, Harry en ik, ben daar in 1999 geweest. Samen met de filmer Willem van der Linden.
2: Ja.
0: En mooie filmpjes daarvan. Die ben hier op deze tentoonstelling allemaal te bekijken. Dus des te meer reden om hier en mijn kind naartoe te gaan. Van 1964 tot 1971 heeft Harry in Grollo gewoond. In het boerderijtje wat nou het Cube in the Blizzard Museum is. Toen hij daar weggegaan is, toen hij naar Assen toe gegaan is, eerst naar hem is naar Andersen en toen naar Assen toe. Ben jij hem toen blijven volgen? Hebben jullie contact onderhouden?
2: Ja, eerst het tijd niet zoveel, hè, want wij waren toch gewoon vrienden voor het leven. Maar dus, kijk, Harry, word je niet zo goed bevriend met, maar je moet geen capsules zijn met Harry. En Harry was, dat was een jongen van een hele doorgewone jongen. En hier die veel lawaai en capsules komt, dan is het er zo over bij hem.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik was direct vriend voor het leven. Maar later wel, ik kan maar zeggen, want toen. Ik was altijd bij het biljart met Jassie in Rollen en daar had hij ook nog een pokje bij geweest. Maar dus, toen woonde alleen Rollen. Toen woonde alleen Rollen, maar dan ging we zondag smiddags. Toen belde. Toen ben ik dinsdagavond biljart. Egbert was ook bij het biljart, een strooier. Nou, nee, zoveel drank had ik en die volgende dag weer met een duurste millimeter werk met die computers en met die draaibank en zo. Dat lukt niet, dus ik neem een vrije dag. En dan kwam jullie mee, tien de middag jullie mee op. Dan hulde Harry op. En dan gingen we Drenthe verkennen, dan gingen we door, even een kop koffie drinken, door een gebakken visje eten, weet je wel.
0: Heel
2: gezellig, dan vertel je waarover mevrouw en wat je allemaal beleefd hebt en dit en dat. Maar ook Drenthe, ik heb een plek in Drenthe geweest waar ik nog nooit best was en zo. Nee, dat was hartstikke leuk. En, maar jij moest dan om uur of half vijf, jij moest wel weer eten komen. En we zijn uur of half vijf moesten weer thuis winnen. Dus, maar dat was een mooie tijd, dat was een paar jaar gedaan. Dat was hartstikke leuk en heel gezellig, ja.
0: Missie Pastoor dan ook een nummer van de laatste cd van Harry.
2: Ja.
0: De cd Cats Lost uit 2000 ding, over de low country blues, over de blues in Nederland.
2: In Nederland,
0: de blues in Drenthe. Dat past er eigenlijk wel goed
2: samen
0: bij.
2: Samen met Louis, hè?
0: Ja, dat was met Louis.
2: Louis zegt toen, meen ik altijd een keer, je moet een nummer maken over je eigen in de buurt of over je vriendin of weet ik veel wat.
0: Ja.
2: Zo weet je wel. En zo is dat die cd tot stand komt natuurlijk. Hè.
0: Low country blues.
2: Ja.

0: Low Country Blues uit 2009 van de CD Cats Lost. Arie Rens, we zijn bijna aan het eind van dit programma. Hoe herinner jij Harry Muskee het meest? Als blueszanger of als mens?
1: Ik herinner me het meeste als mens. Ik ben vanaf 1964, nog iets eerder eigenlijk, ken ik hem. Niet dat we mijn koor al overlopen, maar zeg mijn koor ook een half jaar soms nog niet. Maar ik ben bevriend met hem voor het leven en wij mogen elkaar. En hij waardeerde ook dat ik toen een jaar chauffeur bij de West ben en zo wat. Daar vraag ik ook niet, heb ik nooit cent voor gehad, dat hoef ik niet. Ik vond het zelf ook plezierig en mooi. Maar ik vind, als mensen spreken mij nog veel meer aan. Want het is een gewone jongen, een lieve jongen vind ik het. Ik heb zijn broer of nou metmaken en hij is ook zijn begrafenis. Erg jammer dat er niet meer is. Want we hebben er wel een. Hij heeft Grollen op de kaart gezet, hij heeft Drenthe op de kaart gezet. Het was een man. Ja, die zal ik nooit weer vergeten.
0: Nou, echt. Dan besluiten we door met haar. Ja. Dankjewel voor de aanwezigheid.
1: Dankjewel.
0: In deze uitzending. Techniek van deze uitzending was in hand van Björn Brouwer. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Blues is geregeld op de radio bij Radio Drenthe. Elke werkdag tussen 7 en 8 uur soms. Dan ben er herhalings van de reizen die Harry en ik naar Amerika maakt hebben in 1993 en in 1999. En volgende week dan ben wij er weer met een nieuwe uitzending vanuit het Drents Museum. En dan is Jenny Gans te gast. Jenny Gans, die ook geregeld in de Grollen kwam en die Harry Muskee ook van nabij middenmaakt heeft. We besluiten met een nummer van Walter Trout en dat is de gitaarblues. Waar mijn gast Arie Reinders, Barre van Hol, denk ik, met een old nummer van T-Bone Walker. Dust My Broom.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: De 80-jarige Bob Dylan is sinds jaar en dag de hofleverancier van nummers voor de rock'n'roll scene. Alle nummers die u vandaag hoort zijn dan ook door Bob Dylan gecomponeerd. Blake Mills uit Santa Monica in Californië kennen wij als zanggitarist van de band Doors. En hij was ook studiogitarist op de platen van Kid Rock. Santa Monica in Californië kennen wij als zanggitarist van de band Doors. En hij was ook studiogitarist op de platen.

Blake Mills en Danielle Haim, Heart of Mine. Bluesgitarist Joe Louis Walker uit San Francisco is af en toe een paar jaar zoek en dan toert hij met een gospelband anoniem langs kerken in Amerika. Maar hij keert gelukkig altijd weer terug naar de blues. Joe Louis Walker, stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again.

Joe Louis Walker, stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. Miley Cyrus uit Tennessee is de dochter van countryzanger Billy Ray Cyrus en zij vertolkte de hoofdrol in de tv-serie Hannah Montana en daardoor werd ze in recordtempo een ster in Amerika. Maar ze had al hits in Amerika, Australië, Canada, Engeland en Nieuw-Zeeland. Miley Cyrus, You're Gonna Make Me Lonesome When You Go.

Miley Cyrus, You're Gonna Make Me Lonesome When You Go. Sean Costello uit Georgia was jarenlang de gitarist van de Susan Tedeschi Band en hij was net aan een solocarrière begonnen toen hij dood werd aangetroffen in een motelkamer. Hij overleed aan een overdosis drugs. Sean Costello, obviously Five Believers.

John Costello, obviously Five Believers. Elvis Costello, dat is geen familie van Sean, werd groot in de pubrock scene in Londen met zijn band The Attractions. Hij heeft intussen 53 soloalbums gemaakt en 49 hitsingles. En hij woont tegenwoordig met jazzzangeres Diana Krall in New York. Elvis Costello, License to Kill.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Play the Songs of Bob Dylan van The Byrds is het album van deze week. The Byrds was de eerste band die Bob Dylan coverde, en dat was in de jaren 60 voor de muziekwereld een reden zich massaal op Bob Dylan nummers te storten, van de local heroes tot de wereldsterren. The Byrds, My Back Pages.

The Birds, My Back Pages. Brian Ferry kennen we als de zanger van Roxy Music, maar in 1973 begon hij al een solo-carrière. Intussen heeft hij 3 hitalbums en 10 hitsingles. Hij maakte zelfs een album met louter Bob Dylan covers. Brian Ferry, Bob Dylan's Dream.

Brian Ferry, Bob Dylan's Dream. C. Avey, dat is een zangeres van het eiland Borneo. Ze toerde in 2009 door Amerika, Azië en Japan en ze vertoeft tegenwoordig bijna voortdurend in Amerika. Ze is intussen 35 jaar, groeide op in Borneo met de muziek van The Carpenters, Tom Waits, Leonard Cohen en Led Zeppelin. C. Avey, Tomorrow is a Long Time.

see Avi. Tomorrow is a long time. Red One, dat is een Marokkaanse zanger die op zijn 19e naar Zweden vertrok en intussen de Zweedse nationaliteit heeft en al samenwerkte met Michael Jackson, U2, Jennifer Lopez en Rod Stewart. Red One, Knocking on Heaven's Door.

Red One, Knocking on Heaven's Door. Paul Rodgers en Niels Lofgren, dat zijn grote namen in de muziek. Paul Rodgers kennen we van Free, Bad Company, The Firm en Queen. En Niels Lofgren kennen we van de E Street Band van Bruce Springsteen, Crazy Horse van Neil Young en zijn eigen band Grin. Paul Rodgers en Niels Lofgren, Abandoned Love.

Rodgers and Nils Lofgren, Abandoned Love. Darren Criss uit San Francisco is zanger en acteur en hij maakt mooie albums met de band van zijn broer Chuck. En Darren is heel beroemd in Amerika, ik had nog nooit van hem gehoord, maar hij zat al in 13 speelfilms, 26 tv-series en een 11 musicals. Darren en Chuck Criss, New Morning.

Darren en Chuck Chris, New Morning. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Ed Roland uit Georgia, dat is een druk baasje. Hij runt twee bands tegelijk. Collective Soul en The Sweet Tea Project. Dat leverde intussen 13 albums op en 26 hitsingles. Ed Roland, Shelter from the Storm.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Toen begon het van Mozart en hou jij van Mozart, Han? Ja, nou. En toen was het meteen het ijs gebroken. En die Mozartliefde hebben we gedeeld tot hij eigenlijk gestorven is natuurlijk, hè, in Praag.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee op pad giet en we met zijn gasten praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag giet we over spoor en muziek. En de hoofdgast die praat eigenlijk over de gast die er niet meer bij kan wezen. En dat gebeurt in Baarn, vlakbij het spoor.
2: Ja, de generaal is een. Dat is een stationgebouw van vroeger. Hier was vroeger het stationnetje Baarn. En ook daar aan die kant liep een treintje volgens mij. En dat is verplaatst naar. Gewoon 200, 300 meter naar de andere kant, naar links. En op een gegeven moment is dat door iemand ontdekt. En die heeft er een eethuiscafé van gemaakt. En het is zeer populair, ook in de zomer vooral. Want dan komen de toeristen hier en dan zit het hele terras echt stamvol. Dan kan je geen plekje vinden. En er is ook nog een Oranje Museum achter geweest. Dat heeft die baas ook begonnen. Maar dat is terzijde. De belangstelling voor de Oranjes was minder hier. Terwijl die toch in Baarn zijn. Zijn opgegroeid, hè, die kinderen. Dat is,
4: En de generaal, dat is een trein, dacht ik.
2: Ja, dat is, dat geloof ik wel. Die geschiedenis van de generaal ken ik niet zo goed. Maar is het een trein? Ja, dat heb jij beter dan ik. Dat heeft Jan nooit verteld.
4: Nee, Albert heeft dat, die dacht dat het iets met Van Heurst te maken had. Maar,
2: is het een trein? Ja, dat heb jij beter dan ik. Dat heeft Jan nooit verteld.
4: Nee, Albert heeft dat, die dacht dat het iets met Van Heurst te maken had.

0: Zoals hij dat noemde. Dat is een soort garage of schuur achter zijn huis waar hij woonde. Apart van zijn vrouw. Hoewel hij zag er wel veel. En er hingen werkelijk honderden, maar dan ook honderden van deze plaatjes. Kijk, die oude tramstellen die je hier ziet. Zo'n oude lok natuurlijk. Hier een heel uniek plaatje van een raar tramstel. Ja, trein-tramstel. En hier dit natuurlijk ook uniek. Dat is allemaal van Jan. Dat is fantastisch om dat nog even terug te zien. Jan kwam hier veel in de generaal. En die baas viel goed bij hem. Dat was niet met iedereen het geval, maar dat klikte tussen die twee. En die man draaide altijd zijn Mozart-bandjes hier. Altijd Mozart van Jan. Ja. Als je het café binnenkwam, dat is nu allemaal veranderd. Maar wat ze toch gelaten hebben, is uit eerbied voor Jan kennelijk, is dat je als je binnenkomt die oude fotootjes van Jan ziet. Ik heb er ook een aantal nog op mijn kamer hangen, gekregen.
1: En Jan Tittel, dat was eigenlijk de echte naam van
0: Jan Wagenmeester, omdat hij natuurlijk altijd op treinen zat en ooit is als een soort wagenmeester is gefotografeerd door Peter Vliek. Die foto bestaat nog ergens, waar hij dan voor zo'n trein staat, echt als een wagenmeester.
1: Han Reiziger en Jan Wagenmeester.
0: Ja, dat was het. Ja. Ja. Maar wat leuk om dat nou weer terug te zien. Ja. Je ziet hoe mooi die. Het was echt een unieke verzameling hoor, die hij had. Dus het is, ja, dat is nou met. Ik denk dat zijn zoon Dirk, die ik uit het oog verloren heb, die zal waarschijnlijk ook wel heel veel nog hebben. Maar heel veel hing hier. Maar ja, je ziet dat er dan toch een kennelijke nieuwe wind waait. Want het hing helemaal vol met die plaatjes. En ik denk dat is weggehaald. Dat is een mooie interieurtjes hangen. Dit in God. Ik ben zo blij dat hier nog hangt. Dit, werkelijk waar.
1: Ja.
0: In godsnaam houden we het hier zo, zeg ik dan, hè?

0: Han Reiziger, natuurlijk muziek binnen Nederland. En dan heb ik het vooral over muziek die de mensen, of tenminste een bepaald soort mensen, wat zegt.
1: Ja, natuurlijk.
0: Han, jij bent natuurlijk een muziekliefhebber en ook een muziekkenner bij uitstek. Hoe lang doe je dat op tv? Al 10 jaar, dacht ik toen niet.
1: Ik ben nu in mijn 11e jaar begonnen. Ja. Zit ik alweer dik.
0: Dat is natuurlijk heel lang. Maar jij bent als radioman begonnen.
1: Ja, en in 1963 was dat. Bij de VPRO met de puntjes. Dus V. P. R. O.
0: Was dat nog tijdens de tijd van de dominees?
1: Ja, precies. Ik ben bij de dominees. Ik ben ook door een dominee aangenomen.
0: Ja.
1: Aangenomen bij de VPRO, maar ik was ook aangenomen. Ja. Dat moest je dus, hè. In die tijd kwam je de VPRO niet binnen als je niet gelovig was. Dat was echt, daar waren ze heel streng in. We kunnen zo naar het station geloven, ja. Hoeven we niet zo'n end om.
0: Dat lijkt me mooi, ja.
1: Dat is een paadje en dan kom je per rond terecht, volgens mij.
0: Ja, hier zo, daarachter bij de fietsen.
1: Maar dat was toch een hele leuke tijd natuurlijk. Want ja, we waren heel klein. Het was heel huiselijk allemaal. Het was heel... Je kende alle medewerkers, ook van de gids. Terwijl als je nu in dat bedrijf komt, in dat nieuwe gebouw... waar ik me nauwelijks thuis voel, moet ik zeggen... Ja, ik ken niemand meer haast. Nee. Allemaal jonge mensen zitten daar. En de oude generatie is, dat is natuurlijk ook goed weg. Maar ja, die prachtige tijd toen ik begon in 1963. Want toen konden we zijn langzamerhand toen van een hele kleine omroep tot groot gegroeid. En dat heb ik natuurlijk allemaal mogen meemaken.
0: Ja, ja, er zitten nog een paar mensen die ik... Wim Noordhoek en...
1: Wim die zit er nog steeds. Jan Donkers zit er nog steeds.
0: Wim Bloemendaal doet daar van toen
1: nog wel. Ja, met Wim Bloemendaal ga ik altijd als ik enigszins kan naar de treintjesbeurs in Utrecht. Want we zijn beide treintjes gek.
0: Ja. Han, iets wat ik niet van jou wist, dat was is die tijd voor 63 eigenlijk, dat jij...

0: Jij bent begonnen als pianist, als muzikus.
1: Ja, ik ben in mijn studententijd eigenlijk. Ik was al heel jong toen ik op de lagere school zelfs al liedjes maakte met een vriend van mij. En die is later hoofdredacteur van de Telegraaf geworden, Jan Langerijs. Hij is ook alweer gepensioneerd. En wij hadden, we waren een soort dikke en dunne. Zonder op toneel. Hij was veel groter dan ik, dikker. En ik was een kleintje. En we hadden zo'n soort snippersnap show samen. Ook met van die liedjes die ik dan zelf schreef. En mijn vader, die begeleidde ons dan. Want ik kon natuurlijk niet twee dingen tegelijk. Op toneel staan en piano spelen. Maar later is dat uitgebreid. En hebben we op de middelbare school een cabaretgroep gehad. Cabaret de Kern. En daar componeerde ik alles voor en speelde ik piano. En ik had een pianoleraar, klassieke pianoleraar, Sas Bunge. Die pianoleraar, die vond het eigenlijk wel leuk wat ik deed. Dus ik mocht daar van die mopjes mocht ik voorspelen. En die heeft mij eigenlijk gestimuleerd om verder te gaan. En toen, die zei ook, jij hoeft helemaal niet in het conservatorium, je vindt dit leuk. Nou, toen ben ik toch nog wel gaan studeren, want geld voor het conservatorium was er niet bij mijn ouders. Dus ik ben sociale geografie gaan studeren, maar ja, ik ben eigenlijk al op piano blijven spelen en componeren en cabaret blijven doen. En zo ja, van lieverlee ben ik het vak ingerold. Allereerst bij Rob van Rijn, die nu ook zijn afscheid heeft genomen. Een trio. En met datzelfde trio hebben we ook weer cabaretprogramma's begeleid. En ik ben toch, ja, ik heb ook dingen voor Jasperine de Jong geschreven. Voor Lisbeth List. Ik heb heel veel met Hans Andrees gedaan.
0: Ja, ja.
1: Die allerlei teksten heb ik van hem op muziek gezet. En ik ben dus, dat was mijn vak, pianist.

0: Maar hoe kwam jij dan terecht bij de VPRO's radio maken?
1: Nou, dat heeft te maken met een programma. Ik kende de VPRO door een programma wat ik met Lisbeth List heb gedaan. Met een aantal, met een kleine, nou ja, een stuk of 8 muzici. Dat programma heb ik toen opgenomen voor de VPRO. En daardoor kende ik wat mensen bij de VPRO. En toen op een gegeven moment stond er een advertentie medewerker gevraagd. En ik dacht eigenlijk toen al, van stel nou, als ik een jaar of 40 ben, of misschien nog ouder, zou ik dat dan nog steeds leuk vinden, dat begeleiden. En hoe goed ben ik dan? Want er komen nieuwe mensen. Dat wist ik toen al zeker. Ik dacht, nou, dan kan ik het voor mijn lol blijven doen en dan bij de radio gaan werken. En ik ben toen inderdaad aangenomen, wat ik net zei. Vanwege het feit dat ik nogal, dat had ik toen al. Ik was gek op jazz, klassiek. Ik wist veel van cabaret af. Dus ik was een handige jongen om in huis te hebben natuurlijk.
0: Ja.
1: Gelijk met Peter Flick ben ik aangenomen.
0: Ja, en jij hebt je natuurlijk, je hebt een grote interesse voor muziek. Want dat is niet alleen maar jouw televisieprogramma, maar jouw radio werkt natuurlijk ook. Want ik heb jou toch van... vanaf Haydn tot aan Steve Reich en Philip Glass tot aan, nou weet ik veel wat, tot aan Scriabin horen.
1: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk ook een tik van de Amerikaanse muziek gehad en ik ben daar heel veel geweest. Op allerlei festivals voor eigentijdse muziek. En daar heb ik al die jongens leren kennen, als Steve Reich, Philip Glass, maar ook Morton Feldman. Ik heb een onvergetelijke wandeling ooit met John Cage door Chicago mogen maken. Waar hij me wees op de plantjes die daar tussen, gewoon op de stoep. Die hele drukke stoep. En toen was er, ineens kwam er een stukje groen kwam er omhoog. En John Cage pakt het op en hij zegt, dat kan je eten. Ik zeg, hoe? Die wist dus alles van kruiden. Hij zei, dat een kruid midden in de stad, dat vond hij zo fantastisch. En dat is het leuke dat je dan zo'n wijde belangstelling krijgt natuurlijk. En veel leert ook. Vooral veel leren.
0: Zappa heb jij ook heel goed gekend.
1: Ja. Met Zappa in het beroemde programma Picnic.
0: Ja, het legendarische programma's die waarschijnlijk nu nooit meer zullen kunnen worden gemaakt.
1: Nee, en ze bestaan ook niet meer op band. Hè?
0: Ook niet meer, dat is heel jammer.
1: Ja. Het is de tijd, het werd toen opgenomen op een soort systeem. Wat veel hergebruikt moest worden. En ze spoelen er gewoon overheen.
0: Ja.
1: Dus geen van die picknicken is er meer bewaard gebleven. Ook optreden van Zappa is nog wel, staat op band. Uit de Elburgse hei waar we toen zaten. Of de Uddel, bij Uddel was het. De Uddelermeer en de Uddelse hei. En die band bestaat nog steeds bij de VPRO van het optreden. Dat moet Wim Noordhoek goed weten.
0: Ja, en Zappa, die heb jij ooit nog een keer in een... In jouw oude eend naar dat optreden toegereden.
1: Ja, hij zat in het Apollo Hotel. Apollo First was het. Op de Apollo-laan. En hij kende mij al van onze ontmoeting in Engeland met Roelof Kiers. En ik had hem daar al gesproken. En ik zei, nou, ik kom je wel halen. En toen kwam ik, dat had ik niet gezegd, maar ik had die Deux Chevaux bij me. Met een open dak toen, want het was hartstikke mooi weer. Hij vond het fantastisch. Zoiets had hij nog nooit meegemaakt, zo'n autootje.
0: De luisteraar die hoort hier een geluid en wij zitten hier op het station van Baden. En dat heeft toch ook een speciale reden. Want treinen die speelden een belangrijke rol in het leven van Jan Tittel. En dat is een man waar jij ook prachtige programma's meegemaakt hebt. Vooral over klassieke muziek. Kijk, De conducteur fluit.
1: Ja.
0: Helemaal passend bij Jan.
1: Ja, het geluid van Jan.
0: De reizen, ook stations kwamen daar veelvuldig in voor. Heb ik kunnen zien de film van Aartsgraven Zander. Maar ook de op zoek naar in dat Bohemen en dat Tsjechië naar de gebroeders Benda. Of in ieder geval naar Jerzy was ik geloof het, hè?
1: Ja, Jerzy Benda, ja.
0: De broer František, dat was meer de Mannheimer Schule, dacht ik.
1: Dat is dus een van de twistpunten geweest. Even de trein weg laten rijden. Hier zat Jan veel, hè, op dit station. Uren zat hij te lullen met de stationschef. Over treinstellen, over onderstellen. Waarom die hondenkop zo goed bleef. Er reed net een hondenkop weg. En die nieuwe treinstellen, die komen straks hier langs. die IC's, die intercities. Ja. En die waren in het begin onbetrouwbaar als het water diep is. En Jan had er hele theorieën over waarom dat zo was. En vond het dus niks. En die wist ook waarom het mis was. En dan staat hij hier, met stationschef, zat hij altijd te lullen. Stond een fles en een tas met een fles sherry erin. Dan zat hij hier sherry te zuipen. Op zo'n bankie kon hij uren zitten.
0: Veel drinken vooral. Je zit bij picturaal ook helemaal in mijn hoofd. Van, die film die Asgravers handen gemaakt heeft. Daar zie je dan ook een koffer met zo'n bandrecorder erop. Dat is inwisselbaar voor een fles als het ware.
1: Ja, die had hij altijd bij zich, die fles.
0: Ik herinner mij ook dat jullie in cafés... hele emotionele gesprekken voeren. En Jan dan ging slapen en dan een of andere krakende trap opging en dan zich nog één borrel inschonk en dan via die toch iets wat krakkemikkige recorder nog weer een stuk van Mozart opzetten. Want dat was zijn grote liefde, hè?
1: Mozart, dat is dus het strijdpunt met Benda geweest. We hadden dus die Mozart-serie en Jan was, ja, die zou wel iets in Bohemen willen doen. En toen had ik en daar waren we trouwens allebei weg van. Er was een soort zangspel. Half gesproken, half gezongen. Van Jerzy Benda. En dat hadden we op onze Mozartreizen in Praag. Bij Jarmila Kozdergova, een pianiste. Hadden we dat gehoord. En we waren allebei in tranen. We waren zo ontroerd. We vonden het zo prachtig. En dat is mij altijd bijgebleven. Toen heeft die Jarmila, die toen, ja, het was toen nog bezet, hè? Het was dus, er was nog een ijzeren gordijn. Dus die kwam met moeite hier over en die keek zelfs hier nog of er geen microfoontjes hingen of ze niet dingen zei die niet mochten. Maar die speelde toen bij mij in de studio een paar sonates van Benda. Toen dacht ik, daar moet ik meer van weten. Toen ben ik naar Jan toegestapt. Maar dat is dus een reuze, daar hebben we reuze ruzie over gehad. Hij wilde dat niet en nee, Benda niks. En dan kwam ik weer met plannen en dan maakten we de grootste heiwel in dat huis van hem. En dan praten we het weer bij in de generaal. Want op een gegeven moment heb ik hem toch zover gekregen dat we dat gingen doen. Maar waar we ook waren, de naam Mozart kwam altijd wel ergens in een uitzending voor. Hij kon er geen afscheid van nemen van Mozart.

0: Dat was een strijdpunt, die band daar met die Mozart. Die Bohemenreis is ook moeizamer verlopen dan de Mozartreis. Hoewel we daar ook wel... Want Jan was natuurlijk, die werd onredelijk op de momenten dat hij te veel zoop.
1: Ja, ja.
0: Dan op een of andere manier, dan wou hij, weet ik veel, naar de hoeren. Of daar had ik er geen zin in. En zei, man, laten we nou gewoon in. Dan liep het dus mis. En dan, hij zag mij een beetje als zijn zoon, als Mozart. Hè? Je moet de verhouding zien.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Leopold. En ik was dan de Mozart in zijn ogen. De kleine man, ja, de kleine joch, zei hij dan.
1: Hij heeft ook nog wel eens wat gedraaid van Leopold. Ja. Zo. Hoewel hij een heel behoorlijke stuk heeft geschreven.
0: Jawel, maar het was toch die
1: Mozart,
0: vader.
1: Ja, ja.
0: Had het altijd over die vader.
1: Ja.
0: Dat was een slechte man.
1: De neus.
0: De neus. De. Maar... als een soort vader en zoon moesten we het dan weer uitpraten, de ruzie. Hij was dat had te maken natuurlijk met zijn drinken. Hij dronk natuurlijk ongelooflijk veel. Hij begon zijn ontbijt, 's ochtends, met een jus met wodka. Dan had hij daarvoor al, was hij opgestaan en was hij bijna gestikt. En het eerste sigaretje wat hij rookte, toen stikte, dan bleef hij er helemaal in. En dan nam hij een paar glazen witte wijn en dan kwam hij weer op gang. En dan tijdens het ontbijt, zo'n wodka met jus. En dan gingen we op pad en dan nam hij onderwijl steeds een wijntje. En dan begon ik pas om 12:00, dat vond hij belachelijk. Hey, kleine man, doe nou iets. Kijk, heb je dat niet?
1: Ja, ja, ja, ja. Dat is de Intercity, hè?
0: Ja, dat deugde voor geen cent, zei Jan. Nou, ze rijden nog steeds, zie ik.
1: En hij was technicus bij de NOB, ja. Of bij de NOS toen nog. Ik hoor van heel veel mensen van de techniek dat hij een legendarische figuur was. Die een keurig pak schoof.
0: Altijd een zwart pak met een strikje.
1: Ja.
0: Dat was zijn kleding. Hij had nooit wat anders aan. En in dat pak zat hij dan ook hier. Maar altijd met die fles sherry. En wat hij in de uitzendingen deed. Hij had het altijd. Ik weet niet. In mijn tijd had je Stan Tittel. Dat betekende.
1: ik voel hem aankomen.
0: Dat hij dus. De luidsprekers, hij hoorde gewoon niets wat er in de uitzending was. En dan zat hij ondertussen. Zat hij altijd bandjes te kopiëren met Mozart. En in al die hokken die leeg stonden, die niet gebruikt werden, zag je allemaal banden draaien. En hij had helemaal... En ik heb wel eens meegemaakt dat er dus hevig gebeld werd. Dat de uitzending al was afgelopen. En dat ze zaten te wachten wat er weer kwam. Want hij had het niet gehoord dat de uitzending was afgelopen. Dus het nieuws was aan het toeteren. Want dat zette hij niet open. En dan had hij met die fles sherry. Het interesseerde hem echt de ballen. Helemaal niet.
1: Hoe zijn jullie eigenlijk... aan elkaar, tot elkaar veroordeeld zou ik bijna willen zeggen. Nou, maar hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?
0: Ja, dat bij de VPRO gemaakt. Toen ik het eerste jaar zat. Ik heb dus mijn stemtesten moeten doen. Dat was dus vroeger. Hè? Moest je een stuk lezen. En je moest ook zelf een tekst maken voor een concert. En voor nog andere dingen. En in een van die... Jan was toen technicus. En ik vond het een ontzettende... Hij keek een beetje kwaad. Ik was echt bang voor hem. En toen later ontmoette ik hem als technicus. En hij had al door dat ik... En toen was ik toch een programma waar toevallig... waar ik Mozart had geprogrammeerd. En toen begon het van Mozart. En hou jij van Mozart, Han? Ja, nou. En toen was het meteen het ijs gebroken. En die Mozartliefde hebben we gedeeld... tot hij eigenlijk gestorven is natuurlijk. Hè? In Praag.
1: Hij is in Praag gestorven?
0: Ja, dat wilde eigenlijk. Hij wilde het.
1: Ja.
0: Hij wilde niet in Nederland doodgaan. En het gekke is dat hij heeft geen zelfmoord gepleegd, niks. Hij is gewoon heel ziek geworden in Praag. In het ziekenhuis terechtgekomen. En daar hebben ze hem niet kunnen redden. Maar het is natuurlijk wel zijn wens geweest.
1: En Praag is eigenlijk een Mozart-vriendelijke stad geweest als Wenen.
0: Ja, daar hebben we ook hele gelukkige tijden meegemaakt, Jan en ik, in Praag. In Praag waren we samen heel close. Meer dan in... meer dan in Wenen. Daar voel je Mozart echt in die kleine straatje. Moet je maar eens rondlopen, dan loopt hij daar rond.
1: Ik zie jullie daar. Ik vind nog steeds, ik heb dan Huub van der Lubbe laten zien. En dan veel meer mensen die onlangs nog weer uitgezonden film met van Art Stravenzande. dat jullie daar op dat... Wat was het? Het Centraal Friedhof of het andere kerkhof?
0: Nee, het Sint-Marcse Friedhof.
1: Ja, dat jullie daar door die laan terugliepen. Jij zo met die microfoon en hij daar met het verfonfaaide pak. Dat ontroerde mij eigenlijk diep en zo.
0: Ja, toen hadden we echt afscheid genomen. En we hebben een nachtuitzending gedaan. Vanaf dat Sint-Marcse Friedhof. Dat is ook vrij legendarisch. Dat was op Radio 3, kan je nagaan. Maar dat werd 's nachts opengesteld voor andere dingen. En Peter Flik had daar allerlei ideeën over. En die zei, we gaan op die zender, omdat het 's nachts is. Die was de enige wat die 's nachts uitzond. Gaan wij een Mozartnacht maken. En Jan die vond het prima. En we hebben toen op het graf, midden in de nacht, in april. En het was steenkoud. We hebben een hele nacht zitten uitzenden. En we hadden om ons heen een eigen bandapparaat. Een platenspeler die het begaf omdat het kortsluiting had met het natte gras. En van die cassettebandjes. En zo hebben we die hele nacht gemaakt. En toen aan het eind, om 4:00 s'nachts was het. Toen hebben we snikkend, dat bestaat nog steeds. Hebben we allebei zitten janken op het graf van Mozart. En dat was zeer emotioneel. En toen zijn we weggelopen. En Jan dacht, nou, dit is het. Ja, hij zag het ook als het eind van zijn leven een beetje.

0: Jan ligt naast de spoorlijn, hè? Niet verder, veel verderop. Als je iets verder loopt, dan kom je bij een kerkhof. En vlak naast de spoorlijn ligt Jan. Begraven.
1: Goh. Dus ja.
0: Hier in Baarn.
1: Ja.
0: Het is, op een gegeven moment is dat met heel veel soeza is dat lichaam hier naartoe gekomen. Daar heeft Peter Vlieg weer een grote rol in gespeeld. En toen is er hier in Baarn op het kerkhof een hele... Ja, iedereen was er natuurlijk bij het afscheid van Jan. En die is toen hier begraven. Een heel klein sober steentje. Ik weet niet of ik het nou nog zou kunnen vinden. Ik ben een paar keer terug geweest. Maar ja, op een gegeven moment slijt dat. Hè? Dan doe je dat niet meer. Maar Jan ligt natuurlijk prima. Die hoort al die treinen.
1: Die hoort al die treinen gaan.
0: Langs razen, ja. Dat is wat hij ook wilde.
1: Ja. En in Praag zijn jullie uiteindelijk ook nog, waar ik nog niet geweest ben, want ik heb verder een heleboel plekken wel gezien. Ik wou er nooit naartoe, naar die Villa Bertranca.
0: Ja.
1: Van de, hoe heet ze, van mevrouw Dusek, hè?
0: Ja, daar zijn we, dat is natuurlijk een hele mooie plek geweest. Waar we in die film, herinner ik me ook, dat we op een gegeven moment dat Jan... Ja, we waren zo emotioneel met z'n tweeën en ik ging zitten en ik moest... Van Jan, daar aan het eind, want het eindigt ook de uitzending mee, moest ik een deel uit de sonate
1: van Mozart spelen. Ja, nou komt je grote moment.
0: Mijn grote moment kwam daar. Ja. Nou, daar was ik echt heel zenuwachtig voor, want Mozart spelen en dan met een camera op je handen, dat valt niet mee. Maar vlak daarvoor, en dat is typisch Jan, die je dan nog meer in de war brengt. We zaten met z'n tweeën en toen heeft hij... Zei hij, nou Jan, het zit er bijna op, Han. We gaan afscheid nemen. En toen draaide hij het AV4 om. En we hadden natuurlijk toch weer de nodige glaasjes op. En dan allebei, ik jank, ik bijna onder de tafel. En de kleine man, kom nou maar. En ik zo snikkend, en hij ook, naar die vleugel toe. Dus typisch Jan, dat wist hij heel goed op je gemoed te werken. Dat kon hij zo fantastisch.
1: En de... Ja, en toen was, wie was dat nou? Die Pieter van Bogaard of zo? Wie?
0: Johan, nee.
1: Oh nee, daar heb je een later uitzending mee gedaan, niet over Haydn.
0: Ja, met Bogaard, ja, pianist. Ja.
1: Dat was waarschijnlijk na Jans en dood.
0: Maar die was ook. Die heeft ook wel het een en ander met ons meegemaakt.
1: Ja. Daar heb ik ook nog bandjes van, dat jullie daar in Burgenland zijn, in de Rossas.
0: Bij Haydn, ja.
1: Ja, Rossas meen ik, of dat het was niet.
0: Dat heb ik altijd erg leuk gevonden en dat is het fantastische van de radio. Dat is het toch een medium waar je dat kan doen. Je kan dan echt met iemand achter zo'n, op zoek gaan naar de wortels van zo'n componist. En dan kom je in Haydn, Burgenland terecht en je komt in de Esterhazy terecht. En met Jaap Bogaert en ik hebben we daar de gekste avonturen beleefd. Zo hebben we ook Chopin hebben we gedaan met iemand samen.
1: Daar zijn jullie ook nog geweest. Ja. Zelfs nog op het eiland en zo.
0: Op Mallorca, maar dat had ook weer iets tragisch. Want Josien Droffelaar, die toen een soort een rare vrouwelijke rol erin speelde... En die deed toen mee. En die vloog ons naar Noan toen. Waar Georges Sand ook. En zij was een beetje Georges Sand-achtig figuur. Dus dat klopte wel in het verhaal. En die, met een pipercupje zijn we toen van Hilversum naar Noan gevlogen. En toen in Parijs toen raakte de benzine op. Toen zijn we daar maar blijven slapen. En toen zijn we de volgende dag met benzine naar Noan gegaan. En dat is ook een heel emotioneel verhaal geworden. En we moesten nog één reis doen. En dat was naar Mallorca. Ook met z'n drieën. En in datzelfde jaar... En ik weet wel, ik zat op het festival in Middelburg. En toen kwam de mededeling dat Josien met datzelfde toestelletje waar wij hebben gevlogen zich te pletter had gevlogen in Zwitserland.
1: Jeetje.
0: En toen moesten Jaap en ik zonder haar, en dat was heel moeilijk... het afmaken in Mallorca.
1: God.
0: Dat is ook een raar verhaal weer. Er zit een stuk emotioneel... als ik een boek zou schrijven. Dat kwam gewoon niet. Maar dit soort dingen zijn natuurlijk zo ingrijpend in je leven. Hè? Zo'n iemand waar je zoveel mee hebt gemaakt... en die je dan achter het stuur van de dingen hebt zitten... en jij hebt erin gezeten. En datzelfde toesteltje 2 maanden later. Want ik zou nog met een naar Texel vliegen... is nooit meer gebeurd.
1: Jeetje. Ja, want ik heb die uitzending heb ik ook gehoord. Want ik heb daar een stukje van. Ik heb daar één gedeelte van opgenomen waar ik heel veel aan gehad had. Er zat namelijk een stukje en het is maar anderhalf minuut geloof ik. Die intro van de Krakowian suite. Die.
0: Ja.
1: Dit vind ik zo verschrikkelijk mooi. Daar heb ik heel veel troost bij gehad. Ik was toen een beetje in de war. Ik draaide iedere keer dat stukje van die Chopin, van die, een van zijn eerste werken, van die Krakow-suite of zo. En dat heeft mij door tussen vier witte, een soort van catalogus heeft mij doorgesleept. Het is een uitzending van hun geweest, dat kun je nagaan. Ja. Wat voor vreemde impact radio soms kan hebben.
0: Ja, nou dat vind ik het fantastische van radio. En wat ik het mooie altijd zeg, kijk ik doe dat natuurlijk al heel lang televisie, al 11 jaar... En op zich, kijk, daar komt echt een treintje met Jan binnen.
2: Ja, de hondenkop.
0: Ja, de hondenkop. Dat mooi ouwe, dat hoor je ook mooi binnenrijden. Nou, de remmen piepen zo, wacht maar. Nou, valt mee.
2: Ja hoor.
0: Ja, ja. Dat is het lijntje naar Soest, hè? Daar zat Jan ook graag in. Al die kleine stationnetjes doen. Dit is een heel leuk lijntje dit. Die gaat over Den Dolder, Bilthoven, Soest-Zuid. Eén spoortje straks. Dat is de oude romantische trein met al die oude stationnetjes. Dat is echt prachtig. Maar nee, wat ik vind van de radio is, en dat heb ik altijd gevonden, het is echt het medium van de verbeelding. Hè?
1: Ja, absoluut.
0: Want mensen die schreven dat ze ons zagen zitten, nou, zoals jij dat ook hebt. Ze zagen Jan en mij daar op zo'n station zitten, helemaal verlaten daar in Praag. Ze zagen ons op zo'n kamertje zitten met z'n tweeën. Met heel veel drank. En op de televisie slaat het dood, is het plat.

0: Dit is het kerkhof, de baan, waar Jan Tittel begraven ligt. Alleen wij moeten even zoeken waar dat is.
1: Ja, hij ligt... Kijk, hier ergens loopt de trein langs. En we komen straks op een nieuwe gedeelte. Dan moet ik even ook weer, want ik ben er een tijd niet geweest hoor. Maar dat vinden we wel. Ja, het ligt natuurlijk heel dichtbij zijn huis waar hij woonde. Bij de generaal, bij de trein. Want dat geluid, dat was hem zo lief. En En Jan hield natuurlijk ook wel van de rust. Het heeft wel iets, dit, als ik nou... Nu loop ik er weer na een tijdje. Of na een hele tijd, eerlijk gezegd. Het heeft wel iets van het... San Markse Friedhof. Waar natuurlijk... Ja, dat is nog drukker. Want daar rijdt die grote snelweg. Die trouwens is een snelweg. Het zou weg moeten, dat San Markse Friedhof, waar Mozart lag. En daar is zoveel commotie over geweest. En waarom? Omdat zogenaamd Mozart ligt er dan. In dat massagraf.
0: Ja, ze wisten dat niet.
1: Ze wisten het niet precies. Maar goed, omdat daar... Je hebt je toch dat beeldje... De plek van de nachtuitzending... waar een stuk film... Kijk, hier lopen we door een plas. Zo niet. Kijk, daar heb je dat nieuwe gedeelte.
0: Ja, dat
1: is hier.
0: Nieuw, ja.
1: En er is zo'n... het schuldgevoel van de Weners... alleen al tegenover Mozart. Want ze hebben hem toch altijd slecht behandeld. Dus... San Markse Friedhof, ja, is blijven bestaan. En dat vind ik wel heel bijzonder.
0: Ja, de entree hier van dit, ik zeg net tegen Han, dat leek een beetje Oostenrijkse. Met die lijsten en dakbedekking en die kleur van het gebouw.
1: Ja.
0: Deed een beetje
1: aan... Kijk, nou kom je op het gedeelte, maar ja, ga maar zoeken, hè. Hij ligt een beetje naar rechts, geloof ik. Ja, we moeten niet kwaad zijn als we hem niet vinden, hoor. Want het is natuurlijk een hele zoekpartij. Want zie je, het waren van die kleine laantjes. Daar heb je hem.
2: J.W.A. Tittel.
1: Wie heeft dat vliegtuig?
0: Den Haag, geboren in Den Haag in 1923. In 1989 overleden in Praag.
1: We hebben Jan gevonden.
0: Ja.
1: Zie je, dat vond ook Jan mooi natuurlijk, dat we lang naar hem moesten zoeken. Ja.
0: Ja.
1: Ik had er een treintje op gezet, vind je niet? Dat vliegtuigje vind ik een beetje vreemd. Dat is wel symbolisch natuurlijk. Ja, ik denk misschien toch kleinkinderen. Er staan nog bloemetjes.
0: Ja.
1: Zie je, hij wordt wel herdacht. Hier ligt Jan, ja. God, dat doet me toch wel wat. Om er na zoveel jaren weer te komen. 89 was het.
0: Ja.
1: Alweer 11 jaar geleden. Jan was 62, geloof ik, hè? Even kijken hoe oud was hij. 23. Nee, 63. Wat was hij? 63, hè? Nee?
0: 66
1: was hij.
0: Ja.
1: Hij was net gepensioneerd, verdomd. Ja, dat is waar.
0: Ja, want die
1: party was een jaar ervoor.
0: Die band die heb ik van Jan Bolling gekregen.
1: Ja. Dat afscheid was toen was je nog officieel met 65 ging je pensioen. Hè? Dat was nou natuurlijk anders. Hoewel, ik ben ook op 65 officieel heb ik afscheid genomen. Dat had hij toen ook gedaan. Hele rare afscheid met rare stukken uit de studio. Dat is heel mal geweest.
0: Ja, heel vreemd. Een beetje surrealistisch zelfs.
1: Ja.
0: Wat ik gezien heb, ik vond het...
1: Maar het bestaat nog steeds, het graf, gelukkig.
0: Men wist niet zo goed wat men ermee aan moest, had ik het idee.
1: Dan ligt hij toch minder langs de trein dan ik dacht. Het kerkhof is langs de trein. Maar,
0: ja.
1: Maar kijk, die huizen zie je, dat weet ik zeker. Dat kan me herinneren, dat het zo open was allemaal. Ja. Dag Jan, hè, is het nou?
0: Ja.
1: Ja, Den Haag geboren, dat hoorde je ook, hè, dat een Hagenaar was. Dat was een manier van praten. Haags bleef hij, tot en met.
0: Nou, het was natuurlijk een moeilijke man, maar ik heb aan zijn uitzending met jou heb ik heel veel plezier beleven in ieder geval.
1: Alleen maar buiten alle ruzies heb ik hele dierbare herinneringen aan Jan. Aan Jan heb ik eigenlijk veel te danken. Dat mag ik toch wel zeggen. Al die prachtige reizen die ik heb mogen maken. Ook daarna met Jacob Bogaert. Ik was natuurlijk toch in de geest van. Hè? En later nog heb ik eens een Wagnerreis mogen maken met Jan-Willem ten Broeke. En altijd op de manier, en zelfs ik heb veel van Jan geleerd. Ik heb een paar grote marathons gedaan met Christian Bor, met zijn reismuziekgezelschap. En ja, zoals ik nou bij het graf van Jan Tittel stond, stonden we bij het graf van Tchaikovsky in de sneeuw met 20 graden vorst. En dat zijn ook van die onvergetelijke momenten. Dan denk je, ja, dat zonder Jan had ik dat nooit gedaan.
0: Nee.
1: Jan is echt een grote leerschool voor me geweest. Voor alles, zelfs nu nog bij de televisie.
0: Ja.
1: Hij heeft ook het eerste televisiejaar heeft hij meegemaakt. Hè? Ik ben in 89 begonnen. En hij is eigenlijk, dat was een ontzettende klap voor me, dat hij toen zo snel overleden is. Ik begon in januari. En ik ben toen bij hem in het hok geweest en toen. Hij vond het toch wel bijzonder en leuk. Maar hij heeft het niet langer dan 3 maanden mogen meemaken. Ik geloof dat april, mei is het gebeurd. Heel kort. 89 was het moment dat daar ook de muur viel, hè? In Praag. Dat heeft hij mogen meemaken. Dat is zo raar. Dat is werkelijk heel schrijnend. Hij zit op die hotelkamer in het Alcon in 89.
0: Ja, precies, ja.
1: Zit hij in het hotelkamer en dan heeft hij de radio aan. En je hoort hem alleen maar hijgen.
0: Ja.
1: En dat is een soort exhibitionisme natuurlijk. Wie doet dat nou als je zo ziek bent? En zou jij dat doen? Je bandje laten lopen. Zodat mensen horen hoe je aan je einde komt. Dat is toch te dol voor woorden. En je hoort hem hijgen. Ik kan niet meer. En dan gaat hij bellen. En op de achtergrond hoor je dus. En daar geeft hij soms ook wel commentaar op nog, zo ziek als hij is. Hoor je dus die bijeenkomsten op het Wenceslasplein. En je hoort de radio dat verslaan. Dat is zo bizar. En dat zijn de laatste momenten die we van Jan op de band hebben. En daarna heeft het bandje laten lopen, ook toen hij naar beneden ging. En ja, toen is het verloren gegaan natuurlijk. Want in die herrie en in die chaos. Laat niet iemand in de zieke auto dat het bandje nog meelopen.
0: Nee.
1: Dus dat is het einde geweest. Ja, je hoort de trein wel, hoor maar. Mooi op afstand.
0: Nou, ja. De trein op afstand voor Jan Tittel nog hier bij zijn graf. Met zijn grote vriend Han, de kleine man, reiziger. Han is natuurlijk niet alleen maar een kleine man, maar ook een hele fijne man. Han reiziger. Ik wil jou heel erg vriendelijk bedanken voor dit gesprek voor Radio Drenthe en de VPRO.
1: Ik heb het heel veel plezier gedaan. Dank je, Harry.
3: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues met als gast Han Reiziger. Die muziek die kan eigenlijk alleen nog maar van Mozart en van Benda wezen. En dat is ook zo. Een aantal variaties van Mozart. Udevoer de Murray Pariah en Radu Lupu. Het Alla Turca. Udevoer de Christian Zacharias. En het Allegro Ritenuto. Ook weer van Murray Pariah en Radu Lupu. En een stuk van Frans Benda. Een van de twee broers. De andere was Jitsi. Sonate in G. We gaan verder op pad met Harry Musquet. En doorvoer deze keer naar een romance in Norg.
0: Hier bent wij in Norg, een van de alleroudste kerken. Daar staat weer tegenaan hier. 10 uur diensttijden. Nederlands hervormde kerk. Een hele oude kerk. Een van de oudste van Drenthe, denk ik. Zo is het kijken. Maar ja, Norg heeft voor mij ook nog een andere betekenis. Ik heb hier 6 jaar verkering gehad. En dat was hier achter. Of eerst ergens aan de andere straat waar ik heen moest. Toen ging ik op de fiets dus altijd naar Norg toe. Want een brommer kon er toen nog niet af. Maar door weer en wind kroste ik hier op af. En mijn vriendin Miep Huisman die woonde hier. En die kwam later wonen in een verbouwde Saksische boerderij, de Eshof heet dat. En dat is later gedeeltelijk het woonhuis was helemaal gerestaureerd. En de deel werd gebruikt als de expositie, als een permanente expositieruimte. In de verschillende kunstenaars van de Drents Schildersgenootschap en zo, die hebben daar nog geëxposeerd. En Wim van der Hoek, de stiefvader van Miep, die was ook kunstenaar, die was beeldhouwer en schilder. En een van de eerste die dat overigens ook nog geëxposeerd heeft, was Frans Jansen, die nou in Assen zit en mede-eigenaar is van de Gulle Gans. En die heb daar ook nog geëxposeerd, maar dat was eigenlijk mijn vriendin. En in die tijd kroste ik altijd op en neer, dus op een fiets. Hier tegenover, heet het toen het Wapen van Norg, legde ik nog wel eens een biljartje met die broer van Miep, met Jeff. En ik heb hier ook heel veel rondlopen met de hond in het veld en zo. Hier, met de een. Ze hadden twee honden, de een en de ander. Maar de ene, ja, was daar. En dat was een ontzettend lief hondje. Ik ging hier ook wel eens met de bus naartoe, met de ESA. Helemaal Stollinga's autobusdiensten. Gele bus met een groene afzetting. En daar zat de chauffeur en die heette Job. En die en soms zat er geen mens in die bus. En dan hij wist precies waar wij heen gingen. En dat hond die daar was op de hoek. Was een plaats waar de bus dan stopte. En vaak bracht dat hond die mij weg. Als ik weer, en die was heel vies met mij. De een. Ik heb ook nog wel gered uit de muil van een grote Bouvier. Maar ik heb daar 6 jaar rondlopen. Ik sliep hier dan ook later wel. Hè, dan, zo giet dat dan. Als je wat verder in zo'n relatie komt. En, helaas, of ja, in die tijd is dat toen. Dat is uitgegaan. Niet door mijn schuld, want ik heb daar nooit een verkeering uit gemaakt. Als ik trouw ben aan één, dan blijft dat meestal wel zo. Als ik geen verkeering meer heb, dan dondert het niks meer. Dan riek alles net als vergetteloos, zou ik maar zeggen. Maar dat vond ik toen, gloepens vervelend. Maar ja, ik heb een paar mooie liedjes over geschreven. Zo als Say That Window Of My Eyes. En Somebody Will Know Someday. En Time Passed Me By. Dus ja, die rottigheid die heb ook wel weer wat opleverd. In toch een paar mooie chansons, zou ik maar zeggen, die altijd zullen blijven. En laat dat maar zien als een ode aan Miep dan.

0: Dat is natuurlijk een prachtig dorp. Maar net zoals alle dorpen in Drenthe is er hier ook veel nijbouw komen. En die S aan de zuidkant die heeft ze ook weer een beetje verknald en zo. Maar ja, dat is evident aan deze tijd. En ja, door dik en dun hè, ging ik hier naartoe. Het is wel zo wie het was dat het gewoon helemaal dat je niet kon komen. Dat was, ik meen dat dat ergens in de 60 jaren was. In zo'n hele strenge winter, dat er geen bus meer liep. En dat ik hier nog wel eens met Gelling, met een heupflacon cognac, gewoon zo 50 kilometer liep. Moet je nagaan, wat je toen wel niet deed. Ik bedoel, maar zal nou niet meer in me opkomen. Maar dat werd toen gedaan. En ik weet nog wel dat ik op de vakantiewerk had, op de Wilgo, dat ik op een alle Benelli en zo, die ik dan leend had van George Greving en zo, op en neer toerde. En ja, je had er wel wat voor over in die tijd. Dan moet ik ook zeggen dat het hele aardige mensen waren. Hoor. Die Joker van de Hoek en Wim van de Hoek. En Wim was een hele lieve man. Helaas veel te vroeg overleden. Hij had ook een of andere kwaal, een soort van verwaarloosde. Nou, in ieder geval kreeg weinig lucht meer. Maar wij waren allebei gek van jazz. En wij lagen dan vaak, zoals middag zei die uitzending van Michiel de Ruiter en zo. Dan lagen wij voor z'n alle radio, als Thelonious Monk erop was, of Charlie Parker of Miles Davis. Dus dat was echt prachtig. En in die tijd speelde ik dan een beetje bas en zo. En die mensen die hadden toch wel veel, voor die tijd hadden die heel veel begrip voor zo'n figuur als mij. Ik bedoel, dat waren kunstenaars, die kwamen uit het Westen, die waren toch wat losser als de autochtone bevolking in Drenthe. Maar ik weet niet waar ze bleven, maar ze schijnt getrouwd geweest later en ergens in Almere of all places te zitten. Nou ja, ben ik toch blij dat ik in Drenthe bleef, man. We hebben hier ooit nog een keer gespeeld, ja, Elsinga of zo, hotel iets verderop, met een zaal erachter. Ja, wij hebben toen eigenlijk alle dorpen van Drenthe zo'n beetje gehad. S'nachts fietste ik altijd terug en dan ging ik nog wel eens in P-stem aan bij Café Winter inderdaad. En als het goed koud was, dan nam je daar nog even een borreltje. En dan, de jongen die daar aan de baas zei, graag je, die kende je ook wel. En dan ging ik weer verder. Maar ik heb heel vaak die 15 kilometer, 16 kilometer Assen-Norg en vice versa afgelegd. Ja, het was niet verveeld in die tijd, nee. We hebben hier ook nog wel eens op de motor van Erik Nordholt. Destijds nog op het gymnasium in Assen. Maar die kwam altijd met de motor van Abelscha. Want die had verkeering met Annie van Leeuwen. En met Dries van Leeuwen was ik bevriend. Die speelde klarinet. En hij had zijn alle NSU Max stonden in de schuur. Maar Alfred Luiker die had hier ook verkeering. Met het meisje met die winkel daar. Daarachter was vroeger een boekwinkel. Ik weet niet meer precies hoe ze heette. Het was een mooie avond en wij zagen die modder staan in zo'n schuurtje. Niemand riepen wie, maar we wisten wel hoe we het brommen. Dus wij trapten aan en met drie man, één achterop, één voor op en zo naar die wichten toe. Maar s'avonds kwam ik sliep toen bij Van Leeuwen, weet ik nog wel, bij Andries. En ik kwam Erik eraan, die was toen al een beetje, het was wel funny. Hij had wel veel humor, maar dat was ook wel soms wel erg. Ik denk wel bedonderd dat we die modder pakken zonder Rubier. Het was wel leuk. Later commissaris van politie te Amsterdam. Ons toen maanden van. En niet weer, jongens, hè? Weet je wel.
1: En dat was Harry's Blues voor vandaag. Met als gast Hanne Reiziger. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Countryzanger George Jones nam een nummer op van Don Rollins. En dat nummer was eerder al opgenomen door Waylon Jennings, Jack Jones, Dave Edmunds en Sawyer Brown. Maar de single van George Jones werd ook door de rock radiostations in Amerika gedraaid, waardoor hij ook nog twee avonden het voorprogramma mocht zijn van de Rolling Stones in Austin, Texas. George Jones. The race is on. I

George Jones, The Race Is On. Danny Bryant, dat is een bluesgitarist uit het Engelse Norfolk. En vader Ken was lang zijn basgitarist en moeder Heather is zijn manager. Het is echt een familiebedrijf. Dit komt van het album Just As I Am. Danny Bryant, For The Last Time.

Danny Bryant, For the Last Time. Het volgende nummer is geschreven door Don Wayne. En die man die had er ook nog een baan bij, al als verkoper in een gereedschapwinkel in Nashville. En daar kwam op een goede dag een pakje binnen van Lufkin Tool Company in Saginaw, Michigan. En Detroit City van Bobby Bear was toen een grote hit in Amerika. En daarom besloot deze Don Wayne een city song te schrijven. Lefty Frizzell, Saginaw, Michigan.

Michigan. He's a Lefty for Sale, Saginaw, Michigan. Richard van Bergen, dat is de gitarist van J.W. Roy. En hij is al jaren actief binnen de vaderlandse Americana. En hij heeft ook nog zijn eigen band, Rootback. En daar maakte hij een nieuw album mee, Walk On In. En de gasten op dat album zijn Roel en Erik Spanjers en mondharmonica-speler Gijt Klein Kromhof. Richard van Bergen, That's What You Do To Me.

Richard van Bergen, That's What You Do To Me. Tom Pell Glaser schreef het nummer de tourbus van de Glaser Brothers tijdens een rit van Port Huron in Michigan naar Nashville, Tennessee. En onderweg werd er even gestopt bij een nachtcafé en daar werd het nummer afgemaakt. Warner Mac, Sitting in an All Night Café.

Warner Mac zitten in een all-night café. Blues Goose, dat is een bluesband uit Dordrecht. En zoals de meeste Nederlandse bluesband speelt deze band ook covers van Walter Trout, Bette Hart, Tina Turner en Joe Bonamassa. Het nieuwe album heet Questions en u hoort zangeres Ingrid de Nijs met een nummer van Coco Taylor. Blues Goose, I'm a Woman.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Roll with the Punches van Van Morrison is het album van deze week. En het was lang geleden dat Van Morrison een goed en boeiend album afleverde. De gastzanger en mondharmonica-speler die u hoorde is Paul Jones. Die kennen we nog van Manfred Mann en de wereldhit Dua Diddy. In de laatste jaren is hij actief binnen de bluesband. Van Morrison, Fame.

Van Morrison en Fame. Albert Castiglia, dat is een bluesgitarist uit Florida. Hij nam een nieuw album op, Up All Right. En dat deed hij in de Dockside Studios in Louisiana met als gasten de gitaristen Mike Cito en Sonny Landreth en mondharmonica-speler Johnny Sanson. Albert Castiglia, Quit Your Bitching.

Albert Castiglia, Quit Your Bitching. Betty Sue Perry, dat is een songwriter die vooral in de beginjaren van de carrière van Loretta Lynn heel veel hits voor haar schreef. Maar vanaf 1965 schreef Loretta Lynn haar eigen materiaal. Loretta Lynn en Wine, Woman and Song.

En ik moet toch netter gaan schrijven, want ik kan mijn eigen aantekeningen niet meer lezen. Loretta Lynn, Wine. En niet Woman and Song, maar Wine, Women and Song. Chris Blevins, dat is een nieuwe ster aan het firmament. En zijn debuutalbum heet Better Than Alone. En dat maakte hij samen met singer-songwriter John Fulbright uit Oklahoma, die al een paar prachtige albums achter zijn naam heeft staan. Het is een combinatie van southern rock, country en gospel. En het is echt een jongen om in de gaten te houden. Chris Blevins, The Way Down.

0: Chris Blevins, The Way Down. Buck Owens, dat is een geweldige songwriter. Hij schreef dit nummer eigenlijk als een B-kant voor een van zijn singles, maar het werd later een van de meest gecoverde nummers aller tijden. In 1976 was het zelfs een nummer 1-hit in Amerika voor Emmylou Harris. Maar dit is het origineel. Buck Owens, Together Again.
1: Together

The Coens Together Again. These Honey Tones, dat is een band uit de regio Rotterdam met zangeres Diane. Het is ouderwetse swing en dat is niet helemaal mijn muziek, maar de passie en het enthousiasme spatten van het nieuwe album Wow Wow af. These Honey Tones, Fannie Mae.

Dees, Honey Tones en Fannie Mae. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Ruben Ester deed de techniek en Frits Barkhuis die coördineerde de playlist. Johnny Cash die had altijd een eigen tv-show in Amerika en Bob Dylan was daar regelmatig te gast. Beide heren werden vrienden en Johnny Cash nam een nummer van Bob Dylan op en dat werd een top 10 hit in de country charts in Amerika. De Turtles hadden een top 10 hit in de pop charts met hetzelfde nummer. Johnny Cash, It Ain't Me Babe.

0: the Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues, bij The Way Up North. De reis die wij maakt hebben in Amerika van de katoenvelden van de Mississippi Delta naar de grote steden, naar de industrie in het noorden. Met de muziek mee. En daarin heeft de rivier de Mississippi ook een belangrijke rol gespeeld. Want dat was deels de verbinding. Stroom opwaarts, naar Chicago toewonen, de langste rivier van Amerika, de Mississippi. En bij Memphis in de Mississippi, daar ligt een prachtig museum.
3: Ja, er ligt een eiland hierin eigenlijk.
2: Ja.
3: En dat eiland, dat heet Mud Island. En op dat eiland, daar is een heel mooi museum is daar. En echt een prachtig museum, want dat kunnen die Amerikanen wel. Die kunt op een gegeven moment, ze bent natuurlijk super commercieel, maar ze kunt ook heel goed dingen opzetten. En dit museum, op dat eilandje in de Mississippi, dat was een prachtig museum wat een heel mooi overzicht gaf over wat daar allemaal op die rivier gebeurd is. En erom toe natuurlijk ook.
2: En op een hele rustige dag kwamen wij door zo. We kregen de hartelijke medewerking van de mensen van het museum.
3: Ja.
2: Met dank daarvoor dat wij door radioopnames mogen maken. Dat wij er ook met de cameraopnames mogen maken. En wij stappen door, ja, is eigenlijk heel rustig in dat museum rond. Eigenlijk ook niet precies wetende wat ons door allemaal te wachten stond.
4: In 1700 waren er ongeveer 1500 Choctaws in het zuidoosten van de Mississippi. En hun taal was similar to the neighboring Chickasha. Dat was een andere taal. Die ben toen later natuurlijk verdreven. Die ben richting Oklahoma gegaan. En daarna kwam dus then the state came in. Amerika, die ging ze ermee bemoeien en daarna kwam, oorspronkelijk waren het allemaal subtropische bossen waar die mensen in jagen en zo. En er waren er ook heel andere dieren, waren er in de Mississippi Delta. Zoals Kaoma County, dat betekent eigenlijk zoiets als, iets als panter of zoiets. Die dieren werden allemaal uitstorm en die bossen werden allemaal kaapt. En toen kwamen de katoenvelden en de soja en al het andere en ook de zwarte mensen, hè, die op de velden moesten werken. Dus dit waren de oorspronkelijke bewoners, de Choctaws. Ook een heleboel namen, ja, dat zei ik zo net al. Zoals Mississippi betekent natuurlijk de vader van alle rivieren. En dat is ook weer de Choctaw-taal.
2: De Fransen, die hebben hier ook nogal wat gedaan trouwens, hè?
4: Ja, dat waren de ergste slavenhandelaars van allemaal. De Engelsen die hebben als eerste ook die slavenhandel afgeschaft, hè? En de Nederlanders en de Fransen ben langs de deur. Nederlanders hebben ook geen beste rol gespeeld daarin.
2: Er zat handel in.
4: Ja.
2: Mensen, blijkbaar had die de neiging hadden om hun gebied uit te breiden of zo met kolonie, hè?
4: Ja, de Fransen en de Engelsen, die hebben hier ook jarenlang vochten, hè, om allerlei gebieden.
2: Daar stonden we net bij, hè?
4: Ja.
2: Bij alle het wapentuig.
4: Ja. De eerste waren de Spanjaarden hier natuurlijk, hè?
2: Het is niet erg drok hier trouwens.
4: Nee, je ziet hier niet meer. Mensen waren wel vriendelijk. We mochten, eigenlijk stonden op het papier dat wij hier niet mochten filmen en radio maken. Nee. Maar wij moesten even zeggen dat dankzij de goedheid van het Mississippi
2: Mud Island Museum
4: van de Mississippi, ja? Dat de courtesy dat wij hier dan, en dan was het goed. Nou ja, dat, bij deze.
2: Het is wel mooi voor elkaar hier. Ja. Dat valt me op dat bij zo'n educatief project als dit is, dat ze door wel een bulle geld insteekt. Ook al komen er dan weinig volk naar mijn idee.
4: Ja. Ja, al die rivierboot, nee, daar. De Ride.
2: Nou, door is hem kijken, ja.
4: En je hebt de President en de Natchez en de Mayflower en... Nou ja, een heleboel natuurlijk. Brian's New Showboat, dat was natuurlijk zo'n boot waar je op kon gokken en zo. En waar ook bandjes speelden en zo. Kijk, showboat. Showboats brachten entertainment to the people, naar de mensen toe. Nu, er was niks te doen in die plaatsen waar ze leven. En dan kwam er zo'n bovenbed, daar kon je opstappen.
5: Ja.
4: En dan, nou, dan kon je feest vieren.
5: Een drijvend theater.
4: Ja, ja, precies.
5: Tja.
4: Gambling, everything.
5: De kolk.
4: Ja, de kolk te water.
5: Hollywood, zie je, die boot heet ook Hollywood of zo.
4: Ja, en er werd van alles gespeeld. Van, je kon alles zien, een soort van... Madison shows liggen wel op het water. Kijk, van Shakespeare tot opera, comedy singing. Mm-hmm. En dan ook magic, goochel.
5: Ja.
4: De Robert E. Lee hier, jongens.

0: Lekkere riverboat sfeer uit de 30e jaren. Een opname uit 1931 van Duke Ellington en his Cotton Club Orchestra. The River and Me. Met onder andere Johnny Hodges op klarinet.
1: Ja, juist.
0: En Chick Bullock, dat was de man die voor de zang zorgde. De Mississippi en de rivier en de bodem en het museum. Het prachtige Mud Island Museum in Memphis.
2: Een hele grote boden, Robert, zoals jullie weten, of zoals de luisteraar misschien niet weten, Robert D. Lee, dat was de aanvoerder, de generaal van de Zuidelijken in de gevechten tegen de Noordelijken.
3: De burgeroorlog.
2: In de Amerikaanse burgeroorlog, ja. Een hele geliefde man was dat, Robert E. Lee.
3: De Civil War.
2: Ja, de Civil War. Er is ook nog een trein naar hem nu, die naar het zuiden loopt. En dus ook Robert E. Lee.
3: De Civil War.
2: Ja, de Civil War. Er is ook nog een trein naar hem nu, die naar het zuiden loopt.

0: hier aan de rand van de Mississippi. Waar ook nog een hele mooie boot ligt daar. Soms een rare boot, ik weet niet. Ik moet maar eens kijken of we daar ook kunnen.
1: Hier zijn nog hele andere boten trouwens, misschien.
0: Maar wat ook wel in zicht moet worden, is dat die boten... Er waren ook vrachtboten bij, die vervoerden katoen en voedsel en rijst en alles. En de rijdweer, ze werden uitgeladen en ingeladen door negers. Ook door de slaven. En dat ging ook allemaal op ritme. Ook eigenlijk op de holle. Hè? Dan kon je het langer volhouden. Dus die mensen, die hebben niet alleen nog maar katoenpluk, maar die hebben ook... Die boten, dat waren de zogenaamde roosterbouwers. Die hebben ook dat... Ja, rozes, zouden wij zeggen, weet je wel. Dat was vroeger werk. En die hebt dat spul allemaal daar.
1: Maar door eens lezen, denk ik. Je hebt ook nog hele andere soort boten gehad. Dat waren, zeg maar, de boten met een vlakke bodem.
0: Ja, ja,
1: de keelboots. Ja. Daar heeft staan... The real problem often was protecting the citizens of the river towns from the keelboatmen.
0: Ja, ja, en het waren roegelui. Als die aan land kwamen, dan...
2: Denk het ook.
0: Ja, platbodems.
1: Prachtig museum trouwens.
0: Ja, dit hebben ze hartstikke mooi in elkaar gezet. Het gaat steeds verder. Dus wij dachten dat het al afgelopen was. En toen kwam de juffrouw eraan en die zei... Jongens, er bent nog zeurp die ruimtes. En op een gegeven moment kon je daarop... Kon je in een vertrek waar je het water stroomt en waar je precies alle geluiden hoort die op zo'n riverboot eigenlijk aanwezig waren. En je kon ook precies zien wat ze er allemaal met vervoerden en zo. De baal, katoen en ja, nou echt alles wat er maar... En nu zijn we in de ruimte waar een man in een boot zit en er was een lightkeeper. En er waren mensen to guide de zeven, nou de goede... Dat het een goede reis was. Dus een soort van vaande bakens. En je ziet hier ook allerlei mensen die... Hier zie je mensen die bezig bent met verscholen van zakken. En aan de andere kant zie je mensen zitten die doen dan meer aan entertainment. Die zitten te gokken met een fles drank erbij en zo. Dat hebben ze wel heel mooi gedaan. Daar zit een man die misschien wel de boel regelt.
1: Hij wat van Memphis wilt weten, kun je wel naar Beale Street gaan, maar dan vind je hier meer.
0: Ja, dat lijkt mij ook, ja. Dit is hier prachtig gedaan. Daar hebben ze echt goed over nagedacht.
1: Ja, dit is echt een magnifiek museum, ja.
0: Ja. Prachtige foto's erbij, kijk, de mules. Ja. Waar wil je het over hebben, Willy Foster? Kijk eens, en hier die Levy workers.
1: Allemaal zwarte mensen.
0: Ja, allemaal zwarte mensen, dus die de dijken eigenlijk... De Mississippi behoeden tegen al te overvloedige overstroming en zo.
1: In 1927 is er een hele grote overstroming geweest, hè? Als je hier de krantenknipsels leest.
0: Ja, dat is St. John Lee Hooker ook over. De Mighty Flood. Met een heel veel mensen bij omkomen.

0: Dit is John Lee Hooker op zijn beste, hè?
1: Ja, yeah, John Lee Hooker. En hier staat hij... dit is een LP die... John Lee Hooker on the Blues. Dit is op een ander label, Frans label. Maar hij komt oorspronkelijk van de VJ recording... John Lee Hooker live at the Newport Folk Festival. En deed het toen een folk festival. Alleen bas, een voet en een gitaar en een man die een verhaal vertelt over een overstroming.
0: Yeah.
1: De overstroming, the mighty flood of Tupelo, Mississippi. Dat is de blues op zijn best, luisteraars.
0: Ja, want door is ook heel wat blues bij je maakt, denk ik, bij die bedijking van de Mississippi. Hè?
1: Ja, ja. Op dezelfde LP staat trouwens ook nog een stuk over Natchez is Burning. Dat ging over een grote brand.
0: Oh ja.
1: Dus het is eigenlijk de...
0: Water en vuur, hè?
1: Ja, water en vuur. Het is de orale, de mondelinge vertelling op muziek gezet. Eigenlijk. Ja. Dus de real stuff is dit. Ik vind het prachtig. Ja, ja.
0: En dat allemaal in Mud Island Museum in Memphis.
1: Dan ga je een roltrap op mensen en dan hoor je...
2: Overal speelt geluid weer een rol, hè?
1: En dan ga je naar de music. Het gedeelte waar de music eraan te pas komt.
2: Ik ben wel benieuwd wat ze door van de markt heeft.
1: Ik hoop dat het niet te veel militaire muziek is. Dat is één blur natuurlijk, man.
2: Nou, heb je nieuwe muziek toch ook wel eens een keer gebruikt, of niet?
1: Ja. We hebben een heleboel die muziek uit New Orleans komt. Een heleboel militaire muziek natuurlijk. Civil War and Music Galleries.

0: Ja.
1: Hier hoor. Hier zie je zelfs frissen en het donderen van de kronen. We staan naast een heel groot kanon.
2: Oh ja, kinderen, het schip waar we zo straks vandaan kwamen, ja.
1: Ja, dat heeft ze toch al verschrikkelijk mooi gedaan. Want je staat hier naar boven, je kijkt op het schip en je hoort met geluid hoor je die knon. Ja, een prachtig museum hoor. Dat hebben die Amerikanen toch wel mooi gedaan.
2: Een dikke aanrader wat dat ja, aangeeft. En hier komt in Memphis, ja. Maar niet alleen nog naar Beale Street toe gaan.
1: Nee, hij wat wilt weten over de geschiedenis van de rivier en van de stad en van de omgeving en hoe dat tot stand komt, dan zou ik zeggen, dan moet je naar dat museum toe gaan. Dat,
2: Mud Island.
1: Ja,
2: prachtig. Ja. Nou, laat die burgeroorlog maar een beetje vlot voorbij lopen.
1: Ja, dat is nou.
2: Dat doet die Amerikaan wel. Kijk, links.
3: He started traveling even more after he made some records. We didn't see him much. Then we heard he met a woman named Bertha Lee and got married.
1: Yeah, she got up with some filth.
3: She was a blues singer too, and they used to go around to get up to those house parties and juke joints.
1: Ja, dit is echt ook weer prachtig.
3: Well, he stopped making records when the depression got.
1: Eigenlijk moet je dit even. Hier hoor je gewoon een stem die de historie of the blues uitlegt. En dat komt gewoon boven ons weg in speakers. Dus ik zou wel even deur luisteren als ik was.
3: Chasing women and fussing and fighting. But he wouldn't slow down none. In 34, he got a call to go up to New York City to make records. They recorded some blueses and some spiritual
2: songs. Mooi, wat allemaal ontzettend mooi weer hem hier.
3: But just after they came back from New York, Charlie took real sick. He knew he was dying, so he started preaching. Charlie had tried to be a preacher years before. He could have made a powerful preacher, but he was always more on the blues side. Some of them say that the blues is the devil's music, but Charlie had a Christian heart. He went out praising
2: Charlie God. Patton, episode.
1: He got over Charlie Patton, yeah.
3: No, Charlie. I'll never forget him.
1: Ja, dit hebben ze ook weer heel mooi gedaan. Ik vind het echt te gek. Je moest kijken, een soort van... Een viool van, gemaakt van een sigarenkissie. Met vier snaren erop. Helemaal handgemaakt, dat is niet te geloven, zeg je. En dan zie je een oude bottleneck slide, daar zie je daar. En muzikale bones, musical bones.
2: Ja, daar spullen ze met zeker, hè?
1: En hier een banjo. Kijk, nou hoor je Phil Dollars erachter. Dus, zo werd er vroeger in en uit laden en werd er op de plantage gewerkt. Dit ben de Phil Dollars. Je hebt een Moors café en daarnaast heb je een Colored café. Daar mocht alleen de zwarte dus komen. Ja, dat is nauwelijks een café te noemen.

0: Ja.
1: Dat is mooi, mooi gedaan.
2: Hartstikke mooi hier. Honky Tonk.
0: Honky Tonk, ja. Black musicians performed in honky tonks and juke joints. Honky Tonk stond meestal piano, hè? There was dancing, drinking, fighting, and the ever-present sound of the blues. Oftewel, er werd gedanst, er werd gedronken, er werd gevochten en altijd was er de blues. Omstreeks 1900, ja, toen is het begonnen. Nou komt er in een.
2: Dan kom je in een honky tonk.
0: Terecht. Kijk, daar hebben ze ook weer prachtig gedaan. Het is echt een paar tafeltjes. En je ziet mensen de. En je ziet een klein podium met een halve piano, wat ik al zei, een gitaar erbij. En een soort bargie. Ja. Dit hadden wij niet verwacht, luisteraars, dat het zo voor zal zijn.
2: Je rijdt W.C. Handy trouwens, hè?
0: Ja.
2: Je rijdt zijn boek.
0: Handy, die heb hier ook een. Ook een, ja, St. Louis Blues, dat is dan zijn beroemdste nummer. That's. Maar Henny, die is dus, daar heeft ze hier ook een park van.
2: Hij had ook een muziekuitgeverij.
0: Ja, ja, het was een zakenman ook. Het was een iemand die dingen op nood kon zetten. En daar keek men dan tegenop. Ja. Hij kwam dan ook naar Klaagsdeel om een orkest te dirigeren, weet je wel, met blazers. Dus dan als je. Dus, en toevallig kwam hij dan in Toewalen. Die man tegen en hoorde die muziek. En dan werd eigenlijk die muziek aan hem toekend. En ja, ze moesten natuurlijk ook een soort van in de geschiedenis een punt bepalen wanneer iemand deze muziek uitvonden had eigenlijk. Want ja, je moest zeggen van toen is de blues geboren. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want Handy heeft de blues niet uitvonden. Dat waren de onbekende mensen gewoon. En die hebben het gewoon gebruikt, die had het nooit gehoord en die hebben het op papier gezet voor grotere formaties. Ja, daar staat daar St. Louis Blues en daar zie je de. Dus, Hesitating Blues, maar dan zie je ook meteen dat het in een heel andere sfeer terechtkomt. Van de gegoede negers, hè?
2: Ja.
0: Maar als zodanig vind ik.
2: De Memphis Blues.
0: Handy is hier dan wel groot, maar het is vol meer een ophangbord aan de geschiedenis van de blues. En als zodanig is het natuurlijk wel leuk, maar hij is niet de man die de eerste blues speelde. Dat heb ik niet duur van, laat ik zo zeggen.
2: Ja. Qua muzikaal gezien heb je veel voor de verspreiding daar niet geweest, door het op papier te zetten. Ja.
0: Maar dan nog meer voor grote orkesten. Dat had niet zoveel met de country blues te maken, van mijn gevoel. Ja, dan heb je hier nog een prachtig. Het begin van de radio, zou ik maar zeggen. Kijk eens wat mooie, alle buizen, jongens, erachterin. En hier dan een grammofoonmeubel van Victrola, dat waren de allereerste. Men praat ook niet over een grammofoon, maar men praat over Victrola. Dus de eerste bluesplaat die werden op die Victrola werden ze.
2: Er een plaatopleggen van het OK label, ja. Uit New York.
0: Ja, dat was ook een heel.
2: Die hebben hier achter staan, de OK Race Records.
0: Ja, ja, dat waren de platen voor de zwarte bevolking. Hier, Minnie Douglas.
2: Memphis Mini,
0: ja. Yeah. Began a career on Beale Street. Popular throughout the 30s and 40s. A strong vocal style and guitar technique blended the sophisticated urban blues with the simplicity of the rural Delta blues. En daar is een mooie foto van haar nog. Dat is een mooie vrouw.

0: bad girl.
1: Memphis Minnie vanzelf. I'm not a bad girl. Lizzie Douglas, Memphis Minnie.
2: Ja, nou, ik denk ook niet dat ze een verkeerde vrouw West is. Ik denk dat het een hele goede vrouw West is.
1: Ja.
2: En als je ooit nog eens het boek van Nothing But The Blues, ook door een meneer Cohn samengesteld, die trouwens ook die prachtige cassette van Robert Johnson samenstelde heb. Die dubbelaar. En hij dat boek, dat is een prachtig fotoboek. Het kost een paar stuiver, maar dan heb ik wat moois. En daar staat de beroemde foto van Memphis Minnie in. Met de gitaar om mijn nek. En het is een prachtige vrouw, een prachtige foto trouwens ook. Het boek heet Nothing But The Blues. Dus lust uit, als je het ooit in de handen kunt krijgen, dan moet je dat maar eens een keer proberen.
1: Die rivier, de Mississippi, die heeft trouwens wel heel veel invloed gehad in de muziek en zo. Hè?
2: Ja, dit komt op heel veel stukken voor.
1: Ja, ja. En ook dat de rivier de muziek van stad naar stad gebracht heeft natuurlijk.
2: Ja, het is natuurlijk een hele belangrijke verkeersader geweest door transport van goederen, van mensen, van dieren. En men noemt het niet voor niks de vader van alle rivieren, want dat betekent Mississippi eigenlijk in het Choctaw, in de Indiaanse taal. En dat blijkt ook duidelijk uit het aantal nummers wat daarover geschreven is. Het is een hele belangrijke, rivier eigenlijk toch wel.
1: Ja, en de samenhang tussen de staat Mississippi en de rivier Mississippi, ja, dat is evident natuurlijk.
2: Dat is overduidelijk.
1: Ja, de staat die grenst van noord naar zuid aan de rivier.
2: Aan de rivier, ja.
1: Ja, met aan de uiteinde, aan de ene kant New Orleans met een hele eigen muziekcultuur. En aan de andere kant in het noorden helemaal Chicago natuurlijk.
2: Ja, ja, ja. Het loopt helemaal deur. De Missouri die komt er op een gegeven moment ook nog weer bij in.
1: Ja, en dan wordt de rivier ook echt groot. Hè?
2: Ja, ja, ja, dat is een enorme stroom.
1: De komende uitzending, daar komen we er uiteraard nog weer op terug. Want ook St. Louis, dat ligt aan de Mississippi.
2: Ja.
1: En even doorboven komt de Missouri in de Mississippi en wordt door een enorme brede rivier. Ik denk dat een van de meest bekende stukken die over de rivieren maakt is, dat wel Allman River is.
2: Ja, Allman Rivier, zou ik als bijna zeggen. Nou ja, vader van alle rivieren, dat is ook waarschijnlijk een Allman.
1: Ja.
2: Hier, dit stuk, dat heet de Allman River.

0: Klassiek stuk dit, hè? Paul Robeson met The Old Man River.
1: Ja.
0: Onvergetelijk, die prachtige rivier met dat eiland door zo. Mud River Island. Of Mud Island.
1: Mud Island, ja.
0: Museum. Ja. Er zat nog meer in, want wij waren nog... we waren in de 30e jaren, de 40e jaren waren we blij, maar voor Tito moest ik kijken in de 50e jaren.
2: Komt nou in de eind 50 jaar, in de 60 jaar terecht, ook helemaal aanlegd. En dan zie je, wie komen we hier opnieuw tegen? We komen opnieuw de studio eigenlijk van Sam Phillips tegen. Ja. Kijk, zie. De G&M Studios in New Orleans en Sam Phillips. Memphis Recording Service. Recording Service, hè? Een recording dienst als het ware. Je kon gewoon. Hij nam gewoon ook mensen voor geld op mijn rekening. Ja, nou, dat is wat we zo straks hebben gezien in Sun. Hier zie je dan de jukebox staan. En de basgitaar kwam toen binnen. Andere microfoons, de Fender, Stratocaster toen al. En de soul music heb je hier. Van Stax, hè? Van Jim Stewart en Estelle Axton. Stax Records. Die eigenlijk de soulmuziek hier introduceren. En die, waar Memphis vooral bekend om worden is, vind ik ook. De echte sound van Memphis ook, hè?
3: Mooie microfoon hier, hè? Die.
2: Ja, prachtig. Ja, en dan komen we bij de afdeling Elvis natuurlijk, waar een hele afdeling aan gewijd is. Hoe kan het ook anders, want Elvis vertegenwoordigt natuurlijk nog steeds een belangrijk financieel aspect van Memphis.
3: Ja,
2: een van de barokke kostuums die Elvis aanhaalt, die zien we hier. En we zien... De Shotgun House daar in Tupelo, waar hij geboren is.

0: Ja, zo bent bij het museum bij Ruud, hè?
1: Ja. Mooi museum, Mud Island. En ook mooie muziek van Preston Shannon, Midnight in Memphis.
0: Dat is een van de
1: nieuwlichters, hè? Ja.
0: Ja. En zo heeft Memphis al een enorme muzikale historie natuurlijk.
1: Ja, Stax, Sun, Elvis. Hoeveel mensen hebt daar niet speeld, werkt,
0: ja,
1: zwoegt.
0: Ja. Tot aan de dag van vandaag aan toe.
1: Tot aan de dag van vandaag.
0: En steeds maar weer die rivier die op de flanken van de stad Mississippi voor het decor zorgt.
1: Ja, we hebben er nog een avond, hebben we daar zitten eten. En dan kun je zo over de rivier heen kijken. Over de prachtige plek. Daar kon je vis en zo eten. Ja, wat wil je er anders eten bij de rivier, hè?
0: Mooie plek, Memphis. Een stad met, waar het hart een beetje uitgehaald is.
1: Ja.
0: Een stad in opbouw eigenlijk weer.
1: Ja, helemaal dat achter dat Peabody Hotel een heel groot stuk braakliggend trein was er weer. Allerlei nieuwe grote gebouwen neerpoort.
0: Maar ook een stad met een hele geschiedenis. En soms ook een hele gewelddadige geschiedenis. Maar door over een andere keer meer. Je hebt het boek er weer bij, Ling. Het boek Muddy Waters, The Mojo Man van Sandra B. Toews. En vandaag, Harry, pakken wij de Priesner is een beetje bij. Dat past ook wel bij een museum. Want Muddy Waters is, zoals in het boek te lezen valt, ook geregeld in de Priesner vallen.
1: Ja, ik zie dat hij de W.C. Handy Award kregen heeft.
0: Dat is specifiek op bluesgebied, denk ik, hè?
1: Specifiek op bluesgebied in 1983 voor de Single of the Year.
0: Ja, ja.
1: En voor Rock Me Muddy kreeg hij de Grammy Award in 1978.
0: Ja, en die heeft volgens mij, als ik de lijst van de Grammys erbij pak, dan heeft die wel.
1: Heb je vaker?
0: Ja, die heeft vaker gehad. Er een heel aantal heeft die kring, zie ik hier in 1979 voor de LP Muddy Waters, 1978 voor de LP I'm Ready, 1977 voor Heart Again, hij had bijna een abonnement op, 1975 voor de Muddy Waters Woodstock album. En in 1972 heeft hij hem voor de eerste keer gekregen voor de London Muddy Waters session. Nou, laten we maar beginnen met Got My Mojo Working, part 1.
1: Ja.
0: Want daarvoor kreeg hij
1: In 83
0: de Grammy.
1: W.C. Handy Award.
0: Ja.
1: Single of the Year. Mojo Working.

wicked. Got my mojo wicked, buddy. Just don't worry, gonna

0: Het nummer waar hij later de WC Handy Award voor kreeg. 1983, Single of the Year. Dit was een opname uit 1969. En dit was al met blanke mensen erbij.
1: Ja. Mike Bloomfield.
0: Op gitaar, ja. Paul Butterfield.
1: Een van de meest... vind ik een van de beste mondharmonica spelers die vooral qua soul... die ik ooit gehoord heb eigenlijk.
0: Ja. Donald Dunn op bas.
1: Ja, later ook in de Blues Brothers.
0: Ja. En dan denk ik de Otis Spann uiteraard op piano.
1: Ja.
0: Sammy Lay op slagwerk. En uiteraard Muddy Waters zelf. Er is wel een straat naar hem benoemd, hè?
1: Ja, in Chicago heb je de Muddy Waters Drive. Dus, ja.
0: En zo heb jij het nog niet schupt in Aasenaf in Grollo.
1: Nee, maar ja, god. Doe maar.
0: Kan dat komen, Harry?
1: Ah, nee, ik heb al een beeldje. Dus,
0: Nou, daarom. En in 1992, toen kreeg Muddy Waters een Lifetime Achievement Grammy Award. Er is ook een bij de Willie Dixon Foundation is een beursnorm vernoemd.
1: Ja, een scholarship.
0: Ja, de Muddy Waters Scholarship. En dan is er één keer in het jaar op 21 april, sinds 1988, is er in Clarksdale de McKinley Muddy Waters Appreciation Day. Dus hij heeft toch wel een beetje de eerkring die hem wel toekomt.
1: Ja, zeker. En,
0: ik vond het wel grappig trouwens, Poos die terug is dan in de VARA-gids. Er is zo'n discussie over de artiest van de eeuw, want die moet nou natuurlijk ook verkozen worden. Hè?
1: Oh ja, in het kader van, ja, daar word je ook
0: ach,
1: heel niet
0: goed
1: van.
0: Nee. Maar ik vond het wel grappig dat er een ingezonden brief op steun, hè, want van iedereen die noemde van alles en nog wat, maar van iemand die zei van, ja, maar denk eens aan een van de grondleggers van de hedendaagse popmuziek, aan Muddy Waters.
1: Nou, ik vind dat Muddy Waters dan de artiest van de eeuw moet worden. Dat is dan toch zo moet.
0: dan nomineren wij die voor de artiest van dit millennium, Harry.
1: Ja, vind ik een heel goede keus.
0: Goed, we draaien nog een stuk van een LP die genomineerd is, of die een Grammy gekregen heeft. Vorig was een de WC Handy Award. Deze LP die heeft in 1978 een Grammy gekregen. De LP I'm Ready, en door van het stuk Rock Me.

0: Rock Me, compositie van McKinley Morganfield.
1: Ja, en ik ken hem weer van Otis Spann.
0: Ja.
1: Maar ja, dat Big Joe Williams schreef Baby Please Don't Go, die stiet hier ook alweer met zijn eigen naam onder. Dus het is
0: een paar woorden
1: veranderen en het is van hun.
0: Ja. Met de bezetting van Pinter Perkins op piano, Jimmy Rogers op gitaar, Bob Margolin op bas, Willie Smith op slagwerk en Jerry Portnoy op de mondharmonica.
1: Ja, ja, ja. Hele boel tremolo's, boel zelfde noten. Maar het is de sound, hè? De sound.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Een stad heeft niet alleen nog zien mooie kanten, maar heeft ook zien donkere kanten. En dat heeft Memphis ook zeker erkend.
1: Ja, denk maar eens aan dominee Martin Luther King en de plek waar hij doodgeschoten is.
0: Vermoord in Memphis in het voormalige Lorraine Hotel. En doorin is het Civil Rights Museum gevestigd. Het museum wat alle aandacht vestigt op de burgerrechten in Amerika en met name dus de rechten van de zwarte bevolking. In Harry's Blues, volgende week in The Way Up North, de Civil Rights Museum. Harry's Blues vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En zoals altijd met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en de VPRO Radio. Wat ons betreft, tot aan de week.

0: gezelschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Eind jaren 60 behoorde Cuby and the Blizzards bij de beste bluesbands van Europa. En in 1968 gaf de band een legendarisch concert in de Rijnhalle in Düsseldorf. Cuby and the Blizzards, Chuco Mama.
2: Okay. First number will be number by a guy called John Lee Hooker called Sugar Mama.

Huey and the Blizzards, Sugar Mama. En Peebles uit St. Louis werd groot bij High Records in Memphis onder leiding van producer Willie Mitchell. Na 24 albums en 19 hits maakte een herseninfarct een eind aan haar carrière. En Peebles, Fear No Evil.

0: Peoples, Fear No Evil. Larry Davis uit Arkansas was gitarist bij Fenton Robinson en later bij Bobby Bland. En hij speelde nog jaren basgitaar bij Albert King. Hij won wel 4 WC Handy Awards voor zijn albums. En hij was heel populair bij de bluespuristen. Maar heel jammer voor hem is dat dat maar een hele kleine doelgroep is. Larry Davis, Got To Be Some.
1: 1, 2, 3...

Larry Davis, Gotta Be Some. Rory Block uit New York is een klasse apart in de akoestische blues. Ze levert al ruim 50 jaar uitstekende albums af en ze zingt altijd met een emotionele drive. Dit komt van het album I'm Every Woman, Rory Block, Talking About My Man.

Rory Block, Talking About My Man. Ike Turner won de schoonheidsprijs niet als echtgenoot van Tina Turner, maar hij was wel een uitstekende bluesgitarist die er niets van begreep dat zijn ex-vrouw wereldfaam vergaarde met commerciële muziek. Ike Turner, Catfish Blues.

Ike Turner, Catfish Blues. Susan Tedeschi uit Boston had haar eigen band samen met gitarist Sean Costello. Intussen heeft ze een band met haar echtgenoot Derek Trucks, de Tedeschi Trucks Band. En dit nummer nam ze op met de band van bluesgitarist Duke Robillard. Susan Tedeschi, Turn It Around.

Susan Tedeschi, Turn It Around. Johnny Adams uit Louisiana, dat was echt een hele goede blueszanger, maar hij nam ook soul, jazz, easy listening, gospel en funk albums op en dat begrepen bluesliefhebbers nooit. Die komt van zijn album Man of My World, Johnny Adams. This time I'm gone for good.

Johnny Adams, This Time I'm Gone For Good. Marcia Ball opereert vanuit Austin, Texas en ze is vooral populair in de danszalen in Louisiana en Texas. Ze heeft een eigen band, maar ze speelt ook solo, dan begeleidt ze zichzelf op piano. Dit komt van het album Let Me Play With Your Poodle. Marcia Ball, I Still Love You.

Marcia Ball, I Still Love You. James Super Chicane Johnson uit Mississippi, dat is een buitenbeentje in de blues. Hij speelt louter in het kleine clubcircuit, maar de man bouwt zijn eigen gitaren met oude onderdelen van schemerlampen en wasmachines. James Super Chicane Johnson, Could Have Been Me.

James Super Chicane Johnson. Could have been me. Mikey Honeycutt, dat is een obscure blueszangeres uit Louisiana. En zij coverde een oude hit van Them. En dat was lang geleden de band van Van Morrison. Ook de Schotse zangeres Lulu had een hit met dit nummer. En dit komt van het album Soul Deep. Mikey Honeycutt, Here Comes the Night.

Mikey Honeycutt, Here Comes the Night. Eddie Clearwater uit Mississippi werd een blueslegende in Chicago. Hij begon een eigen bluesclub, hij ging failliet en hij moest tot zijn dood in 2018 toeren om de schulden af te lossen. Eddie Clearwater, Easy is My Style.

don't know what I'm gonna do.

Eddie Clearwater, Easy Is My Style. Barbara Lynn uit Texas was een linkshandige bluesgitarist die studiomuzikanten geheel overbodig maakte. Ze gold jaren als de beste vrouwelijke bluesgitarist van Amerika. Dit komt van haar album So Good, Barbara Lynn, Sweet 16.

0: Look out!
1: Barbara Lynn, Sweet 16. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Lonnie Shields uit Arkansas was gitarist bij de Checkmates en de Jelly Roll Kings. In 1986 begon hij aan een solo-carrière. En wanneer hij even geen werk had, dan ging hij gewoon aan de slag als bouwvakker. Dit komt van zijn album Portrait. Lonnie Shields, Sweet Love.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Ja mensen, het bent rare tijden. Je weet niet helemaal waar je aan toe bent. Wat nog wel kan en wat nog niet kan, maar één ding kan altijd. Luister naar de radio, luister naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en donderdagavond tussen 10 en 11. Nieuwe bluesmuziek uit Amerika, vooral Amerika. Van Ben Bostick, van Grant Peoples, van The War and Treaty, Mick McAnally, Jesse Malin. Maar we begonnen met een geweldig nummer van Hurricane Ruth, The Dirty Blues.

Hurricane Ruth met The Dirty Blues. Een goed begin van deze uitzending. Het is van de cd Good Life. Nee, cd van deze Amerikaanse zangeres. Volgende is een hele bijzonder verhaal eigenlijk. Van Jesse Malin is de zanger, een singer-songwriter. Maar daarvoor was het eigenlijk een pure punkrocker uit Amerika. Die zo rond 2000, een beetje later ongeveer, zeg maar, een andere weg ingeslagen is. En door te volle waardering met de kring. The Fine Art of Self-Destruction. Dat was zijn eerste die hij in dat genre maakte, zeg maar. Dat was in 2002. En daarvoor was hij echt een glam rocker, een punk rocker, net hoe je het noemen wilt. Dit is een nieuwe cd die van hem uitgekomen is. Todd Youth. En dat is de jeugd van een... giet over de zanger Todd Youth. En dat was een man die ook in diezelfde wereld zat. En door zingt hij ook over op een van de nummers. Maar ik kies voor een ander nummer, omdat ik dat ken in de uitvoering van Lou Reed. Jesse Malin met Sally Can Dance.

nummer oorspronkelijk uit 1974, titelstuk van de LP van Lou Reed, maar vandaag in de uitvoering van Jesse Malin van de CD Todd Youth, een eerbetoon aan de punk-rocker, de punkzanger Todd Youth. Steve Azar, dat is een man die komt uit Mississippi, Greenville, Mississippi. Dat is blues area bij uitstek, zou je kunnen zeggen. En die heeft een hele mooie cd gemaakt over Mississippi, over de staat Mississippi. Allerlei gegevenheden uit die staat over plaatsen die er bindt. De Flatlands, Rosedale, een bekende plantage door zo. Indianola, Rena Lara, Greenville zingt hij ook over. My Mississippi heet dat, My Mississippi Reunion. En dit is een nummer wat hij samen zingt met Cedric Burnside. En Burnside is de zoon van R.L., Robert Lee Burnside. En dat was een hele echte bluesman. Die ook vaak in Drenthe opgetreden heeft, trouwens ook in de Amer bijvoorbeeld. Zijn zoon Cedric Burnside, die volgt de voetsporen van zijn vader. En samen met Steve Azar zingt hij het nummer Cold Water.

Steve Azar samen met Cedric Burnside met het nummer Cold Water van de cd My Mississippi Reunion. Uitermate sterke cd van deze Steve Azar. Stuurt ook het nummer One Mississippi op. Wat, hij schreef me even in opdracht van de gouverneur van Mississippi toen de staat 200 jaar bestond, dacht ik. Dacht 200 jaar, ja. Mac McAnally, wij zagen hem ooit, Harry Muskee en ik, toen wij op onze eerste reis in Amerika waren in 1993 in Meridian. De stad waar Jimmy Rogers begraven ligt. En ja, het is ook een stad, een witte stad eigenlijk in een zwart gebied. En toen wij daar waren, toen wil Harry er ook helemaal niet zo lang wezen in dat theater. Want het waren allemaal blanke mensen die daar optraden. En een van die mensen was door Mac McAnally. En daar was Harry wel weer weg van, want hij was een hele goede zanger. Mac McAnally is een zanger, een singer-songwriter en ook een sessiemuzikant. Hij speelt in de Coral Reefer Band van Jimmy Buffett. En dit is van zijn nieuwe cd Once in a Lifetime. Mac McAnally met Alive and In Between.

Mac McAnally met Alive and In Between. En inderdaad, als je bent, hoort hij toch die Gulf Coast klanken, die hoort hij door een beetje doorheen klinken. Niet zo verwonderlijk, hij komt overdaan uiteraard. De kust van Mississippi en Florida, die omgeving. Ik herinner me ook het nummer wat hij zong met Nancy Griffith trouwens, The Gulf Coast Highway. Prachtig nummer. Minder prachtig, het verhaal van The War and Treaty. Mac McAnally die zong net God is Great and I'll Be Damned. Nou, dat geldt ook een beetje voor de mensen achter The War and Treaty. Oftewel achter de man in dat geval, Michael Trotter. Hij diende als soldaat in het Midden-Oosten en maakte door ontzettend veel narigheid en rottigheid met. En op een gegeven moment ging hij niet meer naar het front of zo, maar ging hij zingen bij de kerkdiensten die hulden worden als er weer een militair gesneuveld was. Toen hij terugkwam in Amerika, heb ik contact gekregen met Tanya Blount en daar is hij met getrouwd. En dat duo, dat echtpaar dus eigenlijk, dat vormde band The War and Treaty. Een nieuwe cd daarvan, Heartstown en het nummer Take Me In.

Geweldige muziek. Geweldige muziek van The War and Treaty van de NACD, Hartstown, Take Me In. En dan merk je dat de blues en de gospel, dat die toch wel heel dicht bij elkaar kunt liggen. Vandoor is ook allebei de heurt in Harry's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. 3 uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een heel oud nummer van voor de oorlog. Pre-war blues, zoals we dat dan noemen. 1938 van Sleepy John Estes. En de eerste uitvoering is een hele recente. Van een man uit Mississippi, uit Greenville, Mississippi. Van de cd Mississippi Suitcase. Het gaat namelijk over het nummer Everybody Ought

Dit is al een mooie uitvoering van Everybody Ought to Make a Change. Peter Parcek van de CD Mississippi Suitcase uit 2020. Nou, dan moet nog naar het origineel toe en dan kun je nog een andere uitvoering. Het origineel dat komt uit 1938. Het is van John Adam Estes, oftewel Sleepy John Estes. Man die leefde zo van rond 1900. Het is niet precies bekend wanneer hij geboren is. Tot 1977. En in die periode heeft hij een heel aantal nummers opgenomen. Maar de meest bekende bent wel Drop Down Mama uit 1929. Dan het nummer wat wij zo gaan draaien. Everybody Ought to Make a Change uit 1938. En Rats in My Kitchen uit 1952. Maar dan pakweg een 50 jaar opgetreden. En bijna altijd met dezelfde begeleiding erbij. Hemi Nixon op mondharmonica. En ja, op een gegeven moment in 1962, toen dacht iedereen zo ongeveer, die man die zou dood wezen. Hij had bovendien een vrij ouderlijke stem. Ook toen hij jong was, had hij dat al. En Big Bill Broons, die had al eens een keer gezegd van hij leeft niet meer. Maar hij was nog alive and kicking in 1962. En in 1964 trad hij nog op het Newport Folk Festival op. Man met een hele historie en mooi wat hij allemaal nagelaten heeft. Sleepy John Estes, Everybody Ought to Make a Change.

0: little late. We have to go around our lonesome ground.
1: Het origineel uit 1938. En toen was het eigenlijk een B-kant van de single Don't Lie to Me. En dat was Everybody Ought to Make a Change. Nou, dan moet er nog een derde uitvoering bij. Altijd drie uitvoeringen ervan. En dan kun je kiezen voor de meest bekende. Van Eric Clapton bijvoorbeeld. Of van Dr. John aan mijn pad. Of Geoff Muldaur uit 1963. Maar ik kies voor Ine uit 1984. Omdat dat wel een beetje in de stijl zit. Het zit toch een beetje tussen de folk... En de blues zit er ongeveer in, country blues muziek. Dave Moore, dat is de man die het gaat zingen van de cd Duke Jones en Cantinas. Everybody ought to make a change.

0: hold some ground.
1: Ja, drie totaal verschillende uitvoeringen. De origineel van Sleepy John Estes uit 1938. Uit 1984, die hij net hoorde van Dave Moore. En nu 2020, de eerste uitvoering van de Peter Parcek. Everybody ought to make a change. Kirsten Tien, vorige week al wat van de draait. En vandaag nog een van de nieuwe CD Two Sides. Het nummer I Left Home. En daar staat achter voor Buddy Guy. En dat komt denk ik een beetje omdat Buddy Guy een nummer op een nummer heeft wat heet When I Left Home. Maar dit is ook heel mooi.

Heel lekker nummer. Een uitstekende cd van deze Kirsten Teen, de cd Two Sides. En dit was After I Left Home. Ben Bostick, dat is een singer-songwriter uit South Carolina. Man die beïnvloed is, zou je kunnen zeggen, door Waylon Jennings en Bruce Springsteen. Een beetje de outlaw country, zeg maar. Hij zingt ook vaak over wat ruige, ruwe mensen. Hellfire, dat was zijn eerste cd. Dit is zijn tweede cd, Among the Faceless Crowd. En door van het nummer Wasted Gas.

0: In een rustig moment in Harry's Blues met Ben Bostick van zijn CD Among the Faceless Crowd. Het rondrijden in een auto zonder dat je een doel hebt, maar wel lekker door de omgeving gewoon. Wasted gas. Harry's Blues, daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Bijvoorbeeld ook van Grant Peebles. Grant Peebles, een man uit Tallahassee. Ja, dat is typisch zo'n naam die blijft hangen omdat je van vroeger nog het nummer kent van Tallahassee Lassie. Nou, Tallahassee, dat is de hoofdstad van Florida. Dan zit hij in het zuiden van Amerika. Dit is een cd die hij gemaakt heeft met allemaal nummers van bekende vrouwelijke zangers. Hele uiteenlopende van Eliza Kilkinson tot Cory Elkin. En onder andere ook de zangeres die, moet ik hem opzoeken wie dit nou precies was. Ze kwam in elk geval uit Austin, Ellie Holder. Die heeft nog niet zo lang een cd uitgebracht. En daarop stiet het titelstuk van de nieuwe CD van Grant Peebles, Bad Wife.
1: I'm bound to be tortured. You see, it's in my nature.

0: I'm such a bad, I'm a real bad one.
1: Bad Wife. Compositie van Ellie Holder in de uitvoering van Grant Peoples. En daarmee ben we bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Martin Fuller. En we besluiten met een nummer van Betty So. En Betty So, dat is een van Koreaanse afkomst. Nou, dat past uitstekend in Amerika. In de melting pot die Amerika nou één keer is. Op een groot in de buurt van Houston. Dit is van de cd Heat, Sin, Water, Skin. Een productie van Gerv Morley. Man die onder andere werkte met Lucinda Williams. Never Knew No Love.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Nadat vier jongens uit Liverpool met een bandje de wereld veroverden, vond er in Nederland een creatieve ontploffing plaats. Deze week staat in het teken van de vaderlandse rockpioniers. Flavium, dat is een band uit Apeldoorn, die werd in 1969 opgericht door gitarist Anne-Geert Bonder. En Flavium had beroemde drummers, Pierre van der Linden, Hans Waterman, Hans Lafaye. Dit nummer stond 10 weken in de nationale top 40. Flavium, Nightlife.

Flavian Nightlife. De band Bintangs werd opgericht door Molukkers, want Bintangs betekent sterren in het Maleis. Maar het werd al snel een bluesy band met muzikanten uit IJmuiden, Beverwijk en Haarlem. Zanger Guus Pleines, de broers Frank en Artie Kraaienveld en Rob van Donselaar. Dit was een grote hit voor de Bintangs. Riding on the LNN.

De Bintangs, Riding on the LN10. QB and the Blizzards, dat is een bluesband afkomstig uit Assen. En het nummer werd ooit geschreven tijdens de pauze van een optreden in Zaandam door zanger Harry Musquet, pianist Herman Brood en gitarist Ilko Gelling. En het is intussen een gouden ouwe. QB and the Blizzards, Window of My Eyes.

Cuby and the Blizzards, Window of My Eyes. Living Blues kwam uit Den Haag. Het was de band van gitarist Ted Oberg en zijn moeder, want zij was de manager. Zanger Nico Christiaanse en mondharmonica-speler John Legrand waren belangrijke pionnen in de band. En César Zuiderwijk van Golenering was, voordat hij naar Golenering ging, de drummer van Living Blues. Dit is een cover van Coco Taylor, Living Blues, Wang Dang Doodle.

Living Blues, Wang Bang Doodle. Q65 uit Den Haag wilde de ruigste band van Nederland zijn. De Engelse Pretty Things stonden model. Zanger Willem Bieler bepaalde samen met producer Peter Koelewijn de sound en basgitarist Peter Vink en drummer Jay Baar vormden samen een unieke ritmesectie. Dit werd een grote hit voor Q65, The Life I Live.

Q65, The Life I Live. Ferdinand van Eyff uit Haarlem noemde zich Oscar Benton en hij scoorde een hit met een nummer dat hij jaren eerder al had opgenomen, maar de Franse filmster Alain Delon gebruikte het nummer in zijn film Pour la peau d'une flic en toen werd het een internationale hit. De begeleidingsband van Oscar Benton ging later zelfstandig verder als Barrel House, de Oscar Benton Blues Band, Bensonhurst Blues.

Oscar Benton Blues Band, Bensonhurst Blues. De Sandy Coast uit Voorburg, dat was de band van de broers Hans en Jan Vermeulen. En Hans Vermeulen was de onbetwiste leider van de band. Hij componeerde alle hits, hij was de zanger, de gitarist en de producer. En later was hij opnieuw succesvol met Rainbow Train, de Sandy Coast. True Love, That's a Wonder.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Please Stay van The Crying Shames is het album van deze week. En het is een fonkelnieuw album van een band die sinds de jaren 70 al niet meer bestaat. Het was een band uit Liverpool, al bewoog de band zich wel in de schaduw van de Beatles. Maar de debuutsingle werd meteen een hit en werd geproduceerd in Londen door de legendarische producer Joe Meek, die even later zelfmoord pleegde. Het nummer is geschreven door Burt Bacharach. The Crying Shames, Please Stay.

The Crying Shames, Please Stay. De Nits uit Amsterdam is al sinds 1974 de band van zanger-gitarist Henk Hofstede. Het waren studenten van de Gerrit Rietveld Academie met toetsenist Robert-Jan Stips, die ook speelde bij Super Sister Golaniering en Sweet the Buster. De Nits, in de Dutch Mountains.

Mountains, mountains, mountains, mountains, buildings, buildings. De Nits, in the Dutch Mountains. Solution, dat was een symfonische rockband uit Groningen met de lokale muzikanten Tom Barlage, Willem Ennis en Hans Waterman. En de band stond in het voorprogramma van het Electric Light Orchestra, Gentle Giant, The Every Brothers, Colosseum, Joe Walsh en Jeff Beck. Solution, it's only just begun.

Absolution. It's only just begun. Ten Sharp uit Purmerend, dat was de band van zanger Marcel Kaptein en toetsenist Niels Hermes. De band had grote hits in Nederland, Frankrijk, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Zwitserland en Finland. En frontman Marcel Kaptein was een veelzijdig man, want hij werkte ook als postbode, klompenmaker en ambtenaar. Ten Sharp, Japanese Love Song.

Dan Sharp, Japanese Love Song. Partner, dat was een band uit Limburg met toetsenist Erwin Musper. En hij verhuisde naar Amerika en daar is hij intussen een gerespecteerd producer. Drummer Ab van Goor was tevens de leadzanger en dit was de grootste hit voor Partner, Cayuta Hill.

I've Got the Bullets uit Rotterdam betekende de start van een mooie carrière van zangeres Frederik Spicht en gitarist Okkie Klootwijk. De bandnaam was een citaat van cultacteur James Dean in de film Rebel Without a Cause. I've Got the Bullets in the Middle of the Night.

I've got the bullets in the middle of the night. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Vitesse uit Amsterdam, dat was de band van drummer en zanger Herman van Boeien. En hij versleet een peloton topmuzikanten. Herman Brood piano, Rob ten Bokum gitaar, Ferdy Karmelk gitaar, Rob van Donselaar piano, Jan Piet den Tekst gitaar, Gerrit Veen basgitaar, Jaap van Eyck basgitaar, Jan van der Meij gitaar, Rudy de Kweljoe gitaar en Danny Lademacher gitaar. En dit was de enige hit voor Vitesse, Rosaline.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Het nieuwe jaar is alweer een beetje op gang en dat dragen wij aan bij met wat nieuwe muziek. Nieuwe muziek vooral uit Amerika van Leila Zoe uit Canada trouwens. David Quinn, Randall Bramlett, uitstekende saxofonist is dat. Met muziek van Hound Dog Taylor, drie uitvoeringen van Rock Me Baby en ook de origineel van Little Son Jackson. Maar we beginnen met Kai Strauss, een Duitser in Chicago. Betting My Life on the Blues.

Hij kwam oorspronkelijk in Duitsland, Kai Strauss, maar de invloed van Chicago die is nadrukkelijk aanwezig. Ook wel een beetje door de compositie trouwens van Michael Bloomfield. Daar kwam dit nummer van, Betting My Life on the Blues, van de nieuwe CD van Kai Strauss, In My Prime. Van Chicago naar Canada is niet zo'n hele grote stap. Er ligt maar één meer tussen, het Erie Meer, dan ben je al in Canada. En Leila Zoe, die komt uit Canada. Een dame die al ondertussen een stuk of 20 CD's gemaakt heeft. Dit is de nieuwe, Nowhere Left to Go. En we draaien de titelstuk ervan.

Titelstuk van de nieuwe CD van Laila Zoe, de zangeres uit Canada, die de blueswortels niet ontkent. Heel duidelijk. Nou, iemand die wat meer uit de sfeer van de country komt, dat is David Quinn. Een man die uit het Midwesten van Amerika komt, van het prairiegebied. En in de omschrijving van de informatie bij de CD is die ook dat hij vooral de inspiratie opgedaan heeft. Riedend in zijn pick-up trip op eindeloze verten. Nou, het zal allemaal wel. Maar het is best een leuke CD. Letting Go is de titel van de CD van David Quinn. En dit is Born to Lose.

David Quinn, Born to Lose van zijn cd Letting Go. En het is zijn tweede cd. En hij zei van, nou, ik ga nou wat steviger werk doen. Wat minder de zachte country en wat meer de outlaw kant op. Nou, zo klinkt het ook wel. Van het Midwesten naar het diepe zuiden van Amerika, naar Alabama. Dan kom je in de sfeer van de Southern Rock, hoor je eigenlijk uit. De sfeer van de Allman Brothers en dat soort dingen. Capricorn, een heel bekend label uit het zuiden. En een die door volle bij gedaan heeft, dat was Randall Bramblett. Want die speelde saxofoon speelde hij meestal, maar hij bespeelde allerlei instrumenten. Speelde onder andere bij Sea Level, de club van toetsenman Chuck Leavell. Die ook wel bij de Stones speelde. Nou, dan weet je een beetje wat voor soort muziek hij voor moet stellen bij een cd van Randall Bramblett. Pine Needle Fire, dat is zijn nieuwe cd en door van Built to Last.

Ja, en toch hoor je die sudden sound, die hoor je er wel aan af van dit nummer van Randall Bramblett van zijn cd Pine Needle Fire, student van Amerika, Alabama. Als je een jongere generatie vraagt om eens wat bluesmuziek uit te zoeken, dan kreeg je soms verrassende keus. Mijn kleinzoon die is 17 jaar en ik vroeg hem van, zoek nog eens een paar nummers uit die je in Harris Blues kunt draaien. Nou, hij kwam bijvoorbeeld dan met Hound Dog Taylor. Daar was ik niet opgekomen dat hij dat leuk zou kunnen vinden. Maar hij kwam er wel met. Hound Dog Taylor, een heel bijzonder man. Het bijzondere van Hound Dog Taylor is, die had 6 vingers aan elke hand. Die had een vergroeiing aan de hand van dat hij een stompje erbij aan had. Dus hij had 6 vingers aan zijn hand. En ja, daar hebben we in het begin wel gebruik van gemaakt met het stompje erbij aan had. Dus hij had 6 vingers aan zijn hand. En ja, daar hebben we in het begin wel gebruik van gemaakt met het spullen later niet meer.

klassieker. Give Me Back My Wig van Hound Dog Taylor en de House Rockers. U 1901 Summer. Dat was de eerste LP van Hound Dog Taylor. En die kwam trouwens uit op het Alligator label. Dat is dus gesticht in 1901 Summer door Bruce Iglauer. En zij waren de eerste die door op Munk speelden. Harry's Blues, daar luister je naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer hetzelfde nummer, maar in een andere uitvoering. En het origineel dat stamt uit 1951. Stiet bekend onder verschillende titels trouwens wel. Maar ik noem het maar eventjes Rock Me Baby. Rollin' and Tumblin' wordt ook wel genoemd. Het is een nummer van Little Son Jackson in 1951. En de eerste versie, die is heel recent. Van een nieuwe cd die net uitgekomen is, in 2021 zelfs. The Parlor van Alabama Slim. En Alabama Slim, dat is de naam van Milton Frazier. En die komt uit het zuiden van Amerika, uit de Vance in Alabama. Dat is echt nog de originele blues, zou je kunnen zeggen. Alabama Slim met Rock Me Baby.

night long. Come on and rock me, girl. Rock me all night long.

Ja, het klinkt old, maar het is nee. Rock Me Baby van Alabama Slim. Dit is uit 2021. Maar het nummer, het origineel, is veel en veel older. Het is eigenlijk wel meer dan 70 jaar oud. Van Melvin Jackson, oftewel Lil Son Jackson. Uit 1951. Maar daarvoor werd het ook al eens in 1939. Ja, dan heet het vaak wat anders. Rockin' and Rollin'. En Roll Me Mama. Arthur Crudup, die zong het. Toen heette het Rock Me Mama. Big Bill Broonzy, die zong het. Maar de eerste die het op de platen zette heeft, dat was Little Son Jackson. En dat heeft een hele andere uitvoering. Niet die zware, bonkige uitvoering, maar een, ja, een beetje een country blues-achtige uitvoering van Little Son Jackson, Rock Me.

Trump is heel old, maar het klinkt nog steeds hartstikke mooi. Little Sun Jackson met zijn originele versie van Rock Me Baby. Uit 1951. En ja, het klinkt wel. Je kunt goed merken dat bijvoorbeeld Slim Harpo, een aantal jaren later, een jaar of vier later, met I'm a King Bee, dat hij door heel goed naar geluisterd heeft. Het is dezelfde instrumentatie, dezelfde wat relaxte manier van zingen, die klobliekelijk in die te gebruikelijk was. Nou, iemand die dat ook oppikte, dat was Harry Musquet, Cuban and the Blizzards. Het afscheidsconcert wat er in Hilversum voor de VARA gegeven werd. Ze hadden het op de setlist al, maar het kwam anders nooit op een LP. Maar in dat geval toen wel. Ik denk dat ze toen nog dachten dat het van B.B. King was, dat van Muddy Waters was en dat het niet van Little Sun Jackson was. Maar de uitvoering van Cuban and the Blizzards is lekker, is live. Rock me, baby.

1974, opgenomen in de VARA-studio in Hilversum met een bus vol assenaren door op bezoek. Het afscheidsconcert van QB and the Blizzards, Rock Me Baby. Drie versies waren dat en de aanleiding was de neeste versie van Alabama Slim van de CD The Parlor uit 2021. Het origineel uiteraard van Little Sun Jackson uit 1951 en van QB and the Blizzards uit 1974. Nou, we gaan weer naar de keus van de jongere generatie. Meestal is het de oudere generatie die de muziek bepaalt in dit programma. Maar een enkele keer een jongere generatie van een 17-jarige. En die kiest dan voor, heel verbazingwekkend, een nummer van Chris Stapleton. Die man die net uitgekomen is met een nieuwe CD, Starting Over. Dit is wat een older nummer van hem. Het is van oorsprong een country nummer van Dean Dillon samen met Linda Hargrove. Opgenomen door David Allen Coe. Maar dit is van de gelijknamige CD. Dit is van de CD Traveler uit 2015. Chris Stapleton met Tennessee Whiskey.

Ja, mooi nummer. Mooi schema ook wat er in dit nummer zit. We hadden het er net een beetje over. Het klinkt een beetje als I'd Rather Go Blind van Fleetwood Mac. Uit de zumdige jaren. Maar dit is uit 2015 van de cd Traveller van Chris Stapleton. We gaan naar 1985. Toen kwam er een cd uit, of een LP was dat toen nog, die veel succes had. Met drie grote mannen erop. Johnny Copeland, Robert Gray. En er was nog een vierde bij, dat was Albert Collins. Dat was de man met de scherpe gitaar, zou je kunnen zeggen. Dus dat trio, Albert Collins, Johnny Copeland en Robert Gray, die brachten toen een cd uit onder de titel Showdown. Op het label van Bruce Iglauer, op het Alligator label. Waar we het eerder al een keer over gehad hebben bij het nummer van Hound Dog Taylor. Nou, het nummer van die cd Showdown, dat is een heel bekend stuk van de Texaanse gitarist T-Bone Walker. En dat is de T-Bone Shuffle.

Ja, toch wel uniek. Deze drie gitaristen met elkaar. Albert Collins, Johnny Copeland en Robert Gray. Met de nummer van T-Bone Walker, de T-Bone Shuffle. En dat al nog van een geweldige LP, 1984. Als je iets met de blues wil doen, dan moet je altijd luisteren een keer naar Showdown. Nou, van de blues naar de Americana. Maar we blijven wel een beetje in de bluesachtige sfeer. Althans, in de zin van dat het niet zo'n vrolijke CD is. De CD van Becky Warren. The Sick Season heet die. Becky Warren is een singer-songwriter die in 2018 een uitstekende CD gemaakt heeft, Undesirable. Maar dat bekwam haar in die zin eigenlijk niet goed, want vanaf haar jeugd kampte ze al wat met depressies en die CD die zullen promoten moeten worden. Dat lukt allemaal niet zo geweldig en daardoor raakte ze echt in een hele diepe depressie. En over dat hele proces, daar heeft ze eigenlijk een CD over geschreven. En ik denk dat de corona door ook niet zo geweldig aan bijenwerkt heeft dat ze zich goed voelde. Maar ze heeft wel een hele bijzondere CD gemaakt. De CD The Sick Season, Becky Warren en daarvan Birmingham.

Becky Warren met Birmingham van haar nieuwe CD, The Sick Season. Ja, je moet er niet al te zomaar bij wezen als je naar deze muziek gaat luisteren. Dan kun je beter naar Kees trouwens luisteren. We begonnen de uitzending met een nummer van zijn nieuwe CD, In My Prime. En hier nog een stuk, You're Killing My Love.

Keisterhaus met You're Killing Me van zijn nieuwe CD In My Prime. Daarmee zijn we bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams en met een bijdrage van Sander Blokzeil. We besluiten met een nummer van Quistown Kingfish Ingram. Een hele jonge fan, nog 22 jaar, maar een geweldige bluesman. Van zijn CD Kingfish uit 2019, It Ain't Right.

0: voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Leon Russell overleed op 13 november 2016 in Nashville. Hij was herstellend van een hartoperatie en hij werd 74 jaar. Dit komt van het album The Union. Twee muzikale vrienden, Elton John en Leon Russell. If It Wasn't For Bad.

Elton John en Leon Russell, If It Wasn't For Bad. Lucky Peterson overleed dit jaar op 55-jarige leeftijd. Ooit was hij een wonderkind dat in alle grote Amerikaanse tv-shows stond, en hij leerde het vak in de bluesclub van zijn vader in Buffalo. Lucky Peterson, Let's Go Get Stoned.

Lucky Peterson, Let's Go Get Stoned. Joe Cocker toerde met de Grease Band door Amerika. En toen hij een paar dagen vrij was, nam hij in Hollywood zijn album Joe Cocker op. Met een groepje waanzinnige achtergrondzangeressen. Mary Clayton, Bonnie Bramlett, Rita Coolidge en Patricia Holloway. Joe Cocker, Delta Lady.

Joe Cocker, Delta Lady. Gitarist Elvin Bishop uit Oklahoma en mondharmonica-speler Charlie Musselwhite uit Tennessee ontmoetten elkaar in Chicago. De een speelde bij de Paul Butterfield Blues Band en de ander bij Big Joe Williams. En samen maakten ze het album 100 Years of Blues. Elvin Bishop en Charlie Musselwhite, Help Me.

Like it right.

Elvin Bishop en Charlie Musselwhite, Help Me. Delaney en Bonnie Bramlett namen het album Delaney en Bonnie and Friends op met Eric Clapton, Bobby Whitlock en Dave Mason. En later zou Eric Clapton verder gaan als Derek and the Dominoes. Delaney en Bonnie Bramlett, Groupie. Love.

Delaney en Bonnie Bramlett, Groupie. Ward Davis uit Arkansas schreef al nummers voor Willie Nelson en Merle Haggard, maar hij profileert zich steeds nadrukkelijker als singer-songwriter. Dit komt van zijn nieuwe album 15 Years in a 10-Year Town. Ward Davis, More Goodbye.

Ward Davis, More Goodbye. Het volgende nummer werd ruim 200 keer gecoverd. Onder meer door de Carpenters, Ray Charles, Elkie Brooks, Whitney Houston en The Temptations. Maar dit is een prachtige uitvoering van soul- en gospelzanger Donnie Hathaway. En deze Donnie Hathaway die pleegde in 1979 zelfmoord door uit het raam van een hotel in New York te springen. Donnie Hathaway, A Song for You.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Fogerty's Factory van John Fogerty is het album van deze week. En John Fogerty maakte op zijn ranch in Californië een album met zijn kinderen. Zoon Shane op gitaar en bas, een andere zoon Tyler op gitaar, bas en keyboards, en dochter Kelsey op gitaar en drums. John Fogerty, Have You Ever Seen the Rain?

John Fogerty, Have You Ever Seen the Rain? José Feliciano kwam vanuit Puerto Rico naar New York en daar begon hij op te treden in het clubcircuit van Greenwich Village. En voordat hij wist wat er gebeurde, had hij een grote hit, Light My Fire, een cover van The Doors. En dit nummer nam hij in Los Angeles op met producer Steve Cropper. En dat was destijds de gitarist van Booker T en de MG's. José Feliciano, Me and Baby Jane.

José Feliciano, Me and Baby Jane. The Wild Man Blues Band, dat is een Nederlandse bluesformatie rond gitarist Jos de Wilde. Al wordt de sound bepaald door zangeres Saskia de Nijs. Het komt van het album Wild Life, opgenomen in de Pop Bunker Studio in IJmuiden. The Wild Man Blues Band, Crying.

The Wildman Blues Band, Crying. Het nummer gaat over de drummer Paul Inglis uit de begeleidingsband van Willie Nelson. En het werd opgenomen met de band van Doug Sam, aangevuld met Waylon Jennings en Jesse Coulter. Het komt van het album Shotgun Willie. Willie Nelson, You Look Like the Devil.

Willie Nelson, You Look Like the Devil. Richville, dat is een project van gitarist Richard van Bergen en drummer Jeroen Goossens. Het album Richville werd opgenomen met mondharmonica-speler Gijt Klein Kromhof en pianist Roel Spanjers. Richville, Keep on Praying.

Richville, Keep On Praying. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams, Stedentechniek en Henry Knecht coördineerden de playlist. Het album Texas Cannonball van bluesgitarist Freddie King werd opgenomen in de Arden Studios in Memphis met drummer L. Jackson en basgitarist Doug Dunn van Booker T. en de MG's. Freddie King, I'd Rather Be Blind.

0: ik ben ja, misschien een Drentse Molukker of een Molukse Drent. Daartussen zit mijn identiteit.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor giet hij ditmaal naar een hele stille plek. Door een plek met veel herinnerings. In elk geval voor zijn gast, voor Noes Solissa. Want die is geboren in 1952 in Kamp Schattenberg. Ook wel bekend als Kamp Westerbork. Begin 50 jaar kwamen door de eerste repatrianten uit Indië aan om er door, zoals zij dachten, tijdelijk te blijven.

0: We zijn hier al een slagboom doorgelopen met Noes Oliza. Noes, wij kennen elkaar al wat langer, maar voor de luisteraars. Wij zijn hier op het voormalige kamp Westerbork. Wat in de volksmond hier onder de Drent eigenlijk kamp Schatberg heette. Maar jij bent hier gekomen in 1951 en jij was twee. Of jij was één. In 52 ben jij geboren, hier op deze plek. Maar jij bent ook nog een woordvoerder geweest van de in Wijster bij de eerste kaping. En als zodanig zullen misschien sommige luisteraars jou nog kennen. Maar over de kaping, daar is eigenlijk al genoeg over gezegd. En de laatste tijd ook nog documentaires op de televisie geweest dat we het daar eigenlijk niet over wilden hebben. Wij wilden het eens even hebben over die 50 jaar eigenlijk. Dat de Zuid-Molukse mensen hier in Nederland zijn. En speciaal over de mensen die hier in dit kamp, wat eigenlijk kamp Schattenberg heet, hoe dat gegaan is en hoe het hun vergaan is eigenlijk. Wat herinner jij je hier nog van?
1: Kijk, in grote lijnen, het beeld wat je hebt overgehouden is jouw kindjaren. Je bent hier als kind opgegroeid, je had alle vrijheid. Alhoewel wij thuis werden we heel strak, heel kort gehouden door de ouders. En ook de rest van de familie. Maar dat gevoel van kind zijn, je stapt zo de bossen in. Je haalt allerlei kattenkwaad uit. Schitterend. Dat was een heel mooie periode. Zo kijk ik terug naar mijn kindjaren.
0: Er waren hier naar mijn schatting ongeveer 3000 mensen. Je ziet er nou niks meer van terug. Het is ook een herinnering. Het is ook een herinneringsmonument is hier geplaatst in verband met een nog eerder punt in de geschiedenis dat de Joodse mensen hier hebben gezeten. Hè? In het kamp Westerbork, waar iedereen het altijd over heeft. Daar zal ik nog even uitleggen. Niet precies in of tegen Westerbork aan ligt, maar eigenlijk vlakbij het plaatsje Hooghalen, wat aan de spoorlijn lag. En die spoorlijn die hebben ze dan een beetje verlengd om die mensen hier destijds naartoe te brengen. Maar de misvatting is eigenlijk dat kamp Westerbork bij Westerbork zo ligt. Dat is niet zo. Het heet uiteindelijk in de volksmond hier in Drenthe dan ook eigenlijk kamp Schattenberg. Het is nu eigenlijk een herinneringsplaats en er staan een aantal grote, wat zijn het eigenlijk?
1: Schotels.
0: Schotels, ja, waar je mee het heelal kunt afzoeken naar buitenaards leven, dacht ik. Dat is wel een rare contradictie. Maar zie jij nog wat terug, Noes? Kun je nog wat? Zijn er dan nog punten waarvan jij zegt, hé, dat herken ik nog wel. En hier, waar hebben die brakken allemaal gestaan? Want het waren toch eigenlijk houten gebouwen allemaal.
1: Ja, nou, wij zijn nu even voorbij gelopen. Ik zie daar hier voor me een straat. Nou, die straat die loopt vlak voor het barak waar ik gewoond heb. Dat is het barak 37, meen ik. Ja, daar heb ik jaren in gewoond. In eerste instantie als baby brak 36. Daar ben ik eigenlijk geboren in 1952.
0: En er waren allerlei faciliteiten. Je kunt hier, als je hier zo die kant op kijkt, was een slagboom. Hè? Je kon niet zomaar naar binnen, wel?
1: Nee, je moet.
0: Moest je aanmelden of zo? Behalve de mensen van het kamp zelf. Dus.
1: Ja, de mensen van het kamp zelf. Kijk, ook mensen van buiten. Bijvoorbeeld, er komt de slager, die komt hier binnen. De postbode. Nou, dan gaat de slagboom gaat dan vanzelf open. Er zaten altijd een paar mensen daar in het kantoortje, noemen we dat. En dat leven, dat gaat zijn gangetje. Het is, het was heel betrekkelijk, eenvoudig, overzichtelijk. Ondanks toch het grote aantal mensen die hier vooral in het beginjaren woonden. Maar als kind was jouw wereldje ook nog heel klein, hè?
0: Ja.
1: Alles wat verder van je afstaat, dat is allemaal heel groot. De straat hier, dat was vroeger als kind. Ik dacht dat dit zo'n vierbaansweg was of zo, weet je wel. Dat is mijn beleving, dat was mijn beleving. Maar dat is er heel weinig meer van terug.
0: En de faciliteit waren hier natuurlijk wel. Jullie hadden een school en er was een soort van kleine gelegenheid, gezondheidsbarak of zoiets.
1: Ja, er was een kleuterschool hebben we hier gehad. Ook een lagere school. En winkelvoorzieningen, diverse winkelvoorzieningen. Een hospitaaltje. We hebben hier een arts. Postkantoor is hier.
0: Dus eigenlijk alle faciliteiten die je op gewoon een normaal dorp eigenlijk ook had.
1: Ja.
0: Ja, ik weet er zelf ook iets van, omdat mijn vader hier toen destijds beheerder was van de brandweer. Dat is ook wel weer toevallig. Dat was er dus ook. En er was een badhuis. Maar er was hier ook een voetbalveld. Weet ik nog.
1: Nou, er waren een aantal voetbalvelden. We hadden hier, meen ik, een stuk of 5, 6 voetbalclubs.
0: Ja.
1: Die onderling...
0: Van dit dorp? Of van het kamp?
1: Ja.
0: Oh, dat heb ik nog geweten.
1: Ja, die onderling dan toernooitjes spelen. Ik weet het nog heel goed. Mijn vader zat in een veteranenteam. En de kinderen, die dragen dan ook de shirtjes van de vader. Ja, dat was machtig.
0: Ja.
1: Maar god, ze kregen altijd aan de klop natuurlijk. Ja.
0: Het was ik weet nog dat het aan de rand van dat veld, daar woonde Septenno. En die zeiden de kampraad, meen ik.
1: Ja.
0: Daar hebben we ons nog een keer omgekleed. Dus, want er moest ook wel eens gevoetbald worden tegen een afvaardiging uit Assen. En André Java, die heeft toen nog eens keer zo'n elftal samengesteld. Waar ik ook nog aan mee heb gedaan.
1: Ja.
0: Maar het was bijzonder prettig. Wij werden helemaal, zoals het bij de Zuid-Lukse mensen meestal gaat, altijd gul ontvangen. Hè? Dat, en veel eten en zo, dat was dat altijd bijzonder gezellig.

0: op een gegeven moment ben jij... Jij werd ouder, jij kwam hier op school. Hier was een kleuterschooltje. Was het besef al aanwezig toen... waarom jullie hier eigenlijk zaten en zo? Of kwam dat pas veel later?
1: Nou, dat kwam pas veel later.
0: Ja.
1: Natuurlijk, als kind... nu achteraf... redenerend... werden ons ook verhalen verteld... door mijn vader en door mijn grootvader... van hoe wij hier terecht zijn gekomen.
0: Ja.
1: Maar de werkelijke waarde van die verhalen... ja, dat realiseer je pas achteraf. En ook de voorgeschiedenis van Schattenberg. Ja, ook, ja, dat stukje historie, ja, dat was in het begin helemaal... Ja, dat wist je niet. Je leefde in het heden dan toen. En later kijk je dan pas op terug... en neem je kennis van het stukje geschiedenis van Schattenberg.
0: Ja, ja.
1: En ja, waar dan de Joden hier... ja, tijdelijk moest dan huisvesten op doorgang naar Duitsland, Polen. God, daar ligt een stukje, daar ligt ook een stukje tragedie. Menselijke,
0: enorme tragedie.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment, ik heb me wel eens afgevraagd, en misschien jullie ook wel, dat ze... ook de Nederlanders, jullie eigenlijk wel een beetje verder weg hadden gestapt. Ze hadden natuurlijk niet direct huisvesting. Ik heb me wel eens afgevraagd, waarom moet dat nou per se in Drenthe? Niet dat wij als Drenthe jullie niet wilden hebben, maar het was weer typisch Nederlandse regering. Want een hele grote misvatting is dat natuurlijk ook dat men altijd gedacht heeft dat Drenthe rijk was. Maar Drenthe was voor de oorlog misschien nog wel armer als de Zuid-Molukken. Dus ze hebben onze... Hoe ondervonden jullie dat? Want jullie moesten dan op een gegeven moment moesten jullie naar de stad toe. Er liep een bus van Harmani, dat weet ik nog wel. Dat waren eigenlijk touringkaarten, maar die mensen hadden ineens ook een negotie erbij. Die konden dan een lijntje openen op Schattenberg. Mensen moesten naar de stad. Hoe werd het toen? Kun je nog herinneren hoe het toen tegen jullie werd aangekeken?
1: Nou, even weer. Even wat terug op jouw eerdere uitspraak. Kijk, het was hier een tijdelijke voorziening.
0: Ja. Dat werd jullie verteld?
1: Dat werd ons ook verteld. Onze ouders en zeg maar de eerste generatie leiders hielden zich ook voor. Dat was conform de politieke realiteit op dat moment. Maar goed, van de tijdelijkheid, daar zitten we nu onderhand al bijna 50 jaar.
0: Een halve eeuw.
1: Ja. Ook later realiseer je. Kijk, als kind kijk je natuurlijk heel anders tegen de werkelijkheid aan. Hè? En later de beoordeling van Schattenberg. Dan denk je van, hoe is het in vredesnaam mogelijk om zo'n hele groep mensen ergens in een land van nowhere te plaatsen?
0: Ja.
1: Dat zou je vandaag op de dag dat heel anders gaan doen. Heel anders.
0: Ja, want het is natuurlijk wel zo, mensen die hier nu asiel aanvragen, en dat waren jullie dus duidelijk niet, die hebben nu in deze tijd sneller een woning als dat jullie hadden. Want daar heb je dus toch wel. Hoe lang hebben jullie hier gezeten? Laten we dat eens even vaststellen.
1: Ik heb hier 19 jaar gezeten. Ja. Ja. Maar toen ik 12 werd, toen ging je, of 13, ging je naar voortgezet onderwijs. Nou, toen heb je te maken met Assen, de grote stad.
0: Ja.
1: En dat was dan een frequente contact met de Nederlandse samenleving.

0: ondanks dat het natuurlijk wel vreemd was, leek me het wel gezellig hier.
1: Het was heel gezellig.
0: Ja, misschien denken sommige mensen daar ook nog wel eens met heimwee aan terug of zoiets.
1: Ja hoor, absoluut.
0: Dat ze zeggen van, misschien was het daar met elkaar nog wel leuker als in zo'n buurt waar sommige mensen nu wonen.
1: Ja, kijk, de hechtheid in de gemeenschap was hier natuurlijk veel groter. Maar we moeten dat ook niet gaan idealiseren. Nee. Want er waren genoeg conflicten tussen groeperingen. Ook, dat waren heftige.
0: Ook binnen de samenleving in Schatberg?
1: Ja, ja, allerlei politieke en sociale conflicten worden hier hardhandig opgelost.
0: Beslecht. Ja. Muziek was ook een ding wat ik me nog kan herinneren. Want in Assen had je op een gegeven moment, in het Rode Dorp, had je een muziekkoepel. En daar trad altijd een fluitorkest op van Schattenberg. Zo'n bamboe fluitorkest. Ja. En dat was altijd het drugsbezochte, met de Johan Willem Vierkapel, het drugsbezochte concert. Want dat vonden mensen zo mooi. Weet jij, kun je daar nog iets van herinneren?
1: Heel goed zijn. Ja? Want ja, mijn grootvader was de leider van dat orkestje. Ja. En mijn vader zat erbij in. En nog een paar van die ooms. Ja, ze repeteerden ook vaak bij mijn grootvader thuis. Hè. Dus, of ik herinner, ja, absoluut.
0: Het was natuurlijk niet allemaal komen en kwel. Er was hier natuurlijk ook wel humor, of niet?
1: Ja. Molukkers en lachen, dat is bijna synoniem.
0: Ja. Nou kennen wij elkaar al wat langer. Op een gegeven moment zijn de mensen naar Assen gegaan en een gedeelte naar Smilde. Ik weet niet, zijn ze allemaal of naar Smilde of naar Assen gegaan, of zijn er ook nog mensen ergens anders naartoe gegaan?
1: In de jaren 60, en weet ik niet precies, ik kan het niet precies aangeven, waar groepen in de loop der tijd naar Deventer.
0: Ook naar Deventer?
1: Ja,
0: dus,
1: ja, Krimpen aan de IJssel. Assen was, midden jaren 60. En de laatste groep, Smilde, is begin jaren 70. Ja.
0: Nou, dan kom je dus in de hoofdstad van Drenthe. En Assen was in de jaren 60 natuurlijk ook al is heel stuk kleiner dan wat het nu is. Want ik ben zelf Assenaar van geboorte. En ik verbaas me iedere keer over dat ik soms de weg daar niet meer weet. maar wat vonden jullie daar? Ik bedoel, het is natuurlijk, je wordt dan ineens in een andere samenleving geplaatst. Was dat een vijandige omgeving? Of keek de mensen de kat uit de boom? Of hoe trof je dat aan? Of
1: wat is nou, als ik kijk vanuit mijn persoonlijke ervaring. Het was allemaal natuurlijk heel vreemd. Hè?
0: Ja.
1: Ik bedoel, wij woonden hier. En ik wist niet beter dan de huizen uit barakken bestonden. Nou, god, je gaat naar Assen. God, en daar zie je allemaal huizen staan. Hele mooie huizen. God, daar wonen dus Nederlanders. Dat is een van je eerste ervaringen.
0: Maar hoe waren de mensen? Ik bedoel, hoe ervoeren jullie daar? Want ja, ik kan me voorstellen dat als wij met een aantal Drenthe op een gegeven moment verplaatst werden, dat je dan ook in een volledig vreemde samenleving, dat je dan ook aan elkaar gaat hangen natuurlijk. Hè? De Ammonese of de Zuid-Lukse gemeenschap, die is altijd toch wel vrij
1: hecht.
0: Vrij hecht gebleven. Ja. Ik bedoel, je hebt natuurlijk nou langzaam een hand dat een heleboel mensen wel integreert in onze samenleving. Hoe was dat toen?
1: Kijk, als ik naar ons gezin.
0: Samenleving. Maar hoe was dat toen?
1: Kijk, als ik naar ons gezin.

0: hoe heet die man, die eierboer? Die komt nog steeds vandaag op de dag, zaterdag, komt die bij mijn moeder eieren verkopen.
1: Ja, ja.
0: En dat stamt, Boer Jansen, zo heet die man, uit Westerbork. Nou, die contacten die heb je al van vroeger. En god, dat waren allemaal voor jou allemaal, alhoewel, het zijn vreemde mensen, maar het zijn lieve mensen, het zijn aardige mensen. Nou, zuster Schuil, een familielid van jou.
1: Ja, ja.
0: Nou, dat is een hele lieve oude zuster. Dat herinner ik mij nog vrij goed.
1: Ja, dat waren de eerste mensen die zonder aangezicht der persoon mensen hielpen gewoon.
0: Precies. Ja. God, ja, en dan, de meer, zeg maar, de vreemde, soms vijandige reacties.
1: Ja.
0: Ja, dat kom je pas later, kom je dat pas tegen. Maar in eerste instantie was hier, was het hier heel gemoedelijk, heel warm eigenlijk.

0: persoonlijk voorvalletje. Ik was in voortgezet onderwijs zat ik en ik liep in de stad. En op een gegeven ogenblik stond je voor een winkel. En mooie schoenen.
1: Ja.
0: Dacht je, nou, god, die wil ik wel kopen. Weet je. En er was een bepaalde drempel bij me om die winkel binnen te stappen.
1: Ja, ja.
0: En, maar goed, dan deed je dat toch. Weet je verzamelde alle moed en dan ga je naar binnen. En dan blijkt plotseling dat ze dan niet in jouw maat hebben. Terwijl ik toch dacht van, god.
1: Dat moet er toch wel zijn.
0: Ja. Goh, en dat was een van de eerste ervaringen. Ja, waarvan ik denk van, ja, daar zit toch vooroordelen of iets dergelijks achter. Maar goed, je hebt dat niet uitgesproken. En je liet het daarbij.
1: Ja, er werd daar thuis ook over gepraat. En over dat soort dingen. Of was dat van, nou ja, dat gebeurt al vaker, we nemen dat gewoon of zoiets. Er was geen sprake van een verzet of zo.
0: Dat zijn allemaal individuele, persoonlijke ervaringen. En je bracht het nog niet in een breder verband met elkaar. En later,

0: ja, kon je een aantal dingen wat beter bevatten. En ja, ook omdat je met elkaar ook erover sprak.
1: De latere periode, dat kreeg je dus. We gaan er even snel overheen over die kaping. Dat heeft natuurlijk wel wat losgemaakt. Hè? En daar wordt dus nu weer over gepraat. Dat is een soort van revival. Maar wat, dat heeft toch wel iets losgemaakt. Maar er is toch, ondanks dat, is er toch vrij weinig begrip gekomen voor de situatie. Hè? Dat vind ik eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Want hoe dan ook, de mensen, onze mensen of jullie mensen, was wat beloofd, gewoon.
0: Mm-hmm.
1: Hoe hebben jullie dat ervaren, eigenlijk? Dat gedeelte van die tijd.
0: Nou, kijk, de jaren 70. Nou, dat was een heel heftige periode. Als ik kijk naar mij persoonlijk, hoe ik dat heb doorgemaakt, beleefd. Maar ook als je kijkt naar de gemeenschap, dat heeft een ontzettend grote impact gekregen binnen de gemeenschap.
1: Ja.
0: Ik denk binnen ieder persoon die betrokken is met de Molukse samenleving. Ook al voel je als Molukker niet Moluks, maar ook door de reactie van de omgeving word je geconfronteerd met het gegeven.
1: Ja, ja.
0: Ook daar hebben mensen zich in de loop der jaren al dan niet aangepast aan de reactie van of leren om te gaan met de reactie van de omgeving.
1: Ja. Maar hoe was die? Want ik kan me nog wel herinneren dat men dat een heleboel mensen hier in Drenthe natuurlijk kwaad waren. Die zeggen van ja, maar moet luisteren. Wat hebben wij hiermee van doen? Want wij stonden ook niet zo op zo'n goede voet met de regering voor de oorlog. Hè? Weet je wel? Want dat is een beetje de Drentse geschiedenis. En wij weten helemaal niet wat er gebeurd is. En een heleboel Zuid-Molukse mensen weten waarschijnlijk ook weinig van de geschiedenis van Drenthe af. Tenminste, mm-hmm. Van die geschiedenis van voor de oorlog. En, dus die mensen dachten van, ja, wat betreft dat ons? Ja.
0: Niemand zal dat, denk ik, kunnen begrijpen en nee. Willen begrijpen.
1: Nee. Die reactie van die mensen hier, hoe was die dan? Was die dan heel erg vijandig? Wat kan je daarvan herinneren eigenlijk?
0: Nou, de reactie van toen, ja, dat was ook van de Nederlandse kant, is ja. Dat. Er zijn hele diverse reacties. Van heel vijandig tot begrip. Maar ook heb je reacties van wel begrip, maar niet. En een veroordelen van de acties. Begrip voor de achtergronden, maar nee tegen geweld.
1: Ja.
0: Ja, dat soort reacties waren er.
1: Ja.
0: Ik werd ook in die dagen werd ik bijvoorbeeld ook nog gevraagd om iets te vertellen over de achtergronden van Molukkers, de Molukse geschiedenis.

0: Ik ken natuurlijk veel Ambonese mensen. Ook dat we wel samen in hetzelfde café komen en samen wel eens op feesten waren. En dat was wel een leuke tijd. Maar nu krijg je dan weer dat het daar op de Molukken helemaal niet goed gaat in verband met laat maar zeggen, een soort van godsdienstoorlog.
1: Ja. Ik moet dat beeld van godsdienstoorlog enigszins bijstellen. Kijk, waar het conflict om gaat, even eenvoudig. Degene die voor democratisering, voor de reformatie is van de Indonesische samenleving en de contra.
0: Tegenstanders, dus precies, zeg maar de Suharto-clan.
1: De Suharto-clan, ja. Precies. En vanuit die clan worden allerlei groeperingen tegen elkaar opgehitst.
0: Om maar weer aan de macht te komen misschien.
1: Maar precies.
0: Ja. En daar zijn jullie nu de dupe van in feite. Ja. En daar staan twee partijen tegenover elkaar die al jaren met elkaar in goed overleg hebben kunnen leven. En nu door dit soort politieke spelletjes uit elkaar worden gespeeld.
1: Dit zijn politieke spelletjes. Ja.
0: Hoe zie jij het in de toekomst gaan?
1: Ik denk dat de internationale samenleving moet hun verantwoordelijkheid nemen. Natuurlijk zijn er ontzettend veel conflicten in de wereld. Kijk, wij als Moluks groepering hier, maar ook Molukkers daar in Indonesië, we zullen ervoor moeten zorgen dat de internationale wereld hun blik richten op Indonesië, in het bijzonder Molukken, om het probleem daar op te lossen.
0: Ja.
1: Kijk, want wat er nu afspeelt is opnieuw een drama, menselijke tragedie. Mensen worden van hun huizen verdreven, van hun dorpen waar ze wonen worden ze verdreven. Er zijn een paar honderdduizend vluchtelingen op dit moment.
0: Ja, dat is eigenlijk een groot schandaal, hè?
1: Ja. In eerste instantie was het ook een conflict, of gecreëerd conflict, waarvan men denkt dat dit is een burgeroorlog. Moslims, christen van Molukse afkomst. Later zag je door de Laskar Jihad, de extreme.
0: De heilige oorlog, hè, de jihad.
1: Precies.
0: Ja.
1: En die komen allemaal van buiten de Molukken en bezetten in principe een aantal plaatsen op de Molukken. Dus daarmee heeft de conflict een totaal andere wending genomen.
0: Ja. Ja.
1: Het leger en de politie die zijn niet in staat om het probleem op te lossen.
0: Nee.
1: Sterker nog, zij zijn veroorzakers. En zitten achter het conflict.
0: Ja, ja. Dus die meneer Walid, die doet niet genoeg. Of heeft niet genoeg macht.
1: Hij heeft onvoldoende grip op de situatie. Ja. Ja.
0: Want dat zie je ook een beetje terug in Aceh en zo. Daar is ook zoiets aan de gang. Daar hebben ze dus nou een soort van wapenstilstand onderhandeld.
1: Ja, Wahid heeft een wapenstilstand onderhandeld. En vervolgens gaan anderen, die gaan het vuurtje stoken, ja, zodat weer het leger reden heeft om in te grijpen. En dat is steeds hetzelfde, het patroon in Indonesië.
0: Ja, ja. Jij bent hier nou ook 50 jaar zo'n beetje, bijna.
1: 48.
0: Maar
1: ja, het gaat wel hard.
0: Gaat wel. Ja, bij mij ook, Noes. Bij mij ook. Ik schrik soms zelf van mijn eigen leeftijd. Ik wil er ook vaak niet mee geconfronteerd worden. Ik denk altijd maar niet eraan denken, dan komt het wel goed. Jij werkt op het arbeidsbureau. Maar hoe zit het nou met jou? Ik bedoel, een heleboel van de oudere mensen, die zouden dan eventueel, want het was toch altijd het plan, die zouden weer terug willen. Maar hoe zit het met jou? Zou jij ooit nog teruggaan, denk je?
1: Kijk, ik.
0: Nu is er natuurlijk helemaal geen sprake van, met dit conflict niet. Maar ik, misschien
1: ben,
0: in de
1: kijk,
0: toekomst.
1: Ik ben ja, misschien een Drentse Molukker of een Molukse Drent. Nou, daartussen zit mijn identiteit. Ja. Ik ben deels gevormd door de Molukse cultuur, de Molukse gemeenschap. Maar ook door de Nederlandse omgeving, mijn Nederlandse vrienden. Ja, daar ben je een beetje. En ja, of ik terug wil, ja, ook dat verandert in de loop der tijd. Ja, je had ook idealen van een bijdrage in de Molukse zaak om terug te gaan, te strijden voor de vrijheid. Ja, dat doe ik ook op dit moment ook wel, maar op een andere manier. Maar als je jong bent, denk je dat, heb je daar hele extreme ideeën over. Nu ben je weer stukken ouder en je gaat dingen ook relativeren. Je kan dingen beter plaatsen en de verhoudingen zien. En ook wat jouw eigen mogelijkheden zijn als persoon. God, en binnen die kleine ruimte probeer ik toch iets of mijn bijdrage te leveren aan die Molukse kwestie.
0: Nu Solisa, eigenlijk ook een beetje een vriend. Ik wil je heel hartelijk bedanken dat je ons nog even hebben willen rondleiden namens Radio Drenthe en de VPRO.
1: Graag gedaan.
0: Oké, Noes.
1: Voor een vriend.
0: Oké, gaan doen.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Noes Solisa, een man die is geboren is in kamp Schattenberg, die muziek die was van Kindy Dulfer, Too Funky, Jan Akkerman, Wildflower van de cd Focus in Time, Hena Masawaya van Julia Loco van de cd Heartland en van Van Morrison, Philosopher's Stone van de cd Back on Top. We gaan verder in Harry's historie. In Harry's recente historie. We gaan naar de plek waar hij 9 jaar lang Harry's blues maakt. En dan met name de muziekzolder.
0: De Bijle Straat, daar lopen wij hier. En wij staan hier eigenlijk voor het pand van de HBS, de Hogere Burgerschool, zoals dat vroeger. Rijks HBS, wel te verstaan. En er is sprake van, al een hele tijd, dat in dit prachtige pand radio en tv Drenthe samen zullen gaan huizen. Nou, de Bijle Straat, dat is een van de mooiste straten van Assen. Allemaal van die mooie oude panden. En dan heb je hier hier begint het Assen bos. Een heel oud bos hier aan deze kant. En hier op de zuidkant had hij een open plek en die noemde men de kleedklapperij. En dat is zo kom omdat hier vroeger altijd de werksters van de dure meneren hier daar de kleden ging klappen. Dus de kleedklapperij. We steken hem over, want wij zijn van plan om even het pand van Radio Drenthe, wat vroeger de muziekschool was, heel vroeger, waar Roelof Maarten zijn vader nog conciërge was, als ik me goed herinner. Om daar eens even bij de platen te gaan kijken. Want dat is een hele mooie verzameling die ze van de provinciale bibliotheekcentrale hebt overgenomen. Voor een prikkie. En daar zit een prachtige. Dat is een prachtige collectie eigenlijk. Hè? We lopen hier nu langs het voormalige café Parkzicht van Ido. Dat is nu een etablissement dat heet De Tijd. En dan gaan we langs het huis waar vroeger Ido in woonde, maar daarvoor Dr. Vogel, Ome Tjerk, die ik heel goed kende heb. En daarnaast daar woont Jaap. Dat is Jaap, god, weet ik nog, architect. En dan
3: Kampigaar.
0: Jaap Kampigaar, precies. En dan lopen we hier zo een soort van loopplank op, net als een schip op gaat. En dan kom je bij de receptie van Radio Drenthe. Nou, wij kunnen deze deur eens afgesloten stellen. Dat is iets nieuws. Goedendag.
4: Hallo.
5: Hoi.
0: De loper die mag langzamerhand ook wel eens verneid worden. Maar dat zullen ze wel niet doen voordat ze. Omdat ze een andere kaart op gehad. Ja. Nou komen we weer met een. Oeh, al wat kieuw, jongen. Kijk, dat, het kraken geeft al aan dat we hier op een plek bent, vlak onder de nok. En ja, weet je wat zo mooi is hier? Hier kun je dan als het hard regent en zo, en dan wil je dat hier mooi op dak tikken. En dan kun je neuzen in de archief. Hè? Kijk, en hier, kijk, hier zo'n alle laadjes toestel. Waar bijvoorbeeld Big Country staat hier op. Ja, dat kun je zoeken en zo. Maar weet Lotte, kijk hier uit, dat is zo'n hele mooie allegrammofoon. Moet je kijken, jongens.
2: Nee, dit is een wasinstallatie.
0: Oh, een was, ja, verdomd. Voor platen of zo. Dat spul goed bleef. Wat een prachtig ding zeg, dat ken ik helemaal niet. Ja, yeah, made in England. Bij Keith Monks Audio. Ja, we zullen hier eens even heen lopen. En wij staan hier, ja, bij de platen. En we zullen er wat willekeurig uittrekken. Kijk wat het oplevert. Wat staat er eigenlijk? The Invisible's Man's Band.
3: Ja, zoiets.
0: Hele mooie juffrouw. Ik weet niet wat het is. Ik kan me er niks bij voorstellen. Een hele mooie juffrouw ligt op de grond. Dit ben wel allemaal naar hoezenlustra's. Hè? Dat is eigenlijk prachtig. Nou, dus kijken wat. Wat. Nou, dit is allemaal een beetje rare muziek. Maar. Kijk eens. Prachtig. Jeff Beck en de Yardbirds. Shapes of Things. Hier. Dat is u de 60 jaar. Kijk hoe Jeff Beck er dan nog uitziet. Prachtig, prachtig, prachtig. Peter Koelewijn. Nou, ben ik nooit zo'n fan van West. Van die haringboer uit Eindhoven. Nee, Jan Popie Jopie is dat, joh. Dit is echt. Het beste van Boudewijn. Nou, Boudewijn de Groot staat daar ook nog heel fleurig op. Ik denk meer uitzien dat hij nog in de commune zat in Leggelo. Eens even kijken wat we hier hebben. Duits-Amerikaanse Freundschaft. Nou, wat ik me daarbij moet voorstellen.
3: Ja,
0: DAF. Oh ja, DAF, ja, DAF. Maar we gaan even naar dat. Kijk, want we moeten hier onze hier ook bukken. Want dit zijn nog echt de alle balken, hè. Dat is nog. En dat vind ik zo mooi van zoiets. Hè. Dit is een beetje een plaats waar weinig volk komt en waar de liefhebbers eigenlijk uren kunnen rondkijken. Want als je er een keer aan begint, je gaat die hoezen lezen, wie er allemaal metspeeld hebt en zo, dan word je natuurlijk. Kijk, hier zitten we meer in de afdeling wat ik al leuk vind. Hoewel het christelijk mannenkoor met Piet. Nou, dat is. Maar we moeten toch ergens komen waarvan ik zeg van, kijk eens aan, Memphis Slim, Blues for Natalie. Memphis Slim, oftewel Pete Chapman, hè? Chapman, de man uit Memphis, een van die later naar Parijs gaan is. En een van de betere, nou kijk eens aan, Sammy Price, Fire, dat is meer jazz. Nou, hier Otis Spann, de pianist van de Muddy Waters Band, prachtige. Prachtige pianist. Riverside Blues, Must Have Been the Devil, natuurlijk. Jelly Roll Baker, Trouble in Mind, allemaal Otis Spann. Nou, hier is kijk. Lightning Slim, High and Low Down. Oh, well, the little-

0: Het is een mooie collectie. We hebben hier dan allemaal singeltjes staan. Dat zal dat wel niet wezen. U2. De titel van de singles. Was nog net. En dan hier ook het begin van CD natuurlijk. Kijk waar hier nog allemaal stier. Een brief naar Libanon. De Jerry's, aan de grens van de Duitse heuvelen. De babysitters van het peloton, het soldatenhart en het laatste saluut. Nou, als dat niet mooi is. Kijk eens, 30 Hollandse hits van toen op Philips. Met Doris. En was die er al? Ja. Ik had het niet. Peter en de Rockers ook alweer. Nou, allemaal van dat soort volken zo. De Blue Diamonds. Hè? Corrie van Gorp. De Dwaze Deun. Nou, kijk, dat is er allemaal bij Radio Drenthe. Hier, dan ga ik wat verderop. Hey, weer hey, Strauss, Walsers en Polka's onder leiding van Karajan, Wiener Philharmonica. Ook op DGG. En zo hebben ze hier vreselijk veel spul. Ja, hartstikke mooi eigenlijk. Hè? Dit ben van die ding waar je je hart aan verpandt. daar giet het eigenlijk over. Radio is natuurlijk ook voor een deel muziek, hè. Is een, of voor een groot deel ook muziek. En het is toch belangrijk dat je muziek. Dat je goede muziek uitzoekt. En dat kun je hier een beetje aan gaan zitten. Dan kun je dat hier vinden. Dat is hartstikke mooi. Dat kraakt hier ook nog zo lekker, hè? Kijk, en zo'n deur. Hè? Beetje afgebladderd. Waar zal daar achter zitten? Vind ik nog nooit weg. Zo, dit is een berghok. Een reparatiehok, denk ik maar. Allemaal moderne
1: computermachinekamer.
0: Hier maar zo een andere wereld in natuurlijk. Hè. Deze drempel, dat is van, kon je van de ene in een volledig andere wereld uur. Maar hier hoor, staat allemaal ingewikkelde apparaten, computers, nou ja, alles elektrisch. En je doet de deur dicht en je staat ineens in een ander, heel andere, ja, prachtig. Ja, kijk eens, die mooie al. En dan hier, yes, kijk eens, van die haakjes. En hier.
2: Ja,
0: dit hier werkt Arjan. Dat is
2: computerhok, ja.
0: Ja, hier werkt Arjan dus. Maar ja, dat weten de mensen niet wie Arjan is. Arjan is een van de technici van Radio Drenthe. Nou, we gaan er weer van deur, luisteraars. Ik hoop dat je een beetje van met kreeg, hè. Maar wat mij betreft, boogde dit wel een tijdje. Ik hoop dat het weer zo'n mooi hok wordt. Nou, dit is de CD-afdeling. Hoi! Nou, we daalt weer af naar de Orpheus in de onderwereld. De Orpheus, dat is ook hier. Is dit Sharon Detman? Nee, dat is Sharon Jackson.
2: Nee. Nou,
0: wel maar.
2: Ja?
0: Ja. Hoi. Hoi.
3: Het was muziek van Lightning Slim die jij hoorde. Onder Harry zijn tocht naar de muziekzolder van Radio Drenthe. Lightning Slim met The Rooster Blues. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
4: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
5: Bijna alle blanke rocksterren coverden zijn nummers. Elvis Presley, Buddy Holly, Bill Haley, Jerry Lee Lewis, The Everly Brothers, Gene Vincent, Eddie Cochran, maar ook The Beatles en The Rolling Stones. Maar op 9 mei 2020 overleed hij. Hij werd 87 jaar. Little Richard, Long Tall Sally.

Little Richard, Long Tall Sally. Ronald Bertram Greaves had een top 10 hit in Engeland met een nummer waarmee Sam Cooke en Johnny Nash eerder ook al een grote hit hadden. R.B. Greaves, Cupid.

Barbie Greaves, Cupid. Americana en countryzangeres Emmylou Harris loopt vandaag als een rode draad door het programma. In 2013 maakte ze opnieuw een album met haar voormalige gitarist Rodney Crowell, Old Yellow Moon. En dat leverde de twee een Grammy Award op. Het nummer werd geschreven door de echtgenoten van Bruce Springsteen, Emmylou Harris en Rodney Crowell, Spanish Dancer.

Emmylou Harris en Rodney Crowell, Spanish Dancer. Het nummer werd geschreven door Sam Cooke, Lou Adler en Herb Elbert. En ze schreven het onder de naam Barbara Campbell. En dat is weer de naam van de vrouw van Sam Cooke. Een zanger uit Houston, Texas, had er 17 jaar later een hit mee. Johnny Nash, Wonderful World.

Johnny Nash, A Wonderful World. Het album Old Yellow Moon van Emmylou Harris en Rodney Crowell werd geproduceerd door de ex-echtgenoot van Emmylou Harris, Brian Ahern. De gitarist is James Burton en de tweede gitarist is Vince Gill van de Eagles. De pianist die u hoort is Bill Payne van Lil Feet en het nummer is geschreven door Chris Christofferson, Emmylou Harris en Rodney Crowell. Chase the Feelin'.

Emmylou Harris en Rodney Crowell, Chase the Feeling. Sam Cooke schreef het nummer nadat hij Blowin' in the Wind van Bob Dylan hoorde. Het werd een B-kant van zijn single Shake, maar het werd veel gecoverd. Bijvoorbeeld door Aretha Franklin, Solomon Burke, The Neville Brothers, Billy Preston, Otis Redding, Bobby Womack, Tina Turner en de formatie Storyville. Dit is Brenton Wood, A Change Is Gonna Come.

Brenton Wood, A Change Is Gonna Come. In 2016 werd er in Nashville een ereconcert georganiseerd voor Emmylou Harris. The Life and Songs of Emmylou Harris. Uiteraard met Rodney Crowell, maar tevens met Buddy Miller, Patty Griffin, Alison Krauss, Leanne Womack en Martine McBride. Dit nummer is geschreven door Rodney Crowell. Emmylou Harris en Rodney Crowell. Here we are.

Rogers en Rodney Crowell, Here We Are. Willie Hightower uit Alabama nam in New York met bluesproducer Bobby Robinson zijn album If I Had a Hammer op. En dit is een nummer van dat album. Willie Hightower, Somebody Have Mercy.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Reunion van Jason Isbell is het album van deze week. En dat album werd geproduceerd door Dave Cobb. En dat is de ster-producer in Amerika die alleen met extreme talenten wenst. Te werken. Het is inmiddels het zevende soloalbum van Jason Isbell.

Jason Isbell, Letting You Go. Emmylou Harris gaf een serie concerten in Amerika met als titel Shelter from the Storm. De opbrengst was voor de slachtoffers van de Hurricane Katrina en de Hurricane Rita. En dat deed ze samen met singer-songwriter Beth Nielsen Chapman en de dames van de Dixie Chicks. Emmylou Harris en Mark Knopfler, Bellstar. Mama.

Emmylou Harris en Mark Knopfler, Bellstar. De Sims Twins, dat waren twee jongens uit Louisiana. De broertjes Bobby en Kenny Sims. En ze kwamen uit een gospelband, maar ze waren wel het voorbeeld voor het latere succesduo Sam & Dave. In de jaren 70 verdwenen de Sims Twins weer van de radar. De Sims Twins, The Smile.

The Sims Twins, The Smile. 2006 was een heel druk jaar voor Emmylou Harris. Ze toerde met Elvis Costello door Amerika. Daarna toerde ze als gast met Neil Young door Amerika. Ze maakte het album All the Road Running met Mark Knopfler van Dire Straits. En vervolgens toerde ze met deze Mark Knopfler door Amerika en door Europa. Emmylou Harris en Mark Knopfler, Beyond My Wildest Dreams.

0: Emmylou Harris en Mark Knopfler, Beyond My Wildest Dreams. Sam Moore en Dave Prater waren nachtclubzangers in Miami. En per toeval zongen ze ooit samen een duet. En diezelfde avond besloten ze nog als duo verder te gaan. En dat leverde een indrukwekkende serie hits op. Sam en Dave, Shoot Me.
1: Shoot me. Shoot me. Shoot me. Shoot me. Shoot me. Everybody, come on and clap your hands, will you? Just for me.

Sam & Dave, Suit Me. Over Emmylou Harris hoeven we ons geen zorgen meer te maken. Zij is financieel onafhankelijk. Ze verkocht 75 miljoen albums en ze werkte mee aan bestsellers van Linda Ronstadt, Fern Gosselin, Buck Owens, Charlie Loven, Roy Orbison, John Denver en George Jones. Emmylou Harris en Mark Knopfler. If This Is Goodbye.

Emlo Harris en Mark Knopfler. If This Is Goodbye. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braamstede techniek, Rinus Bouwmeester die coördineerde de playlist. De Canadese bluesgitarist David Gogo coverde voor zijn album Dine Under the Stars een prachtige klassieker van blueslegende Son House. David Gogo, Dead Letter.

Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. 81 jaar geleden is het, althans 10 juni 81 jaar geleden, dat Harry Musquet in Asten geboren is. In deze aflevering van Harry's Blues flink wat aandacht dus voor QB and the Blizzard, voor Musquet. Maar ook andere muziek. Een nieuwe cd van Kenny Neal bijvoorbeeld, van Mike Morgan en The Crow, van Bobby Allison en Jerry Speer, Mike Clark, Spencer McKenzie. En we beginnen dus met QB and the Blizzard uit 1968, The Sky is Crying.

Opname 1968, The Sky is Crying. Het bekende nummer van Elmo James in de uitvoering van QB and the Blizzards. Met op de blazers een mooie combinatie tussen de gitaar van Eelco Gelling en de blazers. Onder andere Jen Meinema, Roel Hemmers en Eduard Nink Blok. Hele bijzondere opname eigenlijk. Ja, er heel goed naar lustert naar The Sky is Crying van QB and the Blizzards. We gaan naar Canada, Spencer McKenzie, een jonge kerel uit Canada, een twintiger, die ondertussen al 3 cd's uitgebracht heeft. En dit is een nieuwe cd, het titelstuk van een nieuwe cd die nog uit moet komen in augustus pas. De cd Preach to My Soul, en dit is het titelstuk.

Bridge to My Soul, titelstuk van de nieuwe cd van Spencer McKenzie, die in augustus uit moet komen. Mick Clark, dat is een bluesgitarist uit Engeland, die al, nou, ik denk 61 jaar al furoren maakte met zijn band Killing Floor, bekende nummer van Howling Wolf. Het was zo'n Britse bluesgroep, hij in die tijd meer aan als The Animals en The Yardbirds en dat soort groepen. Allemaal de mensen die het originele werk uit Amerika naspeelden. Vertolkten, zeg maar. Mick Clark die is altijd actief gebleven in de muziek. Niet dat hij een groot succes gehad heeft, maar wel bezig. Hij komt nu uit met een nieuwe cd, Blue Shadows. En door hem ook wat klassieke stukken eigenlijk. Een nummer van Sonny Boy Williamson bijvoorbeeld, uit 1963, Help Me.

Mick Clark, een oldgediende in de Engelse blues. De Engelse gitaarblues, zou je kunnen zeggen, van de cd Blue Shadows. Wat trouwens op het nummer Killing Floor van Howling Wolf ook opstiet. De naam van de band waar hij in de 60e jaren in de 40e eeuw furore mee maakte. Bobby Allison en Jerry Spear, dat zijn twee vrienden die eigenlijk in de 90e jaren van de 40e eeuw samen nogal wat muziek maken. Een beetje in de country-achtige sfeer, zeg maar. Maar ze bent er niet in deuren gewonnen. Die Jerry Spear die is gewoon helemaal uit de muziek gestapt. Die is familieleven begonnen. En Bobby Allison is er nog wel een beetje in deuren gewonnen. Maar ja, hij zingt in casino's en dat soort dingen. Hij had nou echt een carrière, maar nu nou ook weer net niet. Maar toch hebben ze nou samen een cd uitgebracht met dat oude materiaal. En ik was vooral een beetje geïntrigeerd door de titel. Want ja, het gaat toch weer over Mississippi, The Delta Man.

You Say Your Prayer for the Delta Man. Bobby Allison en Jerry Spear van de CD Delta Man. We gaan nog wat verder zuidelijker in Amerika, naar Mississippi. Hij dan naar het zuiden toe gehad, naar de Golf van Mexico. Dan kon je in Louisiana. De bakermaat van de Cajun muziek, van de Zydeco muziek. Een beetje van de zwarte muziek, zeg maar. En daar komt Kenny Neal vandaan. Kenny Neal die komt uit Baton Rouge. Een van de grotere steden in Louisiana. Hij is de vader van Graylin Neal. Die speelde bij Daniel Lewis en de Louisiana Blues Club. Daar speelde hij drums bij. Kenny Neal die is vooral bekend geworden door de CD Bloodline. Alweer heel wat jaren terug. Maar hij heeft een CD uitgebracht. Straight from the Heart. En daarop speelt allerlei andere mensen met. Onder andere Christon Kingvis Ingram. De man die afgelopen weken 10 juni speelde hij op het Holland International Blues Festival. Kenny Neal met op gitaar Christon Kingvis Ingram. Een nummer over B.B. King. Mount up on the wings of the king.

ode aan B.B. King van Kenny Neal van zijn neus. De Straight From The Heart en op de gitaar Christone Kingfish Ingram. Ik luister naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En ik zei al, er zit nogal wat Cuba in the Blizzard in deze aflevering van Harry's Blues. Omdat het 10 juni de 81ste geboortedag van Harry Musquet was. De aanleiding is een nieuwe cd van Charlie Musselwhite. Een mondharmonica speler die van oorsprong uit Mississippi komt. Later naar Chicago toegegaan is. Door van Big Walter Horton eigenlijk het mondharmonica spelen geleerd heeft. En van Chicago is hij naar Californië gegaan. En nu is hij weer teruggegaan naar Clarksdale, naar Mississippi. Door heeft hij zijn laatste cd opgenomen, de cd Mississippi Sun. En door op het klassieke stuk The Hobo.

Charlie Musselwhite was dat, die de hobo blues bezong. Het leven van een hobo, een man die stiekem op de trein metreist. Dat deed John Lee Hooker in 1949, want toen heeft hij dit nummer geschreven. Nou, dat deed hij waarschijnlijk ook al wel eerder, want Hooker die was van 1917. Dus in 1947 was hij 32 jaar. Maar Hooker die ging ook stiekem met de trein mee, want die wilde van het platteland van Mississippi, wilde naar de grote stad, naar Memphis. En daar ging dit liedje eigenlijk over. Want zijn moeder die ziet dat vindt hij gewoon naar het trein waar de trein stiet, of waar de trein langs riet. En de stiekem erop opkroepen op die trein. En dan komt de centrale zin, die komt in dit nummer ook elke keer weer terug, van take care of my child. Hou mijn kind een beetje in de gaten van dat het allemaal goed gaat. John Lee Hooker met The Hobo Blues.

toen in het begin van de 60 jaren vaker naar Nederland kwam. Allerlei Amerikaanse artiesten, Amerikaanse bluesartiesten, die traden dan onder andere in Den Haag bijvoorbeeld op. En wie weet zat Harry misschien wel onder het gehoor van John Lee Hooker die dat nummer doorzong. Het kwam in elk geval op de LP Desolation uit 1966. Het nummer Hobo Blues.

Ja, het verhaal van een zoon die giet reizen en een moeder die bezorgd is vanaf het allemaal wel goed giet. Dat is misschien toch ook wel een beetje het verhaal van Harry Musquet met zijn moeder. Hobo Blues uit 1966. En daarvoor het origineel van John Lee Hooker. Het origineel dateerde uit 1949. En de aanleiding, dat was de nieuwe cd van Charlie Musselwhite, de cd Mississippi Sun, die net goedewel uitgekomen is. We gaan naar Minneapolis. De Twin Cities noemt ze hem ook wel. Twee steden die vlak bij elkaar liggen. Daar komt de band Eleganza, die komt er vandaan. Dat is een beetje een country rock-achtige band. Binnenkort komt er een nieuwe cd van hun uit, Water Valley High. Maar die is er nog niet, vandoor dat ik een nummer draai van hun vorige cd, Full Length uit 2020. Het nummer Alabama Bound.

Eleganza met Alabama Bound. En ik zei dat ze uit de Twin Cities kwam. Dat zijn twee steden die dichter bij elkaar liggen. Of eigenlijk één stad vormt. Minneapolis en St. Paul. En dat is de hoofdstad van Minnesota. Een staat in het noorden. Dus als je dan naar het zuiden toe gaat, naar Alabama. Dan gooi je echt southward. Alabama Bound. We gaan naar Texas, naar Mike Morgan en The Crawl. Dat is alweer jaren geleden dat hij een cd uitgebracht heeft. 2008 was dat. Stronger Every Day. En daarna is hij eigenlijk een beetje uit de muziekscene verdwenen. Hij is gewoon aan het werken gewoon. Hij was dealer van motoren in Texas, in Dallas. In die omgeving in dat geval. Maar de muziek die bleef toch trekken en hij heeft weer een ESD gemaakt. The Lights Went Out in Dallas, dat is de titel van de cd. En het nummer wat ik voor je draai, dat is Working for the Man.

0: I can, cause I'm working for the man.
1: Working for the Man van Mike Morgan en Nick Kral van de nieuwe CD The Lights Went Out in Dallas. Nog een stuk van de nieuwe CD van Kenny Neal, Straight from the Heart, het nummer New Orleans.

Wat toch ontzettend lekkere muziek uit New Orleans was dat. Van Kenny Neal van de cd Straight From The Heart. We blijven nog een beetje in die sfeer van nummer van de nieuwe cd van Johnny Sansone. Into Your Blues. Want daar speelt Jason Ritchie op met. En dat wordt ook wel de New Orleans Mooncat genoemd. En dat is geweldige mondharmonica speler. Johnny Sansone is ook een mondharmonica speler. Maar die speelt op dit nummer met Blowing Fire.

Mooi, een duel van twee harp players. Jason Ritchie en Johnny Sansone in het nummer Blowin' Fire. Het is Blues, de Rijnoorden Lustert. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de handen van Meralda Smit. En we besluiten met het nummer natuurlijk van Cuban Blizzard. 81 jaar geleden, 10 juni, is Harry Musquet geboren. Van zijn laatste cd, Cats Lost, Blues is a Bad Habit.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: In de jaren 60 werd de protestsong populair en Sam Cooke schreef een protestsong vanuit het hart van Zwart Amerika. Otis Redding was weer een fan van Sam Cooke en nam in 1965 deze cover op, A Change Is Gonna Come.

Otis Redding, A Change Is Gonna Come. De Texaanse singer-songwriter Billy Joe Shaver componeerde nummers voor Waylon Jennings, Jerry Lee Lewis, Bobby Bear, Kris Kristofferson, Willie Nelson, Johnny Cash, Tom T. Hall, Johnny Paycheck, The Allman Brothers Band, Asleep at the Wheel en Elvis Presley. Hij overleed op 81-jarige leeftijd, terwijl hij het eeuwige leven dacht te hebben. Billy Joe Shaver, Live Forever.

Billy Joe Shaver. Hij loopt vandaag als een rode draad door het programma met Live Forever. In de jaren 60 kregen artiesten met grote hits zelden hun royalties, terwijl de platenbazen steeds rijker werden. Randy Stewart van de Fiestas ondernam daar wat tegen, want hij schreef een pijnlijk nummer over de baas van zijn platenmaatschappij Colony Records in New York. En in 1969 werd dat nummer opgenomen door Mavis Staples en haar familieband, de Staples Singers. When Will We Get Paid?

The Staple Singers, When Will We Be Paid? Voordat Billy Joe Shaver geboren werd, nam zijn vader al de benen. Hij groeide dan ook op bij zijn grootmoeder in Corsicana, omdat zijn moeder in een nachtclub in Waco werkte. Hij maakte zijn school niet af en tekende op 17-jarige leeftijd een contract bij de Amerikaanse marine. Billy Joe Shaver, you're too much for me.

Billy Joe Shaver, You're Too Much For Me. Barry Mann en Cynthia Wheel, dat was een songwriters-echtpaar uit New York. En ze schreven samen een nummer over Amerika, het land met de onbegrensde mogelijkheden waar in principe iedereen president kon worden. Maar platenbaas Jerry Wexler weigerde de opnames van zanger Rudy Lewis en The Drifters in 1972 uit te brengen, omdat een zwarte man in die jaren nooit president van Amerika zou worden. Jaren later, dat nummer heeft jaren op een plank in een magazijn gelegen, verscheen het nummer totaal onverwachts op een Engels verzamelalbum, The Drifters, Only in America.

The Drifters, Only in America. Na zijn militaire diensttijd probeerde Billy Joe Shaver carrière te maken als rodeo cowboy. Maar tijdens bezoeken aan de nachtclub waar zijn moeder werkte, raakte hij door de artiesten die daar optraden in de band van de muziek. En vervolgens begon hij eigen nummers te schrijven. Billy Joe Shaver, Tramp on Your Street.

Billy Joe Shaver, Tramp on Your Street. De zussen Patrice en Brenda Holloway haalden als zangeressen nooit de top in Amerika, maar ze componeerden wel samen You've Made Me So Very Happy, de wereldhit voor Blood, Sweat and Tears. En omdat gemengde relaties tussen blanken en zwarten niet geaccepteerd werden in Amerika, nam Patrice Holloway in 1967 dit nummer op, Stay With Your Own Kind.

Patrice Holloway, Stay With Your Own Kind. Deze eigen compositie nam Billy Joe Shaver op in Nashville met zijn zoon Eddie Shaver op gitaar, studiodrummer Greg Morrow en organist en pianist Al Cooper, de oprichter van Blood, Sweat and Tears en later de producer van Lynyrd Skynyrd. Billy Joe Shaver, When the Fallen Angels Fly.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: In My Prime van Kai Strauss is het album van deze week. En Kai Strauss is een Duitse bluesgitarist uit Osnabrück, en dat is de blueshoofdstad van Duitsland. Hij is al ruim 25 jaar actief, en op 50-jarige leeftijd presenteerde hij zijn zesde album, uitgebracht door het Nederlandse platenlabel Continental Records. Kai Strauss, guest in the House of Blues.

Guy Strauss, guest in the House of the Blues. Het album Honky Tonk Heroes nam Billy Joe Shaver op met louter topmuzikanten. Willie Nelson, Reggie Young, de voormalige gitarist van Elvis Presley, Charlie Daniels, Dickie Betts van de Allman Brothers Band, Bonnie Bramlett, Chuck Leavell, de pianist van de Rolling Stones, James Burton, de gitarist van Rick Nelson, Ricky Skaggs, Rodney Crowell en Emmylou Harris. En dit nummer werd later nog gecoverd door Waylon Jennings en Elvis Presley. Billy Joe Shaver, You Ask Me Too.

Billy Joe Shaver, You Ask Me Too. Homer Banks, een soulzanger uit Memphis, schreef een nummer over het leven in een ghetto. En dat deed hij samen met de zwarte songwriter Betty Crutcher en de blanke zangeres Bonnie Bramlett. Later verschenen er covers van Bonnie and Delaney en van de Staple Singers, maar dit is het origineel uit 2007. Homer Banks, The Ghetto.

Homer Banks, The Ghetto. Billy Joe Shaver trouwde met Brenda Joyce Tindell en in 1962 werd zoon Eddie geboren, een begenadigd gitarist die vanaf zijn 12e jaar meespeelde op de albums van zijn vader. En ze hadden ook nog enige tijd samen de band Shaver. Het was overigens geen goed huwelijk tussen Billy Joe Shaver en Brenda Joyce Tindell. Het was in ieder geval wel een merkwaardig huwelijk, want de twee gingen 3 keer uit elkaar, maar trouwden ook 3 keer opnieuw weer met elkaar. Billy Joe Shaver, Step On Up.

Billy Joe Shaver, Step On Up. Nicky Lee, dat was een succesvolle zwarte discjockey uit Miami, en hij ergerde zich zo aan de aanhoudende discriminatie in Amerika dat hij een voor die tijd ongebruikelijk nummer schreef. Maar niemand wilde dat nummer opnemen en toen deed hij het uiteindelijk zelf in 1968. Nicky Lee, Black is Beautiful.

0: Nikki Lee, Black is Beautiful. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, Stede Techniek en Freek Medendorp, die coördineerde de playlist. Het album Everybody's Brother werd door Billy Joe Shaver opgenomen in de studio van Johnny Cash, de Cash Cabin Studio in Hendersonville in Tennessee. En John Carter Cash was de producer en dat is weer de zoon van Johnny Cash. En de muzikanten die op de achtergrond meespeelden waren Randy Scruggs, Jack Clement, Chris Christofferson, Marty Stewart en zangeres Tanya Tucker, Billy Joe Shaver, You Just Can't Beat Jesus Christ.
1: He was born to be known as everybody's brother. He is a father's son and Mary is his mother.

0: 66 uit de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live opgenomen in het Drenthe Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes. De ene laatste keer, want volgende week zondag dan sluit de tentoonstelling in het Drenthe Museum. Maar niet getreurd, hij gaat gewoon verder in het museum in Grolwerd, het Cubian de Blizzard Museum. De gast is Harry de Jong, programmacoördinator van De Amer, die heel veel met Harry Musquet te maken heeft. Ook wat live muziek betreft in De Amer.

0: Het aloude Dust My Broom van Elmore James, live uitgevoerd in de Amer door Harry Musquet en Friends. Harry de Jong, dat was een traditie, hè, dat Harry in de Amer speelde.
1: Ja, Harry kwam altijd standaard met Helmig en met Erwin. En in het begin heette dat Harry Musquet's trio. En later nam hij ook af en toe een keer wat andere jongens mee. Het werd Harry en Friends en dat is het hele jaar zo gebleven. Maar dat nummer wat we net gehoord hebben, ja, het nummer was afgelopen en Harry die ging dus door de baandeur naar achteren. En dat was ook de laatste keer dat wij hem in de Amer hebben gezien, want in september is hij toen overleden. Dus yeah. Het is wel een, voor mij in ieder geval, een hartstikke bijzonder nummer.
0: 8 januari 2011 was dit en Harry zei nog heel optimistisch tot volgend jaar.
1: Tot maar volgend jaar, ja.
0: Helaas, het kwam er niet meer van en dat maakt dit soort materiaal ook tot uniek materiaal.
1: Ja.
0: Want vanaf wanneer speelde Harry al in de Amer eigenlijk?
1: 1995.
0: Zo.
1: In 1992 kwam hij in contact met Ab Slichter en ja, van het een van het ander. En ja, Harry zei van, ik moet hier maar eens een keertje komen spelen.
0: Ja.
1: En dat was eerst in het café. En later is naar het deel toe gegaan voor wat meer publiek. Maar 1995, dat was de allereerste keer van en Harry in de Amer. En hij is elk jaar geweest, elke zondag van het nieuwe jaar.
0: Die eerste zondag, hè?
1: Een soort nieuwjaarsvisite. Ja. Ja, ja.
0: Eén keer was hij er even niet, hè?
1: Ja, dat was je hond weglopen. Ja, dik op paniek. Heel rolde op de kop.
0: Ja.
1: Wij in de Amer, ja, op Harry wachten. En gelukkig een half uurtje later, de hond was weer van en Harry kon spelen in de Amer. Ja.
0: Ook wel kenmerkend eigenlijk, hè, van dat de hond ging voor.
1: Altijd,
0: hè?
1: Altijd.
0: Ja, nee,
1: altijd.
0: Maar dat tekende Harry ook wel ten voeten uit eigenlijk.
1: Ja, want ik weet nog een keer, hij vertelde een keer dat hij naar Curaçao ging, naar het optreden in de Amer, ging in de Curaçao. En toen vroeg mijn vrouw, die zei van, wat doe je dan met die beesten?
0: Hmm.
1: Nou, dat werd een verhandeling, wat er met die dieren ging gebeuren.
0: Ja.
1: Nou, die waren helemaal onder dak, die waren helemaal verzorgd.
0: Precies.
1: Ja, dat grote liefde voor de dieren.
0: Ja. Harry de Jong, ik noem jou maar een programmacoördinator van de Amer. Dat doe je normaal is samen met Jan de Haan. Klopt. En met Gerry van Barneveld.
1: Ja.
0: Maar Jan de Haan was het afgelopen seizoen er niet bij. Dus jij hebt heel veel voor de Amer gedaan de afgelopen periode. Mm-hmm. Wat was jouw eerste contact met Harry Musquet eigenlijk? Want ben jij een Assenaar?
1: Geboren en getogen.
0: Geboren en getogen, net als Harry dus.
1: Ik woonde in de Bilderdijkstraat. En Harry die woonde aan de Vondellaan. En ik was 7 en Harry was 15.
0: Oh, jij woonde ook in de Dichtershof.
1: Ik woonde in de Dichtershof.
0: Ja.
1: En Harry kende mij niet. Maar ik kende Harry wel. En waarom ken je hem? Ja, omdat het zo'n rare snuiter was. Aparte jongen. Ja, toen al. Ja, ja. Nee, wat ik zeg, ik kende hem, hij kende mij totaal. Ik was 8 jaar zat er verschil tussen.
0: Ja.
1: En toen heb ik Harry altijd wel gevolgd, ja. Ja.
0: En muzikaal, wanneer was jouw eerste muzikale kennismaking?
1: Of het kerstvolleybaltoernooi in Bellevue. Of bij een optreden in Stadskanaal. En voor mij, dat laatste, dat was volgens mij het eerste optreden met hem. We gingen met een groep jongens uit Asno de Bronfies daar naartoe. En op een of andere manier, Harry wist dat we kwamen. Dat zal van een van de jongens dat wel gezegd hebben. En toen we eraan kwamen, heel veel fietsen, heel veel bromfietsen en geen muziek. Nou, dit komt niet goed, jongens. Nou, de entree betaald, 2,50. Zo'n papieren briefje nog. En we doen de zaal weer open. Stond de hele band stond klaar. En Harry die zag ons. Oh, jongens, ze benden, we kunnen beginnen. Ja, dat is echt gebeurd. Echt gebeurd. Ja.
0: Dat tekent ook wel de band tussen Harry en zijn fans eigenlijk, hè?
1: Mm-hmm.
0: Dat, de trouwe fans, die waardeerde hij ook.
1: Ja. En ik... Ja, hoe zou ik dat zeggen? Hij was ook een beetje familie. Nou, hij heeft natuurlijk ontzettend veel familie. Maar ik was echt een beetje familie. Want mijn moeder, dat was een achternicht of achterachternicht van zijn oma.
0: Oké.
1: Dat is echt. En dat had Harry zelf allemaal uitzocht. Dus toen een keer in de Amer was, toen zei hij van, we zijn in de verste verte nog een beetje familie van elkaar.
0: Ja, ja.
1: En dat koestert hij enorm, hè, familieband.
0: Ja, want Harry had niet zo'n grote familie natuurlijk.
1: Nee.
0: Hè?
1: Nee.
0: Hij was zelf enig kind.
1: Ja.
0: En zijn vader had nog een zuster die met Frits Biemold getrouwd was. Ook Clint Biemold weer van afstand. De Amer 1994 was de eerste keer, uiteraard 2011. Ja, toen was het helaas gebeurd. We gaan naar een andere gebeurtenis die ook in de Amer plaatsvond. 2000, Harry die nam door de CD Hotel Grollo op.
1: Hotel Grollo, ja.
0: Ben je er ooit bij? Dat is toch niet? Bij die opnames?
1: Ja, ik liep daar rond.
0: Ja.
1: Ja, maar ik vond het een beetje te ver gaan om je opnamewagen in te gaan. Of het muziekgedeelte in te gaan. Ik liep er gewoon een beetje rond. En dat was een drukte van je welste. Ja, en dat was erg, erg bijzonder om dat allemaal mee te maken. Al de muzikanten die er rondliepen. Huub van der Lubbe, Tineke Schoenmaker. Benny Jolink. Ja, van Coldiering,
0: Barry
1: Hay en zo. Ja, dat was heel bijzonder. En de hele band, hè. En Daniel Loewis was erbij. En zo is dat Hotel Grollo is daar ontstaan.
0: Ja, nou je het over Daniel Loewis hebt, hier op de tentoonstelling in het Drents Museum. Er is nog een heel leuk filmpje te zien. Door op dat kleine schermpje van Daniel Loewis en Benny Jolink. In 2000 bij die opname van Hotel Grollo. Ja. Ja, dat is zeer de moeite waard, het filmpje van Willem van der Linden. Ja. Bij die opname was ook Tineke Schoenmaker. Ja. En zij heeft haar versie gemaakt van Somebody Will Know Someday.
1: Ja.

0: versie van Tineke Schoenmaker van Somebody Will Know Someday, opgenomen in de Amer met techniek van Jan Schuurman.
1: Albert, ik was erbij dat hij in de opnamewagen stond en dat Tineke dit nummer deed. Voor mij staat het ook op het DVD. Video heette nog, geloof ik, nou, toen maar video. En dat hij zei van, niks meer te doen.
0: Ja.
1: Hij stond er echt ontroerd. Zit er naar Tineke Schoenmaker verliezen. Het is ook een ijzersterk nummer.
0: Ik denk dat Tineke ook een van de beste vertolkers is van het materiaal van Harry.
1: Ja.
0: Zeker van de ballads van Harry.
1: Absoluut. Ja. Absoluut.
0: Misschien dat het er nog ooit wel van komt dat het laatste materiaal van Harry Musquet, wat hij schreef met hem, wat eigenlijk in september 2011 opgenomen zal worden, dat onder leiding van Daniel Lewis ooit nog een keer opgenomen wordt, dat Tineke door in ieder geval ook bij is.
1: Dat
0: zult toch mooi wezen.
1: Dat is ook prachtig.
0: Ja?
1: Zeker.
0: Die optredens van Harry in de Amer, die nieuwjaarsoptredens, zeg maar. Welke herinnering heb jij daaraan? Hoe herinner jij je die?
1: Wat ik me daarvan herinner is dat het altijd uitverkocht is.
0: Ja.
1: Twee keer volle bak.
0: Ook vol dezelfde mensen elke keer, of niet?
1: Nee, dat niet.
0: Ja.
1: Maar omdat je was er een beetje, nou zijdelings, maar je liep er dus omheen allemaal om alles een beetje een goede baan te regelen. Want ja, die jongens in de kleedkamer die moesten ook een happy en een drankje hebben. En vooral dat laatste was natuurlijk erg belangrijk. Maar wat ik me kan herinneren was altijd de optredens van Harry. Altijd bij het laatste nummer of in de pauze dat Harry dan via de deur achter op het toneel wegging. En Harry mengde zich niet in het publiek. Dat wilde hij niet.
0: Nee.
1: Iedereen wil wel aan hem zitten. Iedereen wil een pilsje met hem drinken. Dus dat deed hij niet. En na afloop ook net zo. En het was zo rond de 4:30. Dat was dan vaak aflopen. En dan tegen een uur of 4:15. Nou, dan kwam Harry zeg maar tevoorschijn. Nou ja, en dan werd het nog even gezellig.
0: Ja,
1: maar dan waren dus 95% van de mensen waren dan weg.
0: Ja.
1: Maar Harry was, ja, die hoefde niet er allemaal tussenin te lopen. Met veel lawaai en zo. Nee, absoluut niet. Dat wilde hij niet. Hij wilde muziek maken.
0: Hij deed het ook wel met de nodige humor, die optredens.
1: Altijd verhalen. Dat verhaal van die hond. Nou, dat hebben we die middag uitgebreid gehoord. Hoe dat allemaal ging. De reizen die hij met jou heeft gemaakt naar Amerika. Daar werd over verteld. Hoe hij in Amen terechtgekomen is.
0: Mm-hmm.
1: Hij was ook wel erg trots op dat hij Erik Taylor, Magna Carta, Hans Tezing ook in de Amer heeft weten te krijgen. En dat is dankzij Harry dat gebeurd.
0: Ja.
1: Dus hij heeft veel van ons gedaan.
0: Ja. Die goede band met Erik Taylor, die is ook wel
1: tot op heden, hè?
0: Of
1: tot op heden. Maar de laatste keer was hier dan bij de opening van Winnen wat
0: maar
1: aan.
0: Ja, helaas was dat een dikke flop. Maar niet wat Erik Taylor betreft, maar de locatie was ongeschikt.
1: Zeer ongeschikt.
0: Erik Taylor wil zien, mensen moeten naar de Amer komen. Dat is de enige locatie waar de band volledig tot zijn recht komt.
1: Oktober, november, dan is hij er weer.
0: Hij stiet wel weer op het programma komende jaren.
1: Hij staat er weer bij.
0: Zolang
1: hij leeft,
0: komt hij naar de Amer.
1: Erik Taylor in de Amer.
0: Ja. Jouw volgende keuze, ook weer live in de Amer. Allemaal opgenomen door Roel Doctor. De vaste man die de video en het geluid in de Amer opneemt.
1: En het archiefbeheer.
0: En het archiefbeheer, dat is So Many Roads.
1: Ja.
0: Bepaalde aanleidingen om dit nummer te kiezen, Harry, of?
1: Eigenlijk So Many Roads to Travel. En eigenlijk naar aanleiding van die verhaal die hij deed over die reisjes naar Amerika. En Harry was er helemaal gek van om dingen uit te zoeken. Dus die heeft heel wat roads gezien. So Many Roads to Travel, dat is ook wel een van mijn favorieten. En daarom staat het eigenlijk ook wel een klein beetje
0: bij. Je had ook een topografisch geheugen trouwens, hè?
1: Onvoorstelbaar.
0: Ja,
1: er waren wel eens mensen die zeggen van die man die lulde zijn nek. Maar dat was echt niet zo.
0: Hij was goed
1: ingelezen altijd. Dat is precies waar hij het over had.
0: So Many Roads.

0: 8 januari 2011, live in de Amer. Harry Musquet en Friends, Peter van Soest, Erwin Java en Helmich van der Vecht. Te gast hier is Harry de Jong, programmacoördinator van de Amer. Harry, vanaf 1994 trad Harry Musquet al op in de Amer. Ja. Hij had ook wat met de Amer op de een of andere manier, hè?
1: Ja, hij had natuurlijk ontzettend veel met Ab Slichter. Dat waren echt, er waren twee vrienden van elkaar.
0: Ja.
1: En als Harry in Rolde was en hij ging Drenthe in, dan ging hij standaard bij Ab Slichter een kop koffie drinken.
0: Ja.
1: En zo, maar toen was nog niet bekend dat Harry in de Amer zou spelen. Dat is pas eigenlijk later is dat eigenlijk beslist. Van, god, Harry, wil je eens een keer hier in de Amer spelen? Nou, dat leek hem wel wat. Nou, en zo zou dat ook komen.
0: Ja.
1: En die vriendschap die was er. En ook de liefde van Harry naar Ab Slichter toe, die was groot. Mm-hmm. Absoluut, absoluut. Ja. Ja.
0: Want bij de uitvaart van Ab Slichter in 2007, mm-hmm. Harry speelde.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En ook daarna is hij gelukkig altijd in de Amer blieben komen.
1: Nee, altijd de
0: nieuwjaarsconcerten. En
1: altijd.
0: Dat kenmerkte Harry denk ik ook wel. Hij was trouw in dat soort dingen.
1: Ja, want hij zat met de wintermaan zat hij altijd op Curaçao. Maar ja, dat van de Amer, ja, dat was van 2 januari, 3 januari, zo weet je wel.
0: Dus ja.
1: Altijd naar de Amer, Harry naar Curaçao.
0: Ja, precies.
1: Daar was nog geen, voor Dovina ook geen uitkomen, man. Niet eerder.
0: Ja.
1: Eerst naar de Amer en dan gaan we naar Curaçao.
0: Ja.
1: Ja.
0: Je luistert naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Het programma wat ooit in 1991 begon is Deur Harry Musquet. Wat hij gedaan heeft tot 2011. En wat als eerbetoon aan Harry Musquet en de bluesmuziek hopelijk nog vele jaren blijft bestaan. We gaan naar een stuk van Tony Joe White. No news is good news. Ik weet niet of dat een speciale aanleiding is dat jij dit op jouw lijst hebt gezet. Of dat het gewoon kenmerkend voor het concert van 4 januari 2009 is. Want...
1: Nou, dat was dus weer dat trio Musquet. En aangevuld met Miklas Fürst en Peter van Soest. Miklas op de saxofoon en Peter op de trompet.
0: Yeah.
1: En No News is Good News, ja, dat is een nummer. Ja, ik vind het persoonlijk een van de mooiste nummers. En, ja, en live vind ik hem eigenlijk het allermooiste.
0: Ja, ja.
1: Ja.

0: 예.
1: 예, yeah, no news is good news. 4 januari 2009 was daar. En op de achtergrond hier in het Drents Museum speelt eigenlijk voor een deel dezelfde mensen die ook bij Harry speelden. Erwin Java op de solo-gitaar, Helmi van der Vult. Eigenlijk voor een deel dezelfde mensen die ook bij Harry speelden. Erwin Java op de solo-gitaar, Helmi van der Vecht op

0: En magnifiek.
1: Hij gaf zo ook altijd de credits, hè?
0: Altijd.
1: Altijd in de naam, nummer van de mensen.
0: Altijd, ja. Klopt.
1: Mooie herinnering, Doran. In welke mate leeft de geest van Harry Musquet nog voor in de Amer? Op welke momenten denk jij nog aan hem?
0: Altijd. Als ik in de Amer ben en de foto's in de zaal, dan zie ik Harry Musquet.
1: Ja, ja.
0: En ik moet je ook eerlijk bekennen, Albert. Toen je me vroeg voor dit programma om wat nummers uit te zoeken, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik weer een beetje bewust met Harry Musquet bezig was.
1: Hmm.
0: Echt lusten. En niet een cd'tje opzetten van oké, het zal wel. Nee, echt even weer lusten. En dan met die opnames van de Amen erbij. Ja, dus hij is altijd wel een beetje bij me. Ja, absoluut. Ja.
1: Nee, maar ik kan me ook voorstellen bij optredens van Barrelhouse, van Eric Taylor, King of the World, waar Erwin Java is.
0: Ja, zeker. Dan
1: zit de geest van Harry, die is er toch een beetje aanwezig. Hè?
0: Tineke Schoenmaker, die refereerde altijd even aan hem. Eric Taylor, die altijd even naar zijn foto toe. Legde hij de hand op de foto. En toen de laatste keer, de laatste cd, Cat Lost, zo worden opgenomen. Toen kwam Harry in de Amer met de teksten. En dan zat hij samen met Eric Taylor. Ja. Aan tafel zaten de tekst door te nemen als dat grammaticaal, als dat allemaal wel klopte. En als twee kleine kindertjes zaten ze daar zo naast elkaar. En het was goed en Harry kreeg een schouderklopje. Ja, was zo trots, jongen. Ja, dat was mooi.
1: Vak bedoeld is onder elkaar, maar het was wel een kwetsbare kant van Harry, hè, de teksten. Dat.
0: Ja.
1: Daar had hij, aan Erik Till had hij dan een hele goede. Ja. Waardeerde hij ook zeer, ja.
0: Maar dat kan ook bij ons in de Amer. Hè? Ik bedoel, het was hartstikke druk. Erik Teder was er, volle bak. En zij zit met zijn tweede aan tafel. Maar er is ook niemand die daar dus ook naartoe loopt om dus even die mensen een handje te willen geven. Nee. Mooi zo laten.
1: Ja. Maar Dorm, de Amer is een muziekcafé.
0: Daarom.
1: Ja?
0: Daarom.
1: Daar hoort ook Huub van der Lubbe bij.
0: Ja. Huub, die was in 2000, was Huub volgens mij bij op bezoek bij Harry Musquet. En toen zei Harry van, ga je met naar de Amer toe? Nou, en toen hebben ze ook nog wat nummertjes ingestudeerd van Huub. En het was eigenlijk de eerste keer dat Huub dus in de Amer was.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat was dus een van de eerste keer dat Huub dus meedeed. En ze hebben dat ook toen, dat Laaiend Vuur, dat nummer van Huub. En er is een verhaaltje bij. Huub die woonde in Amsterdam, Bomen Cafetaria. En er stond, onder aan de straat, er stond een prullenband, die stond in de fik. En Huub die belde de brandweer. En van alle kanten kwam brandweerauto's aan met heel veel lawaai. En die spoten dus die met kwillen heel veel stralen. Huub die zult misschien een beetje overdreven hebben, maar die water in die prullenbak. En toen dacht ik bij mezelf van, hier moet ik een liedje over maken. Laaiend Vuur.

0: Thank you, Coach Shields.
1: Unieke opname uit de Amer, 4 januari 2009, denk ik. Nee, wanneer dit? Nee, ik weet niet precies wanneer dit was. Jij, Harry, toevallig?
2: In 2000.
1: 2000?
2: Ja, voor mij in 2000.
1: 2000, ja. Met millenniumwisseling.
2: Ja.
1: Hartstikke uniek materiaal dat Huub van der Lubbe dit samen met onder andere Erwin Java natuurlijk en Helmin van der Vest.
2: Ja.
1: Ik weet niet wie juist er op trompet of saxofoon erbij aanwezig was.
2: Ja, ja. Of Miklas of Peter van Soest.
1: Ja, een van die
2: twee. Een van die twee waren er zeker bij.
1: Ja, ja. Ja. Ja. Dat is het ook het unieke aan dit materiaal van dat dit Ude Amer komt. Live opnemen in Amer. Misschien de geluidskwaliteit wat minder goed, maar ja, de sfeer en de authenticiteit, zeg maar, die spat er vanaf.
2: Ja.
1: Ik wil ook nog een versie van Window of My Eyes horen, nu de Amer. Want ja, dat is en blijft natuurlijk toch het meest bekende nummer van Harry Musquet.
2: Daar kom je niet aan, hè?
1: Nee, maar dat hoeft ook niet, want dat hoort er ook bij.
2: Ja.
1: Dit is een opname van uit 2009, ja?
2: 4 januari 2009.
1: Ja.
2: Samen met Miklas Fürst en Peter van Soest.
1: Ja.
2: Ja.
1: Bijzonder of?
2: Gewoon lusten.
1: Gewoon lusten.
2: Hartstikke.
1: Window of My Eyes. Ja.